0: van 2 uur.
1: Goedenacht. Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. En de Noorse koningin Sonja is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is 88 en heeft last van hartproblemen. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vorige week ging ze juist weer aan het werk, nadat ze vanwege diezelfde hartklachten het een tijdje rustig aan moest doen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nacht. Dit is Joe.

0: Goedenacht. In Hellevoetsluis zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep. En het Zeeuwse dorp Zoutelanden is klaar met pizzadozen op het strand, meldt Omroep Zeeland. Op een zomerse dag eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen, maar de dozen passen niet in de gewone vuilnisbak. De gemeente heeft daarom speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Huidartsen maken zich zorgen over zogenaamde skincare routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de drug ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen rekende af met de Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Crystal Palace stond meer dan 100 jaar droog qua prijzen, maar sinds vorig jaar winnen ze de ene prijs na de andere. Na de FA Cup en de Super Cup, nu dus ook de Conference League. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zet zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land tienduizenden extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: uit de 70s, 80s en 90s. En dan is het al in één keer precies 6 uur. Dit is jouw. En dus gaat de Koen en Sander Show van start met het nieuws. Daar is die Mart Grol.
1: Goedemorgen. Overheid, grijp in. Dat zegt de burgemeester van Groningen over de asielcrisis. Ze wil dat de overheid eigen gebouwen gaat gebruiken om asielzoekers op te vangen. Groningen springt op dit moment bij om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen een bed te geven, maar dat gaat stoppen. Er zijn genoeg overheidspanden, zei de burgemeester in de talkshow Pauw en de Wit.
2: Als Rijk hebben we toch ook genoeg panden. Of het nou een defensieterrein is wat we in het verleden hebben gezien, of leegstaande panden van Rijksvastgoed waar we iets tijdelijks in kunnen doen.
1: En ze is bang dat als er niks gebeurt, straks mensen weer buiten moeten slapen. Vanwege een brand in een huis in Hellevoetsluis zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze kregen te veel rook binnen. Het vuur brak gisteravond beneden in dat huis uit, terwijl de bewoners boven waren. Ze moesten dus door de rook naar buiten vluchten. Huizen daarnaast hebben schade door de brand. Hoe het vuur is begonnen is nog onbekend. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Een man van 32. Hij zou bezig zijn geweest met het verkopen van een auto toen hij werd aangevallen door mannen met wapens. Volgens Colombiaanse media werd hij meerdere keren beschoten en overleed de Nederlander later in het ziekenhuis. Er is nog niemand opgepakt. En weer een prijs voor de Engelse voetbalclub Crystal Palace. Na de Engelse beker en de Supercup hebben ze nu ook de Conference League gewonnen. Crystal Palace won gisteravond met 1-0 van het Spaanse Rayo Vallecano. Klonk zo bij Ziggo Sport.
3: Tweede paal zou kunnen, schieten kan ook. Batalla lost en 1-0. 1-0, Crystal Palace, doelpunt van Mateta.
1: Ja, en het bleef dus ook 1-0 en dus won die club. Zaterdag is er weer een Europese voetbalfinale. De finale van het seizoen, de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Het weer van Weerplaza, zonnig en droog vandaag. 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
0: Oei. Ja, het wordt weer een lekkere, warme zomerse dag. Mart, dankjewel. We gaan naar het verkeer. Er zijn een paar korte vertragingen gemeld door Flitsmeister. Op de A1 bijvoorbeeld Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 5 minuten. De A12 Oberhaus in de richting Arnhem bij Zevenaar 5. En de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Didam en Oudijk 5 minuten.
4: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Voor de donderdagochtend present. Sander, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
0: Starten met de Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Ja, een hele goede morgen, donderdagochtend. 28 mei, een nieuwe dag, ook een nieuwe ochtendshow hier bij Joe. Stan, een goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Mart Grol.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Present, fris en fruitig. Voor een, weer een hele mooie dag vandaag.
1: Weer een mooie dag. Het zal niet zo stikkend benauwd zijn als bijvoorbeeld eergisteren. Maar het is niet minder kouwig dan gisteren.
0: Dit zijn mooie fietsroutesritjes, denk ik, onderweg naar de studio, zoals morgens, hè?
1: Ja.
0: Ik zag vanmorgen dan in de auto zo dat zonnetje alweer opkomen. Ja, het ziet er zo prachtig uit.
1: Het is heel mooi, het is pittoresk, ja. Dat is, dan komt hij zo heel langzaam omhoog, de koperen ploert. En dan kleurt de hele lucht mee. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien, ja.
0: Ja, mooie dag. Heb je nog iets meegemaakt op fietsen, Sam?
1: Nou, jawel. Kijk, ik werd staande gehouden door twee zwervers.
0: Oh.
1: Ja. Maar het is echt. Het is even. Ja, ik woon in Amsterdam, daar valt geen ontkennen aan. Het is gisteravond ook. Ik viel laat in slaap. Er lag een ontzettend dronken man op de stoep. Met nog maar twee tenen op blote voeten.
0: Oh. Echt?
1: Ja, alleen er komt handhaving. Ja, die mogen hem dan niet meenemen, want hij doet feitelijk niks illegaals. Dan denk ik, ja, is openbare dronkenschap, is dat dan? Maar hij, ja, dan hebben ze hem op een gegeven moment op een bankje gelegd. En dat is het dan. Maar ja, hij loopt te schreeuwen en te lallen. En nou, vanochtend twee zwervers die mij staande hielden. Maar ja, je bent toch geneigd in de remmen te knijpen, te stoppen. Maar ik ben ook niet de achterlijke Henkie. Het is 17:45 ochtends, dus ik ben wel een beetje op moeder. Ik zag er nog twee in het bosje staan. Zo om een hoekje. Ik denk, ja, snel door, makkelijk wegkort. Je hebt hetzelfde als ambushes met z'n vier. Weet
0: ik vind dat je daar nog rustig over vertelt. Maar het lijkt me een hele onaangename ervaring.
1: Nou ja, doorfietsen en je laat het letterlijk achter je.
0: Maar is dit nou meer geworden?
1: Want ja, het is heel veel meer geworden. Nee, dat is absoluut waar.
0: Maar
1: ja,
0: hoe komt dat dan? Heb je daar een verklaring
1: voor? Nou ja, je leest, dat weet Mark misschien wel. We gaan meteen heel serieus. Er is gewoon steeds minder opvang voor mensen die mentaal even in de knoop zitten, of die eigenlijk noodopvang nodig hebben.
2: Ja, dat knelt zeker, ja.
1: Ja, ja. Dus die zijn steeds meer op straat. En laat ik eerlijk zijn, ik denk dat er ook gewoon uit andere landen. Ja, er is gewoon natuurlijk met blikjes, en er is hier makkelijker geld
0: te halen.
1: Of geld te halen.
0: Ja, ja.
1: Dan pak een beet Bulgarije of Moldavië.
2: Je ziet het ook in die programma's over Schiphol Airport bijvoorbeeld. Hè, dat je dan steeds meer verslaafden die daar ook een beetje rondhangen de hele dag.
1: Nou, ik ga iets heel gek zeggen. Kijk,
0: fijn dat je het even aankondigt.
1: Ja, nee, maar kijk, ik wil helemaal niet poop. Maar kijk, voorheen had je last van enorme drugsverslaafden.
0: Ja.
1: Nou ja, en dat is natuurlijk heel vervelend voor die mensen. Maar die zetten een spuitje of die snuiven wat of doen het in combinatie. Ja, maken een lekker gezellig cocktailtje van met z'n tweeën. En die klappen dan dubbel. En die gaan dan vervolgens 8 uur lang liggen die te kwijlen op de stoep. Ja, daar heb je feitelijk minder last van dan mensen die anderhalve fles wodka op hebben.
0: Oh,
1: ja,
0: die zijn heel luidruchtig.
1: Die worden luidruchtig.
0: Ja.
1: Die gaan een beetje tennis lopen schoppen.
0: Maar goed, ga ik het toch even op de man afvragen. Dan woon jij in het centrum van Amsterdam.
1: Ja.
0: Kijk, ik woon in Bilthoven. Daar maak ik dit soort grappen natuurlijk allemaal niet mee. Maar dan ga je dus laat in bed vanwege een dronken man.
1: Nou, ik lig in bed, maar dat hoor ik dan door de ramen heen.
0: Nou ja, je valt laat in slaap en de volgende ochtend heb je weer comfort. Dat maakt het wonen in Amsterdam ook minder leuk.
1: Ja, goed, aan de andere kant weet je al bijna niet meer benen. Gelukkig is het niet elke dag natuurlijk, hè, laten we wel zijn. Maar het hoort
0: ik hoor er wel veel over.
1: Ja, nee, het valt me gewoon op.
0: Ja.
1: Maar in die zin zit het me niet in de weg. Of haalt het me los van gisteren een half uurtje niet uit mijn slaap.
0: Nee, oké.
1: Nee, en dat, ja, je komt wel eens gewoon verwarde dronken mensen tegen. En dan zeg je, ja Merel, het is jouw keuze.
0: Ja. Oh, leuk grapje. Heb je er nog gesproken verder? Hoe gaat het met
1: hem? Wat geld geven. Nou, is dat een heerlijke cocktail gemaakt.
0: Hey, goedemorgen en welkom bij een nieuwe ochtendshow. Hopelijk een prettig begin van je donderdag 28 mei. Altijd leuk om even te weten of je er bent. Je kan je melden in de app van Joe. Voice berichtje sturen mag natuurlijk ook. Vinden we leuk.

0: Olivia Newton-John en Summer Nights. Nou, daar kunnen we vanavond wel weer van gaan genieten. Zo'n heerlijke zomeravond. Goedemorgen, de Koen en Sander Show. Ja, dan is het 6:20, bijna 6:50. En heeft Sander weer een spreuk om de dag mee te beginnen.
1: Ziet men in de lente een mus of een spreeuw, dan volgt er vaak een zomer zonder sneeuw.
0: Is dat echt zo?
1: Ja.
0: Ja, zeg.
1: Ons is heel, behalve in Lapland.
0: Oké. Okay. Dankjewel, zo kunnen we er weer tegenaan. Hè. Met de hit van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Lionel Richie. En All Night Long.

0: toeters van Lionel natuurlijk. Daar word je toch vrolijk van. Zo. Zonnetje erbij, heerlijk. All night long, bijna 6:30 alweer. Mart Grol, wat heb je straks in het nieuws van deze ochtend?
1: Zwemmen is niet zonder gevaar en een dief met een bijzondere fetish.
0: Ja, en Sander, het is nog een beetje te vroeg voor de drie noten.
2: Oh, ja.
0: Maar ik laat je toch even een stukje horen en dan mag je even raden welke hit dit is.
2: Ja, dat is Berlin met Take My Breath Away.
0: Ja, correct.
2: Ja.
0: En wat komt er dan in je op als je dit nummer hoort?
2: Nou, dan komt er helemaal op dat dit uit de film Top Gun komt.
0: Ja. Ja.
2: Ja. En ik moet zeggen, in de jaren 80 en ook wel in de jaren 90 had je gewoon wel echt fantastische liedjes bij films. Ja. Soundtracks.
0: Ja. Ik ben blij dat je dit antwoord geeft, want morgen hebben wij hier een heerlijke soundtrackdag bij Joe.
3: We doen er nog eentje. Morgen. De Joe Filmhit.

0: uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
1: Nobody puts baby in a corner.
2: Jack.
0: Morgen.
2: I'll never let go.
0: Bij Joe.
3: Oranje fans opgelet. KPN.

0: smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
14: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: drukker. Nu met 12 vertragingen een rustige start. Zitten er een paar bij die al iets langer zijn. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel een kwartiertje. En ook 15 minuten op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. Dit is jouw. En dat is bijna 6:30 in de Koen en Sander Show. Mart Grol heeft het nieuws.
1: Goedemorgen. Waarom helpt de overheid niet met het opvangen van asielzoekers? Dat vraagt de burgemeester van Groningen zich af. Haar gemeente springt al bij om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Maar waarom doet Den Haag zelf niks, zegt de burgemeester.
2: Er zijn zoveel terreinen, zoveel gebouwen van de Rijksoverheid waar je ook iets meer structureels kunt bieden.
1: En dan moet je bijvoorbeeld denken aan terreinen van Defensie, zei de burgemeester in de talkshow Pauw en de Wit. En burgemeester van Groningen denkt dat het niet lang duurt voor de mensen weer buiten slapen in Ter Apel. De zwemmer die verdween in een plas in Dordrecht is overleden. De jonge man van 18 werd nadat hij onder water ging nog wel gevonden en ook lang gereanimeerd. Met spoed ging die jongen nog naar het ziekenhuis, maar daar is hij dus overleden. Wat er nou precies is fout gegaan in die zwemplas is nog onduidelijk.
0: Ik vind het toch altijd eng dat nu met het mooie weer, ieder jaar heb je dat natuurlijk met het mooie weer, gaan mensen weer, natuurlijk weer zwemmen en zo. Je hoort toch heel vaak dat ze ineens onder water gaan en dan niet meer terugkomen.
1: Nee.
0: Dan denk ik, hoe kan dat dan?
1: Ja, dat kan natuurlijk het hart zijn geweest of kramp of zoiets.
0: Ja, dat hoor je ook, dat die lagere lagen van het water kouder zijn.
1: Ja, klopt. Dat loopt in één keer dan af in zo'n plas vaak. Ja.
3: Of stroming, maar in een plas zal dat niet zijn.
0: Kan ook.
3: Ja, in een plas.
0: Ja.
3: Maar ik denk, toch sommige mensen die worden onwel. Ja, als dat in het water gebeurt, heeft het natuurlijk meteen hele heftige gevolgen.
0: Nou, heel vervelend.
1: Dan is opnieuw iemand veroordeeld voor de dood van Amerikaanse acteur Matthew Perry, Chandler natuurlijk, in Friends. Persoonlijk assistent van Perry heeft 3,5 jaar cel gekregen voor het op verzoek van de acteur toedienen van de fatale dosis ketamine. Eerder kregen in deze zaken onder meer een tussenpersoon en ook de verkoper van de drugs straffen tot 15 jaar. En ben je na een bezoek aan Oostenrijk misschien je schoenen kwijtgeraakt, dan is de politie daar op zoek naar je. Bij een dief thuis zijn 170 paar schoenen ontdekt. Vrouwenschoenen in allerlei maten, van sneakers tot hakken. De verdachte is een man van 56, hij is opgepakt. En ze zijn dus nu aan het proberen om alle eigenaresses van die schoenen te vinden. Een soort Assepoester 2.0 daar.
0: Wat een werk om dan iedereen die schoenen terug te brengen.
1: Ja, en wat een bijzondere fetish ook wel, misschien. Want die man had verder geen bedoelingen om die schoenen door te verkopen.
0: Oh.
1: Het lekker om daar een beetje aan te sniffelen.
3: Te sniffelen en misschien gedurende 40 seconden voor andere dingen te gebruiken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Nou, ja.
1: Jongens, het soltje extra vast te plakken.
0: Nou, nah, jongens.
3: Ja, maar even, hoe komt hij aan die schoenen dan?
1: Die had hij dan bij vrouwen die bijvoorbeeld aan het sporten waren.
3: Ah, zo, ja.
1: Gegritst of zo. Niet in één keer van de voeten gerukt, maar gewoon mensen die ze dan ergens achterlieten.
0: Ja. Sniffelen.
3: Ja, je hebt een mafkezen tussen.
0: Nee, ik weet het, ja.
3: Je had op een gegeven moment ook de tenenlikker in de bibliotheek. Die ging, daar zaten vrouwen gewoon met slippers in de bibliotheek een boek of te lekker een werkstuk te maken. En dan kroop hij onder de tafel.
0: Nee.
3: Die ging hier ongevraagd naar die tenen lopen likken.
0: Ah, joh.
3: Ja, ik heb tegen Neil gezegd, het is klaar nu.
0: Maar dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Sander.
3: Ja, daar ben ik. Hi.
0: Ja, iedere ochtend
3: een beetje pop.
0: Na het nieuws van 6:30 hebben wij de beroepentest.
3: Ja.
0: Maar we hebben dus gisteren al een aanwijzing gekregen. Want gisteren ontvingen wij van Joe luisteraar Paul dit voice-appje.
4: Hallo, hier is Paul. In mijn beroepssector snijdt het mes aan twee kanten. Wat is de juiste beroepsnaam van mijn vak?
0: Ja. Het mes snijdt in zijn beroepssector aan twee kanten. En we hebben Paul aan de lijn, want we gaan zijn beroep raden. Paul, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen met Paul.
0: Nou, dus met een beetje voorkennis mogen wij beginnen aan de beroepentest. En vraag 1.
3: Wil je meteen een vraag over dan dat mes? Of zullen we eerst een link met het nieuws maken?
5: Wat jullie willen.
3: Dat is eigenlijk de vraag aan Koen.
0: Nou, gezien het gekke onderwerp waar we het net over hadden, wil ik de link wel met het nieuws maken. Ja.
3: Oké, lik jij voor je beroep wel eens aan vrouwenschoenen? Nee, dat is grapje. Nee, wat voor soort schoenen heb jij aan na je werk?
1: Goeie vraag.
5: Na mijn werk of op mijn werk? Dat is het verschil.
3: Nou, oké, op je werk.
5: Op mijn werk. Goede schoenen waar je goed op kunt staan.
3: Oh. En
5: met een stalen neus.
0: Ja, stalen.
3: Kijk,
0: ja. Daar kunnen we wat mee, hoor.
3: Daar zijn liefhebbers van.
0: Heel goed.

bevinden ons in een luxe positie, want we weten al, het mes snijdt aan twee kanten. En hij heeft dus goede schoenen aan met stalen neuzen voor zijn werk. Nog 6 vragen over straks naar Elton John.

0: Koen en Sander spelen de beroepentest. Doen we samen met jou natuurlijk. Ja. Want we hebben eigenlijk altijd de hulp wel nodig in de app van Joe. Mag je meedoen en raden wat het beroep is van Joe luisteraar. Paul uit Fries, hij is 58 jaar. Wat weten we al? Nou, één vraag al gesteld door Sander. Namelijk, wat voor schoenen heb je aan op je werk? Goede schoenen waar je goed op kunt staan en ze hebben stalen neuzen. En we hebben ook al de aanwijzing gehad dat het mes aan twee kanten snijdt.
1: Ja, dat is een ingesproken audio-appje van eerder. Aan de lijn toevallig ook diezelfde Paul.
0: Goedemorgen Paul.
2: Goedemorgen.
0: Daar gaan we dan. Ik vind dat we nu echt wel verplicht zijn om te raden wat jouw beroep is. Nu met al deze informatie die we al weten. Ik ben heel benieuwd of het ook gaat lukken. Vraag 2.
1: Ja, Paul, dat mes, hè, dat snijdt aan twee kanten. Heb jij daadwerkelijk voor jouw werk regelmatig een mes in je handen?
2: Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Die heb ik wel nodig, eigenlijk. Maar anders komt het niet goed.
0: Dan komt het niet goed.
2: Nee, dat, die hoort wel bij mijn PSU. Persoonlijke standaarduitrusting.
0: Je PSU.
2: Ja, ik heb nog in militaire dienst gezeten, hoor.
0: Ik hoor het, Paul.
1: PSU.
0: PSU. Oké. Okay. Kom jij in aanraking met etenswaren?
2: Als het goed is, wel. En dat hoort ook zo bij mijn vak.
1: Als het goed is, wel.
0: Klinkt een beetje cryptisch natuurlijk, wat Paul het zegt.
2: Maar het hoort wel bij mijn vak.
0: Het is dus in principe gewoon een ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dat eten, wordt dat door jou ook bereid? En zie jij in de buurt mensen dat eten consumeren?
2: Ik zit al heel dichtbij nu, hè. Ik zie mensen dat consumeren. En wat ik bereid, inderdaad. Wat ik ook bereid.
1: Ja, ja.
2: Ah. Ja.
0: Ik snap die stalen neuzen niet zo dan. Als hij nou in de keuken staat, waarom moet je dan stalen neus?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar tegenwoordig zijn er natuurlijk steeds meer
0: veiligheidsmaatregelen.
1: Ja, er zal maar een vleeswarenmachine snijder op je tenen lazeren.
0: Hoe ziet de rest van je outfit eruit als je aan het werk bent, Paul?
2: De rest van mijn outfit? Ik kleed me 's morgens uit bed natuurlijk aan. En een uurtje later, als ik op mijn werk ben, kleed ik me weer uit. En kleed ik me om. Dus dan doe ik kleding aan voor mijn werk.
3: Maar hoe ziet je outfit eruit, was de vraag. Ja. De outfit zelf.
0: De kleding van je werk.
2: Ja, hoe ziet die outfit eruit? Dat is een broek en een jasje. En toevallig, ik ben net met nieuw werk, dat is het grijs, maar dat zeggen jullie niks.
0: Oké, een broek en een jasje.
2: Ja. En schoenen natuurlijk.
3: Ja, met stalen neus.
1: En bereid.
0: Maar je hebt niks over je hoofd heen dus?
2: Ik heb niks over mijn hoofd heen.
3: Dit was vraag 5a.
0: Nee, want dat hoort bij de oude
3: vraag 5.
0: Ja.
1: Dat is gewoon verduidelijkingsvraag.
0: Ja, okay. Nog twee vragen, jongens. Nog twee vragen.
1: Jeetje. Wat is jouw drukste moment van de dag?
2: Dat zijn twee momenten. Tussen de middag rond 11:30 tot 13:30.
1: Lunch.
0: Ja.
2: Joh. En 16:30.
1: Ja, opruimen.
0: Nee, ja.
1: Diner.
2: Dat is leuk bedacht.
1: Ja.
0: Ja, oké, maar goed, mijn...
3: En welke hoek of zo?
0: Niks zeggen, Paul. Ja, ik dacht eerst dat hij zal slager zijn, weet je. Dan is hij met messen in de weer en noem het maar op. Dat zou natuurlijk nog steeds kunnen. Maar hij bereidt niet, hij doet van alles. Maar is hij dan kok? Wat gaat er
3: bij mij, ik denk meer aan een eigen restaurant of zo. Dat hij dan daar inderdaad in de keuken staat te kokkerellen.
1: Kijk, we kunnen vragen of hij gewoon ook pannen in zijn handen heeft.
2: Dat is de vraag?
1: Nee, dat is een overleg.
2: Ja, daarop antwoord ik nog niet.
1: Nee.
0: Nou ja, goed, oké. Okay. Ja, nee, stel de vraag.
1: Heb jij gewoon de koekenpannen, de pannen in je hand?
2: Zeker.
0: Oké. Okay. Kijk, de meest voor de hand liggende is zijn kok.
1: Ja,
0: maar
1: dat zou, ja.
0: Toch? Ja. Of zien we iets over het hoofd? We gaan even de appjes binnen. We kijken die binnenkomen. Dat is al heel wat, zie ik.
1: Wat hoort er nog meer bij zijn PSU?
0: Ja. We komen zo meteen bij je terug, Paul. Tot zo.
2: Tot zo.

0: stond vanmorgen op, 4:15. Keek ik naar mijn horloge. Toen stond daar veel remslaap.
1: Oh.
0: Ja, ik heb zo'n horloge die dan de slaap een beetje bijhoudt. Dus ik heb veel remslaap gehad vannacht.
1: Maar remslaap is niet goed.
0: Nee, het is...
1: Ja. Remslaap is dat je ogen zo heel hard knipt. Dat is de niet diepe slaap, geloof ik.
2: Nee, de laatste fase is het van de slaapcyclus.
0: Want daarna komt die diepe slaap, na de remslaap.
2: Nee, je bent bijna klaar.
0: Ja. Ben je klaar?
2: Ja, de remslaap of droomslaap is de laatste fase.
1: Ik zit nu in een remslaap.
2: Ja. De diepe slaap heb je daarvoor.
0: Oh, die heb je daarvoor?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja. Het gaat helemaal niet goed met jouw slaap.
1: Nee. Het laat ook zijn sporen achter. Ja. Je ziet het. Het is echt zeg maar de remsporen.
0: Ja. Viespeuk ben je ook. Ja, jij weer vanmorgen. Wel, dat is een ander verhaal. R.E.M. inderdaad. Rapid Eye Movement. Als je ogen zou heen en weer gaan. Losing My Religion was dat. De kijken of we het gaan raden wat het werk van Joe-luisteraar Paul is. Wat weten we over zijn werk? Nou, hij draagt een broek, een jasje en stevige schoenen met stalen neuzen. Doet hij dus op zijn werk. Paul gebruikt vaak een mes en ook pannen. Dat is allemaal deel uit van zijn PSU, zijn persoonlijke standaard uitrusting. Hij komt in aanraking met eten en ziet ook dat dat eten geconsumeerd wordt. Dus 2 keer op de dag echt druk op zijn werk, namelijk om 11:30 tot 13:30. En van 16:30 tot 18:00. Ja, vind ik daar wel iets raars aan, Sander. Want tussen van 11:30 tot 13:30 is overduidelijk lunch. Maar van 17:30 tot 18:00, dat is nou net voor het diner.
1: Absoluut. Er komt daardoor ook van alles binnen. Haringkaker, kok op een marineschip, wokker, oestersnijder. Rita zegt, is meneer misschien leerlooier? Dan krijg je meneerlooier. Slager, maar met een barbecue-restaurant. Ik denk dat Paul in een viswinkel werkt, zegt Alexander. Hij werkt met een foodtruck. Hij is gewoon een bij de hand de kok, zegt Jan-Willem.
0: Ja.
1: Instellingskok, slager. Een paar keer zitten een paar mensen op het spoor van Mark.
3: Paul is uitbenig.
0: Oh ja.
1: Ja, en wat nog wel meer, eigenlijk gewoon een soort van samenvattend. En dat is dan een slogan, hè, zonder bedrijfsnaam te noemen. Slager met een koksmuts.
0: Ja, maar die koksmuts heeft hij niet op.
1: Nee, maar dat
0: figuurlijk
1: is figuurlijk, symbolisch.
0: Ja.
1: Dus dat hij inderdaad maaltijden maakt voor de verkoop in de slagerswinkel.
0: Ja, ik vind het ontzettend ingewikkeld. Kijk, ik denk gewoon, hij werkt in de keuken, dat is duidelijk. Hij ziet ook dat het geconsumeerd wordt, dus dat zal dan een restaurant zijn. Dus dan is hij dan toch gewoon kok.
2: Ja, ik denk in een ziekenhuiskok.
0: Waarom denk je dat?
2: Ja, omdat hij zo'n hele uitrusting heeft.
0: Met die stalen neuzen?
2: Ja, en ook met een bepaald pak. Ik denk, nou, misschien moet hij er helemaal schoon van stof en allerlei andere bacteriën uitzien. Ik zit in de zorghoek.
0: Maar goed, waar die het doet, maar dan is hij gewoon kok.
1: Kok.
0: Dus.
2: Ja, kok is kok. Beroep.
0: Zullen we gewoon voor kok gaan dan?
1: Kok is kok. Ja.
0: Ik vind het toch, met die tijden vind ik dat gek. Maar oké, ga het gewoon aan hem vragen. Paul, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ben jij kok?
4: Die is half goed.
0: Oh. Nou, oh. We moeten een goed of een fout hebben.
4: Dan is hij... Het is niet de juiste benaming.
0: Oh.
1: Oh. Oh.
4: Dus een gedeelte van.
0: Wat is...
4: Ik heb hem voorbij horen komen.
0: Oh. Wat ben je dan, Paul?
4: Zal ik het zeggen?
0: Ja.
4: Ik kwam net voorbij. Ik ben instellingskok.
0: En dat betekent?
4: Ik werk in een GGZ-instelling in een wijkrestaurant in het mooie Zuidlaren.
0: Dat vind je...
4: Sintermaat.
0: Maar dan ben je wel, dan ben je toch gewoon kok?
4: Dan ben ik wel kok, maar instellingskok is wel wat anders dan een horecakok.
0: Wat is het verschil dan?
4: Ik moet van diëten weten. Ik ben ook dieetkok, zeg maar. Ja. Dus je moet ook van gewijzigde consistentie, mensen met lactosebeperkingen, et cetera, et cetera.
1: Ja. Maar ik wil niet ontzettend zeiken, je bent gewoon kok.
4: Ja. Mijn functie heet instellingskok.
1: Ja, maar kijk, een korfbalscheidsrechter of een voetbalscheidsrechter zijn allebei scheidsrechter, alleen de spelregels zijn compleet anders.
4: Nou, dat betekent... Het werk ook. Is ook compleet anders dan horecakok.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Je krijgt je gelijk niet, Sander. Ja, ik ben... Nee. Ja, nee, ja. Als, kijk,
2: ik vind dat we hebben gewonnen.
0: Oh, ja, juist. Lekker maar. Ja. Kijk, maar als Paul zegt dat het fout is, is het fout. Ja, dat, zo is het natuurlijk ook. Dus ja...

0: Maar goed, niet getreurd, want een knuffel is altijd te halen bij ons. Tot morgen.
1: Ja, zij is, ze werkt bij de instellings-intertoys. Dat is wat anders dan de intertoys. Heel wat anders dan de intertoys. Instellings-intertoys.
2: Karin zit morgen in de beroepentest. Hebben we alweer zin in. Want iedere ochtend na 6:30 dan spelen we samen met jou dit gezellige spelling. De hits van Joe om even wakker te worden. Diana Ross, I'm Coming Out.

0: Diana Ross en I'm Coming Out.
1: Voorheen zangeres natuurlijk. Alleen het blijkt dat zij toch instellingszangeres is. En dat is heel wat anders.
0: Sander kan niet verkroppen dat...
1: Nee, kok is kok, toch?
0: Ja, ja, ja is het, is
1: vind de kok. Ik. Maar goed, even goede vrienden. Het is een prachtige dag. Alleen ik ga wel even de pijn wegeten.
0: Bijna 7 uur. Mart, wat heb je in het nieuws straks?
2: De politiek hier wil een plan uit Engeland overnemen. Welk plan hoor je zo? En de hitte zorgt voor grote problemen.
0: Eén noot, een muzikale noot van een grote hit. Welke hit is dit, Sander?
1: Oh, zo mooi.
0: Ja, zeg het maar. 2 noot.
1: Nee, dit is... even kijken hoor, dit is die instellings...
0: ja, schiet nou op.
1: I'm on fire.
0: Ja.
1: I'm on fire.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1+1 gratis.

0: gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
2: Kippie.
3: Een nieuwe grill. Op ons terras.
4: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur. Ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Ja, goedemorgen, 7 uur op donderdagochtend. Mart Grol zit klaar voor het nieuws.
18: Goedemorgen.
17: Een hardere aanpak. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil die als het gaat om huiselijk geweld, schrijft de Telegraaf. Het idee is al in te grijpen voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland werkt dit, dat je vermoedelijke daders en slachtoffers uit elkaar haalt om meer ellende te voorkomen. Er zijn steeds meer mensen in ons land slachtoffer van geweld achter de voordeur. 1,3 miljoen is de schatting. In Hellevoetsluis in Zuid-Holland wordt onderzocht hoe een brand in een huis kon ontstaan. 4 mensen zijn gisteravond naar een ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook binnenkregen. Hoe het vanmorgen met ze gaat, dat is nog niet duidelijk. Huizen ernaast hebben schade door de brand. Tientallen doden door de warmte in Spanje. Een vroege hittegolf. Wie er precies zijn overleden, dat is niet bekend. Wel is duidelijk dat Spanje er niet op is voorbereid. Het is nu geen vakantietijd, dus kinderen zitten in loeihete lokalen zonder airco en oude gebouwen. En mensen zijn buiten aan het werk. Afkoelen in openluchtzwembaden kan bijvoorbeeld nog niet, want die gaan pas open als de schoolvakanties beginnen. En weer feest in Londen. Nadat de voetballers van Arsenal de landstitel wonnen, heeft nu een andere Londense club de Conference League gewonnen, Crystal Palace. Met 1-0 werd het Spaanse Rayo Vallecano verslagen en de Engelse commentator was door het dolle.
19: It strikes from distance. A JP Mateta who scores the opening goal in the Conference League final. And the Eagles have landed the first blow.
17: Misschien zaterdag weer feest in Londen. Dan kan Arsenal de Champions League winnen. Of wordt dat toch Paris Saint-Germain?
20: Nou, Crystal Palace is dit seizoen 15e geworden in de Premier League. Dus dat is echt bijna degraderen onderaan. En dan gaan we wel gewoon deze Conference League winnen. Dus dat betekent dat er heel veel hoop voor Ajax is volgend seizoen.
17: Dat denk ik niet. En ze wonnen de beker toch in de Supercup. Ze hebben het wel echt supergoed gedaan.
20: Ja.
17: Los van de Eredivisie.
20: Nee, dus als Ajax nog even de komende 3 voorrondes in de Conference League begin juni weet te winnen, dan...
18: Nou, maar de trainer van Ajax heeft geloof ik wel gezegd, hè, dat ze hem kunnen winnen.
20: Ja, de huidige trainer van Ajax.
18: Ja, de huidige
20: trainer. Weet natuurlijk niet wie er over 3 weken trainer van Ajax is.
17: Het weer van Weerplaza. Zonnig en droog vandaag. 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden.
18: Ik heb zo nog een voetbalvraagje aan je, Sander.
20: Oh!
18: Ja. Nou, maar eerst even...
20: Buitenspel is dus als...
18: Nee, dat weet ik. Eerst even kijken naar het verkeer. Want donderdagochtend altijd een drukke ochtendspits. Nu met 30 vertragingen. Een redelijk normale start van de dag op de weg. Op de A29, daar is het drukker. Bergen op Zoom Rotterdam bij de Heidenoordtunnel. 35 minuten extra en dat komt door een ongeval.
2: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
18: Welkom, welkom, welkom. Weer een heerlijke, lekkere, zonnige donderdag voor de boeg. Ja, en gisteren heeft hij het verteld in Zeist, hè?
11: Ja. Ja.
18: In Zeist zit de KNVB. Bondscoach Ronald Koeman heeft de 26 namen genoemd van de spelers die in principe meegaan naar het WK.
20: Ja, het was even slik, hè, want... Koen en ik zitten er niet bij.
18: Nee. Maar even heel kort. Tevreden?
20: Niet overtuigend, maar ja.
18: Oh, toch wel.
20: Ja.
18: Daar zitten we het er toch even over hebben straks. Over de selectie van de Nederlandse.

0: Bruce Springsteen en I'm on fire. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Donderdag op de kalender, donderdag 28 mei. Ja, we vliegen door de week heen. Heeft allemaal te maken natuurlijk met afgelopen maandag. Toen hadden we massaal vrij. Ja, en dan is het alweer donderdag.
3: Ja. Schiet op.
0: Morgen alweer vrijdag. Goedemorgen, Mart Grol.
3: Goedemorgen.
0: En goedemorgen, Sander.
4: En dan is het, voor je het weet, is het volgende week alweer juni. En voor je het weet, over een half jaar is Sinterklaas in het land.
0: Een beetje een kikkertje in je keel, hè?
4: Wordt helemaal emo.
0: Komt dat door het Nederlands elftal? Kijk, jij bent natuurlijk al weken. We hebben er allemaal wel zin in, toch, in het WK?
3: Ja, zelfs ik, hoor.
0: Ja jij ook,
3: ja,
0: man?
3: Ja, zeker. Vind ik leuk, hoor. Die pleinen lekker oranje. Overal die commercials op de buis. Sparen in de supermarkt.
4: Het is helemaal los nu,
3: ja,
4: hè?
3: Ja, zin in.
4: Juichjekken heb ik alweer gezien. En weet ik...
3: Sjaaltjes.
4: Voorspelsjaaltjes. Ja. Brul sokken. Brul enkelsokjes. Ja, het is allemaal komt het voorbij.
0: Ik vind het ook leuk. En ik vind het ook gewoon heerlijk dat we krijgen al die ellende. Natuurlijk bij jou ook in het nieuws, Mark.
3: Ja, dat is vreselijk.
0: En dan kunnen we gewoon... Gaan we het gewoon lekker over het Nederlands elftal hebben. Dat is toch ook gewoon lekker.
4: Tot aan de eerste wedstrijd. En dan is het ook weer ellende.
0: En dan gaan we weer zeiken dat het allemaal niet goed genoeg is. Maar toch heb ik zo'n voorgevoel dat we ver kunnen gaan komen, dit toernooi.
4: Ja. Ja,
0: echt waar.
4: Ja, ik ook.
0: Ik heb een heel goed gevoel over.
4: Het is een selectie, kijk, van 26 spelers... waarvan nagenoeg de absolute meerderheid bij echt grote clubs voetbalt.
0: Ja.
4: Manchester City, Barcelona, nou, noem het maar op. Minder eredivisie spelers dan ooit. Dus ja, dat zou dan wel een soort van vrijbrief moeten zijn om het goed te doen. Alleen, het moet allemaal wel goed vallen. En Koen, daar kijk jij even aan, want ik weet dat jij ook niet de grootste... Ik heb alleen een beetje betwijfels bij Koeman.
0: Ja, en wat jij wilde. Jij slikte een zin in. Jij bent ook niet de grootste.
4: Koeman-fan.
0: Nee, nou, kijk.
4: Het is zo stoïcijns.
0: Ja, dat is het.
4: Het is allemaal zo onderkoeld. Nee. En dat zit er gisteren, die persconferentie. Ik denk, ja, alsof je gewoon hier nog eventjes een troonrede van de koningin Willem-Alexander uit
0: 19. Kijk, ik vind gewoon dat Koeman een hele goede trainer. Dat is gewoon, ik denk dat echt, daar heb ik vertrouwen in. Maar ik vind gewoon, als die persconferenties kan je gewoon missen. Want het is gewoon niet leuk om naar te kijken.
4: Nee, maar ook...
0: Het is geen lol, het is allemaal zo serieus. Kijk,
4: daar zit niet iemand die zegt... Nee. Goh, ik ga het allerbeste uit mijn spelers aan. Ze moeten voor mij de tong op de bek, op de enkels rennen.
0: Nee, maar kijk, over Van Gaal kunnen we natuurlijk... Kun je ook natuurlijk... Maar dat was toch een feest. Dat was altijd spannend.
3: Ja. Is hij niet gewoon zelfverzekerd?
0: Ronald Koeman?
3: Ja.
0: Nee.
3: Als hij denkt...
0: Nee?
4: Ja. Maar... Nee, ik vind hem te flegmatiek.
0: Maar goed, hij heeft 26 spelers opgeroepen.
4: Ja.
0: Gisteren is dat allemaal gebeurd. Toch even, Sander, je bent matig tevreden.
4: Ja, nou ja, het is...
0: Wie mis je? Want Frimpong zit er niet bij, Veerman, Kees Smit, Valente, De Vrij.
4: Nee, geen Frimpong, geen Veerman, Maatsen. Geen Fleming. Dus je kan zeggen dat Koeman een hekel aan de F of V-klank heeft. Misschien lispelt hij een beetje en kan ik niet uitspreken. Nee, ja. Kijk, ik vind zo'n Wout Weghorst... die heeft dan 8 doelpunten gemaakt in de Eredivisie in heel seizoen.
0: Ja, die heeft een matig seizoen gehad.
4: Heel matig seizoen. En dan zegt hij, die kunnen we heel goed gebruiken... voor het voetbal, hoe wij misschien willen gaan eindigen. En dan denk ik, ja, maar daar heb je misschien nu even Brobby voor. Of een ander. Zo'n Fleming, die heeft er dan 11 gemaakt in de Premier League. Dat is meer dan ongeveer Brobby en Gakpo bij elkaar. En die krijgen allemaal... En zo'n Frimpong ook, ja... Weet ik wel, die speelt niet heel veel bij Liverpool... en maakt ook niet heel veel het verschil... maar speelde tegen Duitsland bijvoorbeeld heel erg goed. Dat, een van die interland die Nederland heel goed speelde... dat was ook de mede dankzij Frimpong. Is er niet bij, kan je zeggen... nou, daar heeft hij die Summerfield, dat is een soort van...
0: Sander, ja, nu gaan we zo technisch worden, joh.
4: Een soort van gelijke voetballer. Alleen ja, dan denk ik, waarom heb je er Noah Lang uitgenodigd?
0: Ja, precies.
4: Ja, dan denk ik, ja. En aan de andere kant, iemand moet de ballen halen, hè?
0: Zal ik anders zo'n bord neerzetten, zoals Johan Cruijff... dat je even de ruiten erop kan tekenen?
4: Oh ja, mooi.
0: Ja,
4: ja, ik pleit voor een... jij zegt altijd 4-4-3 of 5-3-2. Ik pleit gewoon voor een 10-1-systeem.
0: Mooi, een 10-1-systeem.
4: Ja, 10 man op doel, 1 spits.
0: Maar ik ken iemand die ook zeer ontevreden is... over het feit dat Frimpong niet meegaat. Dat is jouw zoon.
4: Ja, Klaas. Ja, zeker. Nee, die vond het onverklaarbaar. Die vindt zichzelf een soort van Dumfries Frimpong. Die kan rechts buiten en rechts back staan.
0: Oh ja?
4: Dus die was helemaal teruggesteld.
0: Hey, en jouw zoon, die is vandaag jarig.
4: Ja, die is jarig. Dus we hebben gisteren het hele huis versierd. Cadeautjes liggen op tafel. Ja, dat is al het nadeel. 'S Ochtends ben ik niet bij. En ik heb gisteren ook nog even boodschappen gedaan. Even inkopen, want er komt natuurlijk wel wat visite. En ik ging gisteren even statiegeld inleveren. Het krat bier was op. Dus ik denk, nou, mijn schoonvader komt. Dan moet ik zeker minimaal 1 nieuw kratje. Maar het inleveren van mijn oude krat, nou, dat was weer een hele ervaring.
0: Ach jeetje.
4: Ja, echt. Ja, dat, je kan soms niet zo gek verzinnen en dan komt het toch uit.
0: Ik maak wat ruimte in het programma voor het statiegeldverhaal van Sander hier over 5 minuten.
2: Koen en Sander Show, bij Joe.
0: Niet dat hij het wil vertellen.
2: Hier op

0: leuk liedje uit de jaren 90. It's all about the money.
1: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
0: Ja, de zoon van Cindy is jarig. Ze appt dat vandaag. We zijn nu de slingers aan het ophangen, want hij wordt 17. En gaat tegenwoordig tegelijk of zelfs later dan ons naar bed. Ja, gek is, dat is een raar moment altijd natuurlijk. Maar ons motto is dat we de slingers ophangen totdat de kinderen uit huis gaan.
2: Ah, heel goed, Cindy.
0: Ja, zeker heel goed. En gefeliciteerd natuurlijk ook met je zoon. Ja. En jij ook, Sander, want jouw zoon Klaas...
2: Ja, we hebben ook de slingers gisteravond al opgehangen... dat hij vandaag naar beneden komt. Die is precies dan 5 jaar jonger, die is vandaag 12 geworden. Dat hij beneden komt en dan inderdaad in een leuk versierd huis... met tafelkleedje en een
3: cadeautjes
2: erbij. Ja. Maar goed, dan moet je voorbereidingen treffen, dus los van de slingers. Gisteren dacht ik, laat ik eventjes wat barbecue-spulletjes kopen voor vandaag. En het bier was op, dus ik met mijn lege krat bier naar de grootgrutter... En dan heb je zo'n ouderwets, gewoon zo'n statiegeldapparaat. Dus ik gooi die krat onderin.
0: Ja.
2: En toen wierp hij hem weer terug uit.
0: Oh.
2: Foutcode, draai de krat om en probeer het nog eens. Dus ik die krat omgedraaid en weer ingegooid. Weer fout, dus zei hij tot 4 keer toe, draai hem om en stop hem erin. Toen dacht ik, dit komt me bekend voor, maar dat terzijde. Dus ik vind, toen zei hij op een gegeven moment, fraude... Volle flessen mag de apparaat niet innemen.
0: De fraude, oh.
2: Ja, de flessen waren vol. Maar ja. Lieve mensen, bier komt bij mij echt wel op. Dus ik...
0: Nee, maar goed, sommige mensen zetten hem buiten. Nee, dan gaat het regenwater erin.
2: Dus ja, dat was het moment dat ik op het knopje drukte. Toen kreeg ik hulp van een zeer behulpzame medewerker. En die zei, er zit nog een beetje in. Nou, toen ging ik kijken. In 2 flesjes zat nog een mini boot. Alles leegmaken. Ding erin. Nou, dan gaat hij op een gegeven moment... ging hij 4 of 5 aparte flessen aanwijzen op dat display... dat hij die flessen niet herkende. Dus toen stond ik inmiddels al 5 minuten. Ik zeg, weet je wat ik doe? Dan doe ik die flessen uit de krat, los in de slurf... en dan het krat zelf. Nou, en toen heb ik dus die 5 flessen losgedaan. En toen weer die krat. En toen herkende hij het niet, foutcode. Ik zeg, ja, wat moet ik nou doen? Toen zegt hij... Ja, het beste is gewoon even die flesjes... allemaal 1 voor 1 in die gat te doen. Ik denk, ja goed, maar op een gegeven moment heb je toch een beetje haast. En er staat een rij achter je. Dus ik heb al die flessen los, 24 stuks, in dat gat gedaan. Nou, dat pakte die natuurlijk allemaal. Dus toen had ik een lege krat. En die gooi ik onderin dat gat. En toen stond er krat niet geaccepteerd.
0: Jezus.
2: Ik zeg, ja, wat nou precies? Ik zeg, hoe kan dat nou? Ja, sorry man, hij accepteert geen lege kratten.
3: Jeetje.
2: Ik zeg, maar wat ga ik nou doen dan? Toen dacht ik, oké, nu komt Frans Bauers aan het heen. Toen zegt hij, ik haal wel even 24 lege flesjes om in dat krat te doen.
3: Nee.
2: Ja, en ondertussen duurde het zo lang dat ik dus dat bonnetje van 24 lege flesjes eruit kreeg. Dus ik had 24, een bonnetje voor €3,90 of zo voor lege flesjes. En toen kwam hij met een krat met 24 flesjes. Die deed hij onderin. En dat bonnetje kreeg ik ook. Toen zei ik, ja, maar luister, nou heb ik te veel geld. Want ik heb, ja, nou eigenlijk als het ware 2 keer statiegeld.
0: Ja.
2: Nou, toen begon die bellen te blazen. Toen heb ik één bolletje teruggegeven. Toen heb ik gemaakt dat ik wegkwam.
0: Toen had hij kortsluiting gezegd.
2: Ja, ik denk dat hij daarna nog steeds staat.
0: Wat een verhaal. Maar het belangrijkste is de bier voor vanavond.
2: Die is gewoon lekker koud. Barbecue aan. We gaan lekker binnen. Ja, Max.
0: Ja, hoor.
2: Van harte welkom.
0: Dankjewel. 6 uur.
2: Ja.
0: Nee, is niet erg hoor, jongen. Veel plezier.

0: in de Koen en Sander Show. Goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow van Joe. Het nieuws van 7:30 krijg je straks van Mart.
1: Zeker, weer slaat de vlam in de pan op een strand. En wat is nou de allerfijnste gemeente van ons land voor honden?
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nu bij Dirk. Iglo Viskraam of Viscuisine. €2,99. Mooi toch?
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
15: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
16: Aldi. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus...
18: Aldi. Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Adtap.
18: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... Aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
24: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Van Albert Heijn.
23: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.

0: Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland file van 7 kilometer. Vertraging is 50 minuten. Dit is Joe. 7:30 in de Joe Ochtendshow. Mart Grom met het nieuws.
1: Goedemorgen.
2: Wat is er te doen tegen huiselijk geweld? 1,3 miljoen mensen in ons land hebben er naar schatting mee te maken. En volgens de Telegraaf is een meerderheid van ons land voor een hardere aanpak. Althans een meerderheid van de Tweede Kamer. Naar Engels voorbeeld is het idee om in te grijpen voor bewezen is dat er strafbare dingen zijn gebeurd. Dat je bijvoorbeeld een contactverbod oplegt om vermoedelijke slachtoffers te beschermen. Voor de tweede avond op rij is het onrustig geweest bij een strand in de Rotterdamse wijk Nesselanden. Op warme avonden zorgen groepen hangjongeren daarvoor trammeland. Werd gisteravond gevochten, ook gestoken. De avond ervoor waren er ook opstootjes. En laatst ook al moest de politie ook al ingrijpen. Regiozender Rijnmond sprak met buurtbewoners.
3: Dan gaan ze elkaar een beetje oplopen jagen. Dan heb je één haantje en die gaat erop in. En ja, dan is het binnen no time ontploft natuurlijk.
4: Je mag best af en toe met een groepje een beetje baldadig zijn, maar vechtpartijen, dat gaat te ver.
2: Meerdere jongeren daar bij dat strand zijn al opgepakt. Dan naar het Zeeuwse Zoutelanden. Daar zijn ze de pizzadozen op het strand helemaal zat. Als het lekker weer is daar, zijn ze niet aan het vechten, maar eten mensen graag een pizzaatje. Of in de duinen gaan ze dan lekker zitten. Maar die dozen die passen daar niet in de gewone vuilnisbakken die daar staan. De gemeente heeft daarom volgens Omroep Zeeland nu speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden, maar dus in die speciale soort kooi is het eigenlijk, waar ze die pizzadozen in kunnen gooien.
5: Het is toch als het mooi weer is, weet je, dan hebben we een paar zekerheden. Weet je, mensen zijn wat ontspannender, wat relaxter. Maar mensen gaan ook gewoon naar buiten en dan heel veel troep maken.
2: Ja, hè? Ook in parken en zo zie je dat veel.
5: Ja,
2: hè?
5: En dan is het toch heel gek. Maar dan ben ik misschien ouderwets. Maar dan als ik troep maak, dan doe ik dat in een plastic zak en neem ik dat mee. En dan ga ik naar een vuilnisbak en dan gooi ik het daar weg.
2: Ja.
5: In het slechtste geval zet je het er tegenaan als het ding vol is. Maar gewoon opstaan, je kleedje pakken en weglopen. En alles laten. Het is toch, ja, dat snap ik dan niet, dat je daartoe in staat bent.
2: Nee, snap ik ook niet. En waar gaan de pizzadozen bij jullie naartoe? Gaat die naar het oud papier of bij het restafval?
5: Oud papier, ja.
2: Ja, dat schijnt dus, dat dacht ik dus ook, doe ik ook. Maar mag dat schijnt niet, dus helemaal niet te mogen. Het moet, omdat er olie in zit en etensresten, moet het dus blijkbaar bij het rest afhouden. Ja,
5: ja, maar zo'n verbrandingsoven is 6000 graden, toch?
2: Ja.
5: Ik denk dat hij niet opkijkt van een beetje olijfolie, meer of minder.
2: Nee, dat lijkt mij ook, ja.
5: Of een restantje ham.
6: Als je het maar gewoon niet achterlaat in de natuur, dat zijn rare dingen. Dat je in het park gaat pizza eten of op het strand en dat je het dan achterlaat.
2: En de meest hondvriendelijke gemeente van ons land is het Zuid-Hollandse Barendrecht. Er zijn daar meer plekken gekomen waar honden los mogen lopen, met speeltoestellen ook voor die dieren. Gezellige plantjes en hekjes. Ook aan baasjes is gedacht, schrijft regiozender Rijnmond. Hangen gratis poepzakjes, voor de dieren dan natuurlijk. En ook zijn er extra hondenpoepbakken neergezet.
6: Ja.
2: Sorry, die zin was een beetje gek, maar je snapt wat ik bedoel.
6: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Het verschilt heel erg per gemeente.
2: Je hebt een hond, toch?
6: Ik heb er twee.
2: Oh, twee zelfs.
6: En weet je wat ik ook doe? Hondenbelasting betalen.
2: Oh ja.
6: Ja, dat is dus ook heel gek. Dus je hebt delen in Nederland waar dat allang niet meer hoeft, weet je wel. Maar sommige gemeentes, waaronder die van mij, daar moet het nog wel.
5: Ja. En is jouw hond diesel of benzine? Want dat maakt verschil, hè, qua hondenbelasting.
6: Oké, Mart.
2: Ja.
6: En Sander.
5: Ja.
6: Luister, ik heb hier even een fragmentje. Laat me even weten, wat hoor je hier?
2: Phantom of the Opera.
6: Ja.
5: Prachtig, hè, dit. Dit is heel mooi, heel herkenbaar.
6: Ja, en deze dan? Nee. Les Miserables.
5: Oh, die is mooi.
6: Ja, musicals.
5: Ja.
6: De grote musicals. We hebben ook de iets kleinere musicals. En ik denk dat heel veel kinderen uit groep 8... rond deze tijd heel druk zijn met het voorbereiden voor hetgeen natuurlijk waarmee ze het jaar gaan afsluiten.
5: Ja.
6: De musical.
5: Het is voorbij. Ze hebben de CITO-toets gehad, de uitslagen, schooladvies. Dus het enige wat ze nog rest op de volgende stap op weg naar volwassen worden is de eindmusical.
6: Ja, ik weet nog groep 8. We hadden de kapitein Bonkenpoot, de spoken op Gieselstein.
5: Oh ja?
6: Ja, geweldig.
5: En dan is altijd de volgende vraag. Welke rol had jij?
6: Nou...
5: Oh, is dat een...
6: pijnlijke.
5: Is dat ja?
6: Ja, ik mocht het voorprogramma voor verzorgen.
5: Het voorprogramma?
2: Echt een half lege zaal.
6: Nee, Mart.
2: Oh, okay.
6: Nee, dat is niet... Nee, maar ik kan me niet herinneren dat ik een rol had in...
5: Maar heb je dan wat... Heb je gedraaid? De plaatjes?
6: Nee. Moet ik dit echt gaan vertellen?
5: Ja?
2: Ja.
5: Nou, vertel het zo even.
6: Maar heb jij nog herinneringen aan jou?
5: Absoluut.
6: Oh, leuk.
5: Ja, ik ben ouderwets genaaid.
6: Jij bent genaaid?
5: Ja.
6: Nou, we komen er allemaal bekaaid vanaf.
5: Door de meester.
6: Door de meester.

0: eindje van het liedje.
1: Eindigt het kerstliedje.
0: Ja, precies, met die belletjes, ja.
1: De Celtic Club. Daarover gesproken, nog 6,5 maand is kerst, jongens.
0: Ja, houd toch op.
2: Regel jij de koffie, dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show.
0: De mussen vallen van het dak. En jij denkt, kom, we beginnen eens even lekker over de kerst.
1: Nou, ik denk dat ik maak echt geen grap dat de eerste tuincentra alweer de dozen van zolder aan het halen zijn.
0: Ja, die tuincentra, ja, die moeten er natuurlijk heel vroeg bij zijn. Ja, dat is ook alweer zo. Hey, goedemorgen, bijna 7:45, donderdagochtend. Ja, en het schooljaar loopt op zijn einde. Het is nog mei, eind mei. Maar ja, Sander zei, jij zei het al, de CITO-toetsen. Het zit er allemaal een beetje op, met name groep 8 is wel echt aan het afronden.
1: Die komen echt in een interbellum, echt een overgangsperiode. Ja. Die moeten al een beetje gaan nadenken van, ga ik boeken kaften of doe ik daar niet aan? Of voor schooltassen? Die gaan op weg naar de volgende fase in hun leven. Het enige wat ze nog moeten doen, mogen doen, is de eindmusical.
0: Ja, afscheid nemen van de basisschool. Dat is toch allemaal een momentje. Voor ons is dat alweer heel lang geleden.
1: Maar we weten het nog allemaal. Tuurlijk. Dat is de indruk die zo'n eindmusical wel maakt.
0: Ja, je vergeet het nooit meer. Doen alle scholen dat eigenlijk, de musical? Vraag ik jou.
1: Nou, behalve internaten, want Mart heeft het niet gehad. Hè?
3: Schippersinternaat. Nee, wij hadden een bonte avond. En we mochten zelf bepalen wat voor een bonte avond we deden. Dus we deden allerlei stukjes. Dus ik was dan sowieso al de persoon die het aan elkaar praatte. Zat ik in de poppenkast met een driedelig pak aan. Echt als nieuwslezer al. De hele avond was een soort van grote journaaluitzending geschreven. Dus ik deed daar al een soort mijn nieuwskunstje. En daarna moest ik dan tussendoor even snel omkleden. En dan ging ik als Britney Spears met twee ballonnen onder mijn t-shirt. Vanwege de borsten stond ik daar te playbacken. En dan moest ik weer snel omkleden als nieuwslezer. Ja. Terug die poppenkast in.
1: En ook dat komt vandaag de dag nog eens bij je terug.
3: Zeker, ja, die kans zie je in het weekend vaak.
0: Ja. Worden de ballonnen opgeblazen? Ja,
1: hey. Ja, maar jij moest het voorprogramma, of mocht het voorprogramma?
0: Nou ja, kijk, op een gegeven moment worden dan de hoofdrollen uitgedeeld en zo, alle dingen. En ik ben dan ook een beetje bescheiden. Ik hoef dan allemaal niet zo heel erg op die voorgrond. Dus ik dacht, laat mij maar een beetje het licht en geluid doen, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ja. Vond ik toen ook al heel interessant. Dus eigenlijk wat ik nu ook een beetje doe, achter de knoppen zitten. En ik mocht in het voorprogramma. Ik was met mijn vriendje Kees, hebben wij het voorprogramma gedaan. Speelden wij twee zwervers. En lagen hadden wij allemaal blikken hadden wij over dat podium verspreid. En dan kwamen we als zwervers kwamen wij op. De hele zaal had echt zoiets van, wat gaat hier gebeuren? En we liepen een beetje, we zagen er verslonst uit. En ik schopte dan tegen zo'n blik aan en hoorde zo, poenk. En dan zie je mij op het podium opkijken van, hé, wat een leuk geluid is dat. En dat doe ik dan nog een keer, poenk. En mijn vriendje Kees deed ook, poenk. Vervolgens hebben we al die blikken bij elkaar gezet. Dan kwam allemaal van die grote dozen. En dan gingen wij dus een drumsolo geven.
1: Oh.
0: Kees en ik hebben daar natuurlijk een soort slagerij van kampen.
1: Oh, dat vind ik hartstikke leuk.
0: En het publiek ging op een gegeven moment ook meeklappen.
3: Kijk.
0: En we hadden het niet echt heel goed gerepeteerd, maar we hadden wel succes met ons voorprogramma.
1: En daarna moesten ze naar Kapitein Bonkenpoot gaan.
0: Ja, Kapitein Bonkenpoot. Ja, de spoken op Griezelstein. Nou, dat was onze musical. Fantastisch.
1: Maar dit is dan een historische fout dat het voorprogramma beter is dan de hoofdstuk.
0: Nee, dat was het niet hoor. Zo goed was het ook weer niet. En jij, Sander?
1: Ja, wij deden het spoor van Bijster. En ik bescheiden als ik ben, wilde ik natuurlijk gewoon wel de hoofdrol.
0: Ja.
1: Dus de rollen waren twee zesde klassen, twee groepen 8. Met dus ook twee leraren. En het werd gewoon via democratisch stemmen. Je mocht op een lijstje zetten wat je rol van jouw keuze was. En dan ging je auditeren voor de rest van de klas. En dan besloot de klas door middel van vingeropsteken wie de rol kreeg of niet. En de allerlaatste rol was de hoofdrol. Want dat ging over een klas en een meester die ontvoerd was. Nou, ik wilde wel graag de meester zijn.
0: Ja.
1: Dus er waren twee andere gegadigden. En toen was ik aan de beurt. Nou, toen werd er dus. Maar waaronder dus het zoontje van een van die leraren. En toen werd er dus op een gegeven moment gestemd. Nou, de ene kreeg heel erg lief 0 stemmen. Zoontje van de leraar 2 stemmen. En de andere 33 gingen naar mij toe. Dus
0: zo?
1: Ik dacht, kat in het bakkie.
0: Zo.
1: En toen zei dus de leraar, de vader van het zoontje, ja, ik vind het vervelend om te doen, maar ik ga je toch voorliggen. Want ik vind mijn zoon toch wat volwassener overkomen dan Sander.
0: Nee,
1: hoe dat ook went. Dus uiteindelijk heeft die jongen de rol van meester gespeeld. Maar de rollen waren ook vergeven.
0: Het is toch ook pedagogisch heel onverantwoord hoe deze hele rollenverdeling ging.
1: Ik had.
0: Ach, jochie toch. Ja.
3: Och, ik kom even bij.
1: Ik had nu met een Oscar kunnen staan.
3: Ja.
1: Nee. En door deze hufterbek.
3: Ja, ik snap het wel. Ik zal nog even teruggaan naar de school voor.
1: En de volgende stap is dan gewoon met twee ballonnen als Britney Spears.
3: Kijk eens waar ik nu zit.
0: Ik heb iets voor je geregeld om het goed te maken, Sander.
1: Oh.
0: Ja. Ik heb namelijk even in de archief heb ik gezocht naar dit liedje.
1: Ja.
0: Komt je dit bekend voor? Pak nog één keer die hoofdrol.
1: De noten raken.
0: Die je toen niet hebt gehad. Want dit is het liedje van jouw groep 8 musical.
1: Ja, het klinkt helemaal niet gedateerd, hè?
0: Het spoor of het bos van bijster. Zoek.

0: Ik ken het wel heel goed, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is echt, maar is toch doodeng. Ik weet mijn pincode niet meer, maar het is een musical liedje van 40 jaar geleden.
0: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. 7:15 in de ochtendshow. Mocht jij zelf nog goede groep 8 musical verhalen hebben, we zijn heel benieuwd. En je mag ze natuurlijk sturen in de app van Joe. Zometeen jouw dochtertje Cato met een nieuwe mop.

0: is de Joe Ochtendshow. Iedere ochtend tussen 6 en 10.
1: De mop van Kato.
0: Met een grote familieaandeel in dit radioprogramma. Want straks, ja, jouw zoontje Klaas, vandaag 12 jaar.
2: Ja.
0: Moeten we toch even feliciteren over een kwartiertje. Even bellen met Klaas.
2: Zeker, ja, het was even leuk, toch?
0: Oh ja.
2: Ja, die ligt waarschijnlijk nu nog te slapen. Want het wordt, ja, 12 jaar, wordt echt een tiener. Dus dat uitslapen
0: begint nu ook. Ja, lekker. Maar nu een van die andere kinderen. Kato?
2: Ja, 7,5 precies. Maar altijd nog klaar voor moppie.
1: Jantje komt thuis met een slecht rapport. Hij zegt tegen zijn vader: papa, blijf maar lekker zitten. Ik blijf namelijk ook zitten.
0: Bij de hand Jantje in ieder geval. Straks spelen wij de drie noten. Nu bij Joe, de Bee Gees.

0: die had haar musical in 1984, De Tovenaar van Alkmaar. Ze was kaasmeisje Geertje.
1: Ach.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Echt geweldig. Gaan wij zeker nog op terugkomen in een van de ochtendshows. Al die groep 8 musicals, dus herinneringen welkom in de app van Joe. Straks het nieuws van 8 maart.
2: Steeds meer mensen zijn verslaafd. Waaraan precies, dat ga ik je zo vertellen. En veel mensen hebben ook hun helden ontmoet.
0: Sander, concentratie. Ja. Ogen dicht, luister goed. 1 noot van een grote hit. Welke hit was dit?
1: Freedom van George W. Wham.
0: Nee. Laat hem nog 1 keer horen.
1: Star of 69.
0: Nee.
1: Hold the Line.
0: Nee. Ik vind dat je moet weten.
1: Ik hoor alleen pang.
0: Oké, 1 nootje erbij dan.
1: Dat is Genesis. Land of Confusion.
0: Oh, nee.
1: Invisible Touchy.
0: Nee.
1: Dit is, kapitein Bonkenpoot, het ruim is op.
0: Nee.
1: Zoek in het bos van Bijster.
0: 3 noten dan. Ah. Kom op, Mart, gooi hem eruit.
2: Something happened on the way to heaven.
0: Ja!
2: Hoppatee.
0: Sander.
1: Ja, sorry.
0: Je bent verslagen door Mart.
1: Lekker, Britney.
0: Something happened on the way to heaven, hoor je zo.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. De specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo lof voor Almof.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
16: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
19: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
20: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
21: Ah, chips.
20: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak

0: ski anders doet.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
5: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Dit is Joe. Donderdag van Joe. Goedemorgen. Nieuws van 8 uur. Hier is Mart Grol.
9: Goedemorgen.
8: Online gokken. Steeds meer mensen doen het en raken er verslaafd aan. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat er vorig jaar honderden mensen meer voor zijn behandeld in ons land. Komt onder meer door het legaal maken van goksites, waardoor een wetje doen wel heel verleidelijk is, zegt deze expert bij RTL.
10: Mensen vertellen mij dat een verslaving aan gokken voor hen soms lastiger is dan een verslaving aan cocaïne, omdat ze het casino elk moment van de dag, 24 uur per dag, in hun broekzak hebben zitten. En die verleiding er dus ook continu is.
8: Ook steeds meer mensen raken verslaafd aan designer drugs, zoals 3MMC. De meeste mensen zijn verslaafd aan alcohol of wiet. De overheid moet ingrijpen, zegt de burgemeester van Groningen als het gaat over de asielcrisis. Ze wil dat de overheid eigen gebouwen gaat gebruiken om asielzoekers op te vangen. Groningen springt op dit moment bij om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen een bed te geven, maar dat gaat stoppen vanuit Groningen. Want er zijn genoeg overheidspanden, zegt de burgemeester van Groningen in de talkshow Pauw en de Wit.
11: Als Rijk hebben we toch ook genoeg panden. Of er nou een defensieterrein is wat we in het verleden hebben gezien, of leegstaande panden van Rijksvastgoed, waar we iets tijdelijks in kunnen doen.
8: Ze is bang dat als er niks gebeurt, straks weer mensen buiten moeten slapen. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Een man van 32. Hij zou bezig zijn geweest met het verkopen van een auto toen hij werd aangevallen door mannen met wapens. Volgens Colombiaanse media werd die man meerdere keren beschoten en overleed de Nederlander later in het ziekenhuis. Er is nog niemand opgepakt. En de complete WK-selectie van Curaçao is op bezoek geweest bij een amateurvoetbalclub in Rotterdam. Tientallen fans hebben handtekeningen gescoord. Het was bijzonder leuk, zegt deze verdediger van Curaçao, Armando Obispo, bij de NOS.
12: Ja, hier doen we het voor. Mensen trots maken en ons mooie eiland vertegenwoordigen.
8: Voor veel spelers voelt het bezoek als thuiskomen. Zeker dus ook in Rotterdam. Veel hebben er familie wonen of zijn er opgegroeid. Het weer van Weerplaza. Weer grote verschillen in temperatuur vandaag. 20 graden in het noorden, 27 in Limburg en veel zon.
13: Dankjewel Mart. Verkeersinformatie, het is een redelijk normale donderdagochtendspits, maar dat betekent wel dat het druk is, want dat is namelijk iedere donderdag het geval. Op dit moment 78 vertragingen. Het is iets drukker op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en de IJsselbrug, 35 minuten vertraging, dat komt door een ongeval. En ook een lange file op de A50 Arnhem in richting Oss, tussen Heteren en de Maasbrug. 15 kilometer is die lang en 30 minuten extra.
14: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
13: Sander, goedemorgen.
15: Een hele goedemorgen, Koen.
13: En Sander, gefeliciteerd.
15: Dankjewel.
13: Ja, ja.

gaat weer de boeken in als een lekkere zomerdag. Temperatuur in het zuiden van het land tot de 28 graden. Phil Collins op de radio. Het legendarische Something Happened on the Way to Heaven hoorde je.

0: het is toch een beetje de day after. Er werd lang naar uitgekeken. Bondscoach Ronald Koeman, die gisterenmiddag daadwerkelijk zijn 26 namen heeft genoemd van de spelers die hoogstwaarschijnlijk meegaan naar het WK. Over 2 weken alweer de eerste wedstrijd.
1: In principe wel gewoon, hè?
0: Ja, in principe wel, maar er zijn nog wat vraagtekens. Hè?
1: Er staan de 2 reserve.
0: De broertjes Timber.
1: Ja, nou ja, ja, precies. We hebben Gertruda en we hebben Maatsen. Die staan aan de rest. Hoe blij ben je dan als je de nummer 27 of 28 bent? Hoop je dan dat een van de anderen geblesseerd gaat?
0: Ja, want die 2 staan, zeg maar, die
1: reserve.
0: In principe staan ze zijn er niet bij. Behalve als er nog iemand van die 26 afvalt.
1: Zou je dan bijvoorbeeld gewoon een stripje laxeermiddel opsturen?
0: Dat komt dan in jouw brein weer.
1: Ja, nee, maar als je de nummer 27 bent, ja, dan zit je er zo dicht tegen.
2: In de danswereld zie je dat wel, hè? Balletwereld is best wel veel venijn. Hè? Dat is inderdaad met stalen buizen op enkels en zo gaan lopen.
1: Echt?
2: Ja, hoor.
0: Oh ja, dat zou nou nooit in me opkomen om iemand.
2: Beetje venijnig, ja.
1: Nee, ik geef je elke dag een bakje groentesalade, maar je blijft gewoon rechtop staan. Ik wil ook achter die knoppen.
0: Nou, ik zou voortaan wel oppassen. Ja, nou, er wordt er veel over nagepraat en terecht ook natuurlijk, want we hebben 17 miljoen bondscoaches in het land. Ja, ja. Zondag 14 juni is de eerste wedstrijd. 10 uur 's avonds, dan trappen we af tegen Japan.
1: Ja.
0: Ook wel meteen de lastigste wedstrijd uit de pool.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Japan is gewoon... Maar ook toch weer niet. Het zijn vechters, die gaan ervoor. Goede voetballers, maar... Ik heb mijn stickerboek met alle selecties. Zeg maar, voor 4 of 8 jaar geleden hadden ze echt hele grote namen. Nu moeten ze toch ook het hebben van inderdaad de rechtsback van Ajax.
0: Guus Meeuwis houdt ook van voetbal, maar heeft ook aangekondigd een concert te gaan geven op 3 april van het volgend jaar in Rotterdam, ahoy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan denk ik, god ja, je woont zo dicht bij Eindhoven. Waarom doe je het niet in het Philipsstadion?
0: Ja, dat heeft hij al heel vaak gedaan. Zeker. Kaartverkoop start zaterdag om 10 uur in de ochtend, mocht je daarbij willen zijn. En de Kids Top 20, jongens. Kennen wij de Kids Top 20 nog?
2: Zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kennen we van Kim Lian, toch?
1: Kim Lian heeft het gedaan, Monique Smit heeft het gedaan. Ook. Het heeft een wisselende bestemming. Maar Kim Lian was wel toch de eerste.
0: Ja, daar.
1: Ja, dan sta je gewoon bij openbare basisscholen Schalkhaartje ergens in Nieuw-Vennep. En dan sta je bij groep 6. 7, 8, een beetje mee te dansen. En dat was het een beetje.
0: Ja, er is een hoop over te doen. Want wat is het geval? Het programma maakt een online doorstart. En doet dat met een nieuwe presentator, Jess. Een klein stukje staat al online, daar zien we Jess ook en we horen er uiteraard.
3: Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen? Volg ons dan op TikTok. En vergeet niet te stemmen op jouw favoriete hits in de Kids Top 20.
0: Ja, en dan is dit dus geplaatst en dan zie je heel veel reacties erbij. En mensen die zeggen dus massaal dat dit AI is.
1: Ja.
0: Dat die hele jazz niet bestaat.
1: Ik heb jazz gezien en
0: ik
1: dacht ook, het is te perfect, dit kan niet echt zijn.
0: Ja, het ziet er wel heel perfect uit, maar tegelijkertijd vind ik het ook dat ik zou het niet op het eerste gezicht hebben gezien.
1: Nee. Het is toch doodeng dat als
0: doodeng.
1: Je echt, dat je echt bestaat en dat mensen zeggen je bent zo perfect, je moet wel AI zijn.
0: Ja, het is nog niet bevestigd, maar we hebben straks om 8:45 presentatrice Kim Lian aan de lijn, die natuurlijk ook druk met musicals is. Maar dat kunnen we aan haar ook eens even vragen.
1: Ja, en ik vind dat haar stem, misschien hebben ze wel een beetje goed geluisterd als het AI is naar Kim Lian.
0: Ze lijkt ook een beetje op Kim Lian, inderdaad.
1: Ja.
0: Vandaag feliciteren wij jouw zoon, Sam.
1: Ja.
0: Jeetje man, ja god, hij is alweer 12.
1: Over 2 uur is hij precies 12 jaar oud. En dan ga je toch terugdenken aan hoe dat 12 jaar geleden ging. Maar ook 10 jaar en 8 jaar, dan krijg je wat foto's. Het is natuurlijk wel... Het is dan van die jaren, je hebt natuurlijk een zoon van 19. Ja, het gaat zo snel. En het zijn natuurlijk alle clichés zijn waar. Maar waar ik laatst achter kwam, dat las ik ergens. Toen had ik het even, nou niet moeilijk, maar dat was echt een hard besefmoment. Dat op het moment dat een kind 12 is, als ouder heb je de tijd die je samen doorbrengt, die is dan al voor 75% voorbij. Dus de momenten dat wij samen zijn...
0: Ja.
1: En natuurlijk in de toekomst ga ik nog veel dingen met hem doen. En misschien als ik 80 ben en hij 50, dan gaan we nog naar Liverpool, weet ik veel wat. Maar de tijd die je met elkaar doorbrengt, echt wezenlijk, die is voor 75% voorbij.
0: Ja.
1: Vind ik best lastig.
0: Ja. En tegelijkertijd heb je het ook weer in eigen hand natuurlijk. Deels in eigen hand.
1: Ja, maar goed, ja.
0: Maar het grootste
1: hij gaat ook zijn eigen leven naar. Ja, hij heeft natuurlijk niet zien dat die oude zemelaar weer voor de deur staat.
0: Straks, Klaas, we gaan hem even bellen en feliciteren met zijn 12e verjaardag.

0: keer als jij je radio aanzet, hoor je de allergrootste hits. Uit de 70s, 80s en 90s. Oh, deze. Ik krijg er bijna weer een brok van in mijn keel als ik dit hoor van de Bengals. Ik zat een beetje huilen vroeger als kind.
1: Ja.
0: Eternal Flame.
1: Een indrukwekkend liedje.
0: Heel indrukwekkend.
1: Met veel impact.
0: Nou, het is 8:50. Ja, Sander, jouw zoontje. Ja, je oudste thuis. Je hebt
1: een zoontje,
0: lopen.
1: Het is een halve kerel al.
0: Ja, 12.
1: Maat 39 heeft hij al, 12 jaar oud. Ja, hij ontwikkelt zich goed. En hij wordt adolescent. Hoe noem je dat? Tiener. Hij gaat op weg naar volwassenheid. Hij is 12 geworden.
0: Is hij al een beetje aan het puberen? Merk je dat al?
1: Ja, hij is wel een beetje aan het puberen.
0: Ja?
1: Ja, de zweetklieren doen het.
0: Oh. De zweetklieren doen het.
1: Nee, ja, hij begrijpt nog geen baard in de keel. Maar goed, hij wordt, je merkt gewoon dat zijn hoofd een achtbaan van emoties kan zijn af en toe. Het schiet af en toe alle kanten op. Maar nog steeds is het knuffelbeertje wat toch met heel veel liefde en genegenheid regelmatig tegen me aan komt zitten.
0: Ja, want ze voelen zich dan al vaak heel wat. Maar het zijn nog gewoon echt kinderen, hè?
1: Ja, het zijn nog echt
0: kinderen. Mooi. Ja. Zullen we even bellen?
1: Ja, leuk.
0: We gaan hem even bellen. Even feliciteren met zijn 12e verjaardag. Klaas.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie?
2: Met Klaas.
0: Hey Klaas, weet je wie je aan de telefoon hebt?
2: Koen.
0: En?
2: Sander.
0: Oh ja, Sander of papa. Ik denk, ja, dan gaat hij Sander.

0: lieverd.
1: Dankjewel, papa.
0: Heb je toch lekker geslapen?
1: Ja, een beetje.
0: Het duurde even, hè, voordat je in slaap kwam.
1: Ja.
0: Was je zo excited?
1: Ja, heel.
0: En nu, dan kwam je beneden. Hoe ben je wakker? Heeft mama je wakker gemaakt?
1: Nee, want ik was al wakker. Ik was aan het luisteren naar jullie.
0: Oh! Dat is altijd goed nieuws natuurlijk. En toen ben je, heeft mama nog wel iets gezelligs staan met een kaarsje en zo.
1: Ja, dat deed ze wel, met een donut en een kaarsje.
0: Oh, wat lief. En daar staan de cadeautjes op tafel.
1: Ja.
0: Kan je eraf blijven?
1: Moeilijk.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Maar wanneer, Klaas, mag je ze openmaken dan?
1: Vanavond.
2: Oh ja.
0: Of zullen we er eind augustus van maken?
1: Liever niet.
0: Nee. Nou, lekker genieten vandaag. Lekker trakteren op school. En ja, lieverd, ik zie je zo snel mogelijk als je uit school komt.
1: Ja.
2: Wat ga je trakteren?
1: Mini-toonpoesjes van de HEMA met mijn eerste schoolfoto erop.
2: Oh, wauw.
0: Ja. Die we helemaal van Play-Doh moeten namaken.
2: Hey Klaas, je maakt er een hele fijne, mooie dag van. Heb je al een beetje een idee wat papa en mama voor je hebben gekocht?
1: Nee.
2: Nee?
1: Ik heb echt geen idee.
2: Ook niet als je het op tafel ziet staan? Heb je dan geen idee wat erin zit?
1: Nee, echt totaal geen idee.
2: Geen idee. Oh, spannend.
0: Hey, en is het goed als Mark en Oscar vandaag komen?
1: Wie zijn dat?
3: Gefeliciteerd, Klaas.
1: Dankjewel.
2: Hele fijne dag, Klaas.
0: Ja, lieverd, geniet ervan. Je laatste verjaardag op de lagere school.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oh, mooi. Ja.
0: Nou, lieverd, I love you en tot straks.

0: vijf voor half negen. Ja,
1: uit de film, hè?
0: Oh ja, welke film komt deze?
1: Uit La Bamba, 1987. Een film over het leven van Ritchie Valens.
0: Ja.
1: Een van de drie die doodgingen in het vliegtuigongeluk.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk weer de Day the Music Died.
0: Ja, ja, ja, ja. Er zijn toch veel artiesten omgekomen met vliegtuigongelukken, helaas.
1: Ze kunnen goed zingen, maar niet vliegen.
0: Wat heb je straks in het nieuws van half negen, Mart?
2: Goedemorgen. Steeds meer gokverslaafden. Hoe dat komt, ga ik je zo vertellen. En met het WK voetbal voor de deur een Depay-update.
0: Oh, ja.
1: Oh, jee.
0: En over films en muziek gesproken. Mart, je mag even meezingen als je wil.
2: Ja. Ah, lekker.
0: Oh. Celine!
2: Nee. Niet jij, Sander. No.
0: My Heart Will Go On is natuurlijk uit de film...
2: Titanic.
0: Titanic, ja. Dus dit liedje zal morgen ook zeker te horen zijn hier bij Joe.
3: We doen er nog eentje. Morgen. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
4: My name is Axel Foley.
3: De 100 allermooiste filmhits uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
5: Nobody puts baby in a corner.
6: Jack.
3: Morgen.
6: I'll never let go.
3: Bij Joe.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Jij gebruikt energie op jouw

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor

0: 50 euro korting en snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: onderweg 90 vertragingen. Dat is niet gek, hè, voor de donderdag, drukste ochtend van de week. De A1 Hengelo-Apeldoorn iets drukker dan normaal bij Deventer-Oost. 40 minuten extra. Ook 40 minuten op de A28 Amersfoort-Zwolle bij de brug Kadeveer 2. En de A50 Oss in richting Arnhem tussen Bankhoef en Heteren. Daar 35 minuten. Dit is jou. En het is alweer 8:30 in de ochtendshow. Mart Grol,
1: goedemorgen. Online gokken. Steeds meer mensen zijn daar verslaafd aan. Vorig jaar zijn er in ons land 3000 mensen voor behandeld. En dat zijn al honderden meer dan eerder. Volgens een expert bij RTL komt dat onder meer doordat goksites nu een paar jaar legaal zijn. En het duurt volgens die expert vaak nog eventjes voordat mensen hulp zoeken.
2: Het duurt natuurlijk een tijdje voordat mensen daarmee in de problemen komen. Om vervolgens zich daar bewust van zijn en daarvoor hulp gaan zoeken. En dat zie je eigenlijk de afgelopen jaren gebeuren.
1: Er zijn ook steeds meer mensen verslaafd aan designer drugs zoals 3MMC. De meeste mensen hebben een drank- of een wietverslaving.
0: Je hoort er niet echt bij als je geen verslaving hebt, hè?
1: Nee, heb jij niks?
0: Nee. Oh. Nou, suiker. Dat is ook een verslaving.
1: Zo, lekker.
0: Ja, god.
1: Oh, als het er licht moet op, hè?
0: Als, het, ja, ja,
1: als,
0: ja,
1: als er een reep licht, ja.
0: Maar het is echt verschrikkelijk, ja. Met name s'avonds na het avondeten. Dan ben ik echt een verslaafde, ja.
3: En M&M's?
0: M&M's?
3: Ja?
0: Ja, het is heerlijk.
3: Dus jij gaat ook voor die 3 M&M's heen.
1: Toetsen op school die moeten minder belangrijk worden voor diploma's of het overgaan naar een volgend jaar. Dat zegt de Onderwijsraad in een nieuw advies aan de politiek. Volgens die raad gaat het nu veel te veel over presteren, waardoor leerlingen stress zouden hebben. Scholen zouden toetsen juist vaker moeten gebruiken om te kijken wat leerlingen nog moeten leren en waar extra hulp bij nodig is. En gisteren hadden we natuurlijk scholierenclub Lax die al zei dat eindexamens niet meer bij deze generatie horen. Dat zou leerlingen veel te veel druk en dus stress geven.
0: Ja. Nou, we hebben het hier gisteren ook al even over gehad. We waren best wel een beetje verbaasd natuurlijk over het Lax. Dat ze dat zo duidelijk zeiden. Het hoort natuurlijk ook bij het leven dat je af en toe gewoon onder druk staat.
3: Ja.
0: Toch? Dus ik ben ook wel verbaasd dat de Onderwijsraad zich hier nu al over heeft uitgesproken, eerlijk gezegd.
3: Nou, leuk is dat Lax bestaat natuurlijk al meer dan 30 jaar. Dat staat voor het Landelijk Actiecomité Scholieren.
0: Ja.
3: Maar inmiddels betekent het gewoon Lax.
1: Eigenlijk wel, ja.
3: Ja, toch? Ja. Nee, maar goed, kijk, profetisch gekozen.
0: Ook het Lax, maar ook de Onderwijsraad zijn natuurlijk niet gek. Dus het zal ergens vandaan komen.
3: Nee.
0: Kijk, als uit onderzoek blijkt dat het beter is. Alleen denk, ja, maar oké, maar ja, wil je kinderen ook niet weghouden
3: bij
0: alles?
3: Nee, maar we moeten toch wel eens gaan dat kinderen... Je komt wel eens wat tegenslag tegen in het leven. En je kan niet alles bij ze weghouden of wegnemen. En je gaat je een keer stoten en je gaat je een keer branden. En je moet een keer presteren en je moet een keer stress ervaren. Dat hoort erbij. En als je dat nu niet leert, dan leer je het later ook niet. Het gaat erom hoe je opveert daarvan.
1: Ja. Dat zeggen docenten ook vanochtend in de Telegraaf. Die reageren ook op dit nieuws. En die zeggen ook, je krijgt kwetsbare wezentjes als je jongens een beetje wegmasseert bij die kinderen allemaal. Ja. Dan zijn ze niet voorbereid op het echt.
3: Ja, ik heb wel een Belgische, hoogstaande Belgische psycholoog. Die zegt, Nederland is het enige land in de wereld waar de nummers 2 tot en met 8 bij een sportwedstrijd ook een medaille krijgen. Anders is het zielig.
0: Ja.
3: Ja, en die zegt, nou, ik ben er blij mee, want ik heb de komende 40 jaar daardoor heel veel werk.
0: Ja.
3: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Een toets hoort erbij. En als je kan ook gewoon als school zeggen, we gaan je voorbereiden zo goed mogelijk op de toets. Maar die toets moet er nou helemaal zijn.
0: Maar ik denk ook, Sander, jij spreekt op het schoolplein ook ouders. Kijk ook bij de opvoeding merk je vaak dat verliezers mogen er niet meer bij. Je mag niet verliezen. Je mag niet met tegenslag te maken hebben.
3: Nee, ja, ik zelf zeg ik altijd, maar dat is, daar kijken andere ouders wel eens van op. Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen, nee is ook gewoon een antwoord. Mag ik een ijsje? Nee. Maar
0: daar kijken andere ouders van op.
3: Ja, want dat is gewoon... Ja,
0: is dat heel normaal?
3: Nee hoor, helemaal niet, Koen. Nee.
0: Is dat echt niet normaal?
3: We gaan overleggen. Ja, we zijn gewoon... Sommige ouders zijn gewoon de vlees geworden CDA.
0: Ja.
1: Dan nog goed nieuws, jongens, voor Oranje in aanloop naar het WK voetbal. Memphis Depay is na een dijbeenblessure weer in de basis gestart bij zijn Braziliaanse club Corinthians. Dat hij laatst natuurlijk al een paar minuutjes speelde. Nu een hele helft. Wordt hij een beetje fitter. Bondscoach Koeman heeft hem natuurlijk ook opgenomen in de WK-selectie. En over 2 weken is de eerste wedstrijd tegen Japan.
3: Ja, is de grote vraag. Is hij erbij of niet, Mart?
1: Tuurlijk.
3: Wel, ja?
1: Depay.
3: Nee, niet Depay.
1: Sorry. Wie dan?
0: Niet. Waar heb je het over?
3: De witte haarband.
1: Oh.
3: Daar hebben we het.
0: Memphis.
3: 2 jaar geleden ging het 10 dagen lang over een zweetband.
0: Dat is waar, ja.
3: Ja.
0: Maar die Memphis is altijd wat te doen, weet je. Dat hij al had altijd een hoed op, eerst jaren terug.
3: Een grote show en hij kwam af en toe een lama aan. Maar gewoon een zweetband moet toch wel kunnen.
0: Ja, moet wel kunnen, ja.
3: Maar
0: ja,
3: dat komt er niet.
0: Ik denk dat hij hem wel nodig heeft ook, want het is heel warm daar waar we gaan
3: voetballen. Absoluut, ja.
0: Oké, luister even goed. Ik ga je een fragmentje laten horen. Maar er is iets aan de hand met dit fragment.
4: Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen? Volg ons dan op TikTok.
0: Ja.
4: En vergeet niet te stemmen op jouw favoriete hits.
0: Dit is presentatrice Jazz van de Kids Top 20. Kennen we al van vroeger met onder andere Kimlian van der Meij. Ja. De Kids Top 20 keert weer terug, online weliswaar. Maar dit is dus hoogstwaarschijnlijk AI. Die hele jazz bestaat niet.
3: Nee. Dus ja, dat is toch op zichzelf gezegd raar.
0: Ja, je ziet het steeds meer, maar het is een raar signaal ook naar de kinderen toe, toch? Zeg maar, dat je daar gewoon met AI gaat inzetten. Beetje goedkoop ook.
3: Ja, en je kan vast wel een soort van uitgelanceerd werkloos actrice vinden die dat best wel één keer per week wil doen, toch?
0: Nou, zeg, onaardig om dat te zeggen. Nou, goed, we hebben straks Kimlian, gaan we even bellen. Kimlian van der Meij, oud-presentatrice van de Kids Top 20. We zijn even benieuwd wat zij hier natuurlijk van vindt.
3: De echte of de AI?
0: Nee, de echte vriendin van de show. En we moeten haar feliciteren, niet vergeten, want ze heeft ook nog een musical award.
3: Ja, geweldig.
0: Nou, dat is ook heel goed. Dat is geen AI. Kim

0: Golden Earring. En de Twilight Zone. Where the bullet hits the bomb. Goedemorgen, 9:15. De Koen en Sander Show. Zeker. Ja, ik vind het een beetje lastig om dit gesprek te beginnen.
1: Ik ook.
0: Want, nou, laat ik maar gewoon eerlijk zijn. Zij is vriendin van het programma. En daar doe je natuurlijk wel eens wat voor.
1: Nou, vriendin van het programma. Hartsvriendin van het programma.
0: Ja.
1: Een van de founding fathers, de grondleggers van dit programma.
0: En nu spreken we haar natuurlijk, nou ja, niet meer dagelijks, ook niet wekelijks.
1: Oh, ik wel.
0: Nou, oh ja, goed, jij dan wel, Sam. maar ik niet. Maar weet je, zij zit wel in ons hart.
1: Over altijd.
0: En nu heeft ze iets heel groots meegemaakt. Maar dat is echt alweer een tijdje geleden. En we hebben haar gewoon nog niet gefeliciteerd.
1: Ja, ik schaam me kapot.
0: Ja, ik vind het ook een beetje.
1: Ik zag haar gisteren iets winnen. En dan een zeer emotionele speech. En ja, dan heb je wel een beetje oog om oog, tand om tand. Ze heeft ons dan niet bedankt in die speech.
0: Nee, maar dat viel mij dus ook op.
1: Ja, duel, een jury. Ongeveer iedereen werd ongeveer bedankt, hè? Zelfs Nelly Koman. Rick Ashley.
0: Nou, zullen we even een stukje van de speech doen?
1: En Noralie Beijer, ja. Maar geen kunnen.
2: Oh, wauw. Oh, zo voelt dat dus. Oh, ik weet het. Regisseur, ik heb maar 25 seconden, maar ik heb hier 20 jaar op gewacht. Dus mag ik alsjeblieft.
0: Nou ja, maar echt waar. Ja, ze is zo lang al aan het schitteren in diverse musicals. En nu heeft ze een musical award gekregen. En dus moet inderdaad iedereen bedankt worden.
2: En last but not least, de allerwichtigste mensen, ik hoor je niet lief. Mijn familie, mijn gezin, mijn hart. Daniel, Ronja, William, Benjamin. Ik zal beloven dat ik alle centjes die ik heb verdiend weer aan jullie ga uitgeven.
0: Oh, geweldig. Kim-Lian van der Meij, goedemorgen.
3: Hey jongens, goedemorgen. Ik heb hem, eindelijk.
0: Oh, maar wat een schande dat het zo lang heeft geduurd.
1: Ja,
3: Oh, ik ga het ook nu goed maken. Alle luisteraars, jongens, ik wil jawel, moet nu nog. Nee. Even.
0: Ik heb het over dat het zo lang heeft geduurd voordat jij die 20 jaar op die musical award hebt moeten wachten.
3: Oh, dat! Ja. Ik wil gewoon alweer het goed maken dat ik jullie nog even meeneem in mijn bedankt.
1: Nee, lief schat, nee. Want het oog mag dan, want wij hebben jou veel te laat gefeliciteerd. Dus ik snap eigenlijk wel dat het een kracht dat je ons niet bedankt hebt, natuurlijk.
3: Ja, nou, het is oké, jongens. Ja. Het is jullie waarschijnlijk even ontschoten. Ja.
1: Maar het was een mooie speech. Jammer dat je toch dat ene wijntje niet had moeten drinken, want je begon in één keer een beetje heel gek te haspelen in je bedankwoord.
0: Ja, maar dat was het zweet.
1: Oh, was dat zweet?
0: Zweet.
1: Oh.
0: Zweet. Nee, zonder gekheid. Ja. Kim-Lian, wat leuk om je weer even te spreken.
3: Ja, jongens, lang geleden.
0: Moet je ook nog feliciteren met je dochter. Ronja is gisteren 18 geworden, hè?
3: Ronja is gisteren 18 geworden. Ja, dat is niet te geloven, hè. Wat gaat het allemaal snel. Ja. Dus daar heb ik gewoon niks meer over te zeggen.
0: Ja.
3: Die is gewoon helemaal zelfs. Oh, trouwens. Jij hebt ook een verjaardag. Sam.
1: Ja, mijn zoon is vraag 12.
3: Ja, gefeliciteerd.
1: En die willen we heel graag een jaartje naar Zweden sturen. Kan dat?
3: Hij is welkom.
0: Maar hoe gaat het allemaal met je, Kim? Je zit natuurlijk veel in Zweden, je pendelt dan heen en weer. Hoe zit je goed in je velletje?
3: Ja, ik vind het heerlijk. Ik ga denk ik een beetje zo richting mijn midlife. Hè? Want ik ben nu toch, ik word 46. Maar ik heb een soort midlife awakening. Ik vind het heerlijk.
0: Oh.
3: Ik voel me lekkerder dan ooit. Ja, ik zal er niet te diep op ingaan, want het wordt een heel lang gesprek.
0: Nee.
3: Maar ik ben echt heel blij in Zweden met mijn gezin. Ik vind het zo tof om weer terug te zijn in de theaterwereld.
0: Ja.
3: Dat heb ik 12 jaar niet gedaan. Niet kunnen doen ook. En nu weer wel. En dan met zo'n mooie voorstelling, met Stories of My Life, die helemaal uitverkocht is en waar iedereen lyrisch over is.
1: Dat is niet normaal, hè?
3: Dat is niet normaal. Nee, dat heb ik nooit meegemaakt.
1: Het musical is musical, maar dit is dan zeg maar wel een stapje erbovenop. En ik geschreven en gemaakt door Alex Klaassen, wat natuurlijk het grootste talent van de afgelopen 30 jaar in Nederland is, denk ik wel. Maar dit superlatieve komen echt tekort voor deze musical.
3: Nou, daar zeg je, dat is helemaal waar. Helemaal waar.
0: Ben je aan het vissen naar vrijkaartjes, Sander?
1: Nee, maar ik wil hem wel graag zien. Dus dat komt wel goed, denk ik hoor. We blijven even hangen aan de lijst.
3: Gaat niet meer.
1: Maar ik vind het zo grappig dat het is eigenlijk een soort van. Hij zingt ook bijvoorbeeld dat hij in een musical speelt. Dus het is een beetje een meta. En ja, volgens mij met Jim en met Kim-Lian. Ik denk bij alles, dit kan gewoon niet fout gaan.
3: Nou, dat is het ook niet gegaan. Het werd een mega groot succes.
1: Zeg maar wat we bij het Nederlands Elftal niet hebben, hebben we bij Stoornis van mijn eigen wel.
3: Ja, winst bedoel je.
1: Ja, precies. Gaan dat niet fout gaan.
4: Nog even een ander dingetje, Kim. Want jij bent, jij bent een multitalent natuurlijk. We kennen je ook als presentatrice van de Kids Top 20.
3: Ja, heel lang geleden. Ik was de allereerste.
4: Ja, god, de OG. Met dat haar alle kanten op, weet je nog?
3: Ja, ja.
4: Ik meespringen. Ja. Zag je iemand stuiterend in beeld? Toen wist je, dat is Kim Lian met de Kids Top 20.
1: Dat zelfs die kinderen in groep 8 dachten, kan het een tijdje
4: hebben. Ja. Maar heb jij een beetje meegekregen dat er is, de Kids Top 20 komt terug. Er is een online versie en die klinkt zo.
5: Ja. Vanaf vandaag zie je op ons TikTok-kanaal alles over jouw favoriete muziek en artiesten. Wil je niks missen? Volg ons dan op TikTok.
4: Ja.
5: En vergeet niet te stemmen.
4: Dit is dus, je ziet haar ook in beeld. Het is Jess. Jess.
3: Ja,
4: maar het gerucht gaat dat dit dus allemaal AI is.
3: Nou, ik zag het filmpje gisteren. Want ik kreeg het doorgestuurd van wat andere oud-presentatoren van de Kids Top 20. Die waarschijnlijk allemaal net zo verrast waren als jullie. En toen keek ik naar het filmpje en toen dacht ik, hè, is dit nou echt? Want dit meisje is zo perfect.
4: Ja,
3: het is allemaal te perfect. En wij denken ook dat het AI is. Ik heb er echt met verbazing naar zitten kijken. Want ik denk, AI is ook in heel veel opzichten fantastisch volgens mij. Maar ik dacht bij dit, wat vind ik hier nou eigenlijk van als dit nou echt AI zou zijn?
4: Nou, het is een beetje gek toch, want je hebt het te maken met jonge kinderen. Dus qua voorbeeld is het een beetje raar om dan met AI te komen.
1: Joh, en
3: de kracht.
1: Ja?
3: De kracht is toch juist dat je altijd met de Kids Top 20 kwam je, hè? Echt bij de kinderen op school. En had je dat contact met elkaar, dat samen dansen. En dat, nu is dat niet meer.
4: Nee.
3: Dat is heel, heel raar. Maar hebben jullie Jess überhaupt geprobeerd te vinden dan?
1: Ja, we kregen steeds een computerbandje aan de lijn.
4: Nee, we hebben het inderdaad niet kunnen vinden. En je ziet ook de reacties bij het bericht. Kijk, iedereen denkt dat het inderdaad niet echt is, dat het AI is. En ik begrijp ook wel, Kim en Jan, dat jij daar een beetje teleurgesteld over bent.
3: Nou ja, teleurgesteld. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ik schrok er in eerste instantie een beetje van. Ik dacht, nee, dat kan, dat zullen ze toch niet doen. Is dit echt het moment voor het eerst dat we zien dat, of voor het eerst, ik zie dat dan, dat onze job wordt overgenomen door AI?
4: Ja,
1: en het is niet nodig, dat is het vooral.
3: Nee joh, dat zijn toch genoeg leuke jonge meiden, getalenteerde meiden die dit echt kunnen doen. Waar je die kinderen ook echt kunnen aanraken en mee kunnen praten.
4: Of zijn wij gewoon ouderwetse boomers?
3: Dat sowieso.
1: Ja,
3: dat zijn wij sowieso.
1: Maar goed, ik hoor net dat je prima uit je midlife crisis kan komen.
4: Ik wil Kim gewoon weer terug. Ik wil gewoon Kim Lian weer.
1: Dat zou ik leuk vinden.
4: Ja, ik ook.
3: Ik wil nog één keertje doen.
4: Eén keertje.
3: De Kids Top 20,
1: Nou, ga je gang.
3: Ik doe het zo.
4: God, leuk. Hey, zullen we nou nu wel afspreken dat we elkaar even wat vaker spreken dan
3: wat regelmatiger. Ja, dat doen we. En sowieso even dat jullie binnenkort naar Stoornis of My Life komen. Ik ga gewoon heel hard proberen kaartjes te regelen.
1: Oh, dat vind ik hartstikke leuk.
4: Nou, ik weet mijn laatste musical nog.
3: Ja, dat vind je leuk.
4: Het was ongeveer 20 jaar geleden. Dat was ook met Kim Lian.
1: Dat was Legally Blonde.
4: Legally Blonde.
1: Snap and Duck.
4: Ja.
3: Nou, nee, dat was iets anders, maar ik
1: toen
3: weet
1: had
3: dat
1: je die award al moeten winnen.
4: Nee, maar Kim, in alle ernst ontzettend gefeliciteerd met die award. Ja. Met jouw dochter natuurlijk ook nog van gisteren. En fijn dat je zo goed gaat. En we zien elkaar en spreken elkaar snel.
1: En uit de grond van ons hart. Ze kunnen alles kennen, want een herskolen.
3: Ja, alles kan je meer.
1: Oh, die handen met midden werken, man.
3: Doei.
4: Wat zei ze nou eigenlijk allemaal?
1: Weet ik veel, is toch die overgang, hè?
4: Ja. Kim Lian van der Meijen, straks jouw kans op het Koen en Sander showpakket en een kussen naar wens van Beterbed kun je winnen als wij de drie noten gaan spelen.

0: Never Ever. Straks het nieuws van 9 uur. Martgo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Pas op met het smeren van allerlei crèmes op je gezicht. Een waarschuwing zometeen. En je werk mee naar huis nemen. Dat kun je ook heel letterlijk nemen.
2: De drie noten.
0: Ja, Sander. Ik zie aan je dat je graag zou willen raden, maar dat mag niet.
3: Morgen.
0: Deze, ja, morgen. Dan heb jij iemand in de studio, een luisteraar natuurlijk, voor de drie noten beat Sander-editie. Nu is die voor de luisteraars. Je mag gaan appen. Als je weet welk liedje wij zoeken, we hebben hem in drieën gehakt. Drie korte noten van een grote hit. Maar de vraag is, voor het Koen en Sander showpakket, welke hit is dit? Ja.
3: Ja. Mooi, ik krijg een beetje kippenvel.
0: Het is een prachtig liedje.
3: Echt een mooi liedje, lang niet gehoord. Om bepaalde redenen ook.
0: Oeh, dat is een aanwijzing.
3: Ja,
0: de vraag is er nog een tweede of misschien zelfs een derde nootje nodig?
3: Nou, derde niet.
1: Maar dit toch ook niet?
3: Nee, ik zou ook zeggen, laat het gewoon nou gewoon. Het is zonnig, we hebben slimme luisteraars, muzikaal onderlegde luisteraars. We gaan het gewoon bij deze ene noot houden.
0: Oh, dat vind ik leuk. Ik ben heel benieuwd wat er gaat binnenkomen. Weet jij welk nummer wij zoeken? Dit is één noot van een grote hit. Laat het maar weten in de app van Joe.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
7: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
10: Kippie.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
14: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.

0: werken.belastingdienst.nl.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Ja, een heerlijk uurtje gaat te beginnen, de Joe Singalong Show. Na het nieuws van 9, Mart Grol.
12: Goedemorgen. Zorgen bij huidexperts. Ja, zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op social media. In die make-up filmpjes adviseren influencers om allerlei crempjes en poeders over elkaar op je huid te smeren. Maar daar kun je juist huidklachten van krijgen. Daarvoor waarschuwt onder meer deze arts bij het AD.
13: Als een kind bijvoorbeeld heel veel gaat schoonmaken en heel veel producten gebruikt, dan kun je irritatie krijgen, droogte van de huid. Maar je kunt ook echt een allergie ontwikkelen en dat kan zich echt uiten in eczeem.
12: En dermatologen die zien daardoor steeds vaker jongeren binnenkomen met allerlei bultjes en irritaties. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een hardere aanpak komt als het gaat om huiselijk geweld, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Het idee is al in te grijpen voordat is bewezen dat strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland werkt dit, dat je vermoedelijke daders en slachtoffers uit elkaar haalt om meer ellende te voorkomen. Naar schatting 1,3 miljoen mensen in ons land hebben last van geweld achter de voordeur. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van de Amerikaanse acteur Matthew Perry, bekend als Chandler in Friends. De persoonlijke assistent van Perry heeft 3,5 jaar cel gekregen voor het, op verzoek van de acteur, toedienen van de fatale dosis ketamine. Eerder kregen in deze zaak onder meer een tussenpersoon als straf en ook de verkoper van de drugs 15 jaar. En een oud-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is opgepakt. Hij nam zijn werk letterlijk mee naar huis, want bij hem thuis zijn ruim 300 gestolen goudstaven gevonden, met een waarde van omgerekend dik €34 miljoen. Die man zei dat nodig te hebben voor werk, maar toen de CIA later vroeg waar al dat goud was gebleven, kon niemand een antwoord geven, nou, tot het nu dus is teruggevonden. Ook zijn tientallen luxe horloges gevonden en veel contant geld. Het weer van Weerplaza, zomers en zonnig vandaag. Het koelst weer in het noorden, gaat op 20 daar en 27 graden in het zuiden.
11: Dan de ochtendspits. Hoe is het op de weg? Nou, dat kan ik je vertellen. 61 vertraging op dit moment, meldt Flitsmeister. Het is druk op de A10, de ringweg Amsterdam, Amstel richting het Koenplein. Want bij de Nieuwe Meer is een ongeluk gebeurd. Verbindingsweg is afgesloten. Het advies is om te keren bij Amsterdam Slotervaart. Dat is afrit nummer 7. Vertraging daar op die ringweg Amsterdam is inmiddels opgelopen tot een half uurtje. En ook 30 minuten op de A28 Amersfoort Zwolle bij de brug Katenveer 2. Ja!
14: Ja!
11: Eén noot!
12: Verder zijn we niet gegaan. Er zijn natuurlijk 3 noten beschikbaar iedere dag rond 9 van een grote Joe-hit. Maar er is hier gezegd, bij monden van Sander, ik laat het bij 1 noot. Want dan zullen onze luisteraars wellicht al wel moeten weten over welk liedje we het hebben. Dit is die ene noot.
0: Ja, nou, dan komt er veel binnen. Jolanda denkt dat het Earth and Fire is met Weekend. Nee. Richard Marx, Right Here Waiting For You, komt ook binnen. Prachtig liedje overigens. En Rood van Marco Borsato komt ook binnen.
12: Ja.
0: Niet goed.
12: Het zijn eigenlijk al 2 noten. Je hoort 2 pianonoten van een grote hit. Maar welke hit is dit? Je mag het nu laten weten in de app voor Joe.
14: Morgen, de Joe filmhit. Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Een uur lang meezingen met Joe. Yes. De Joe Singalong met Koen en Sander.
12: En met een zonnetje erbij klinken ze allemaal nog lekkerder. Queen komt eraan, nu Rick Astley bij Joe. Hier is Together Forever.

0: Goedemorgen.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: 9:10. Yes, en dan zitten we midden in het singalong, want iedere dag tussen 9 en 10. Dan hoor je die hits uit de 70s, 80s en 90s die net even wat lekkerder meezingbaar zijn.
2: Ja.
0: Zo ook nu.
2: Ja, absoluut. Ja, het is gewoon een van de leukste uurtjes van de dag.
0: Vind ik ook. Ja, vind ik ook. En we krijgen ook veel berichten. Vooral over de 3 noten. Want van die 3 beschikbare noten hebben wij 1 noot laten horen. Slechts 1 noot. Daar is die. Zijn er eigenlijk stiekem al 2. 2 pianonoten. Annemiek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt geen enkele twijfel over deze hit, hè?
3: Nee, zeker niet.
0: Jij wist het direct.
3: Ja, tuurlijk. Ja, die
0: hebben
3: vroeger op mijn iPod gehad.
0: Op je iPod?
3: Ja, ja. Oh, ja. Er waren nog tijden.
2: Wat stond er nog meer op je iPod?
3: Oeh, hoe heet die gast ook weer? Fabrice Randelas.
0: Van wie?
3: Doe mij een toppertje en een Brieser Ananas.
2: Oh, Guillermo,
3: ja,
2: dat
3: is
2: het.
0: Doe mij een toppertje en een Brieser Ananas.
3: Ja.
0: Ananas.
3: Doe er ook. Ja,
0: Doe, met Heaven natuurlijk, ja.
3: Ja. Nog veel meer, maar ja.
0: Nou ja,
3: het is nog even geleden en hij doet het niet meer, helaas.
0: En onder andere deze dus.
3: Ja.
0: Ja. En welke is dit ook alweer, Annemiek?
3: Wereld zonder jou, van Treintje Oosterhuis en Marco Borsato.
0: Ja.
2: Had je dan helemaal los in je iPhone of had je gewoon de iPod of had je dat hele album van Marco erbij? Die gele.
3: Nee, wel los.
2: Oh.
0: Die gele.
2: Ja, dat was dan zijn derde, weet je. Maar
0: dat was een heel goed album.
2: Ja, dat was echt zijn mega doorbraak.
0: Zo.
2: Stemming en allemaal dat soort dingen.
0: Zo. Ja. Hey, Annemiek, er is natuurlijk veel te doen rondom Marco Borsato. En hij heeft Treintje Oosterhuis van de week gezegd dat hij hoopt dat Marco echt weer op het podium gaat. Hoop jij dat ook?
3: Het zou wel leuk zijn.
0: Ja, de liedjes die hij heeft gemaakt.
3: Het is een goede zanger.
0: Fantastisch, ja. Dat is één ding wat zeker is.
2: Ja. Ja. Tot die tijd klust hij bij als behanger.
0: Behanger? Is dat nou weer? Hoezo?
2: Dat deed hij toch naakt op die kamer?
0: Oh ja. Als ik hem weer vergeet. Annemiek, dankjewel hè.
3: Ja, jullie bedankt.

Tracy Ullman, Breakaway. In de sing-along. Barry Manilow gaat eraan komen met de Copacabana. Wat er ook aan gaat komen straks na het nieuws van 9:30... zijn 3 liedjes op een rij. En die 3 liedjes hebben iets met elkaar te maken. En om vast een tipje van de sluier te geven, krijg je er

0: Maar ben jij wel in Brazilië geweest, weet ik, Sander?
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, jij bent wel in Brazilië geweest?
1: Ja, twee keer zelfs.
0: Maar niet de Copacabana.
1: Niet de Copacabana, nee. Nee. Ik heb twee keer... ja, waar heel veel dames waren, gewoon. Dat was vooral 's nachts.
2: Achter het station.
1: Nee, ik ben in een vissersdorpje geweest. En, nou ja, in Fortaleza. En ik weet nog dat ik op de heenweg in het vliegtuig zat... en tegen mijn toenmalige vriendin zei... wat zit hier ongelooflijk veel mannen in het vliegtuig. Nou, dat werd allemaal duidelijk toen we in Fortaleza waren. Het is gewoon één grote hoerenkit. Ja.
0: Ik kan beter naar de Copacabana, zeg jij.
1: Dan kan je denk ik beter naar de Copacabana.
0: Naar Rio de Janeiro.
1: Laat ik het zo zeggen, ik had dat strand voor mezelf alleen... want overdag sliep
0: iedereen. Dat was iedereen zijn roes aan het uitslapen. Goed, straks het nieuws van 9:30, Mart.
2: Zware gesprekken in Politiek Den Haag vandaag. Waarover precies ga ik je zo vertellen. En er is iets veranderd aan het Pieterpad. Maar wat?
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting. Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
9: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
10: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
20: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
21: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
22: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus barbecue worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
24: En dan gaan we voor dat heerlijke weerbericht voor vandaag. Zonnig, warm op de Wadden, 20 graden. Warmer wordt het in Limburg, 27 graden. Restantje van een drukke donderdagochtendspits. Er zijn nog 41 vertragingen. Op dit moment op de wegen in Nederland. Op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Kerkdriel ben je nog een half uur langer onderweg. En de A10 Ringweg van Amsterdam. Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de Schinkelbrug 3 kwartier. Dat komt door een ongeval. Dit is jou. Singalong gaat verder naar het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
25: Goedemorgen. Een pittig gesprek vandaag in Den Haag. Premier Jette en verschillende andere mensen uit het kabinet die praten vanochtend met vakbonden en werkgeversorganisaties. Ze bespreken in het Catshuis de toekomst van de sociale zekerheid in ons land. Het kabinet wil erop bezuinigen, er is veel over te doen. Zo was er een idee om de AOW-leeftijd te verhogen om zo de oplopende kosten van de vergrijzing te dekken. Nou, na kritiek is dat plan van tafel al. Pas op met het smeren van allerlei crempjes en poeders op je gezicht. Dat zeggen huidartsen vanmorgen, omdat ze steeds meer jongeren in hun praktijk zien die zijn geïnfluenced en een geïrriteerde huid hebben, schrijft het AD. Die jongeren die kijken naar online filmpjes met skincare routines met soms wel meer dan 10 stappen en allerlei producten.
26: Daarna een serum, vitamine C serum en een booster. Oogcreme tegen de fijne lijntjes, spot treatment, pukkeltjes, eczeem, dagcreme en als laatste stap een SPF.
25: Ja, laag over laag over laag over laag. En die dermatologen die zeggen, kijk uit, los van puistjes die je krijgt, kun je heftig eczeem krijgen of allerlei andere allergische reacties.
27: Het is toch ook, je hebt toch al die meiden hebben toch ook het idee dat ze dit nu moeten doen, dat dit normaal is.
25: Meiden en jongens ook wel.
27: Jongens ook, maar ook zo heftig?
25: Ook wel, nou niet zo heftig denk ik, want het gaat natuurlijk wel echt over make-up bij meiden. Maar veel wordt aangeprezen inderdaad.
28: Ja, je hebt natuurlijk, dat valt, de skincare routine valt weer helemaal onder de morning routine, toch?
25: Ja, klopt, inderdaad, ja.
28: Maar dat is toch voor mannen dan wel vaak hetzelfde? Kop koffie naar het toilet?
25: Voor jou misschien. Maar ik ben al een uurtje bezig.
27: Nee, toch Mart.
28: Zoveel koffie?
27: Jij bent een uur bezig?
25: Nou, vanuit wakker worden tot ik present ben om de deur uit te gaan, sowieso een uur, ja. Maar dan ga ik even, er hoort ook gewoon uitgebreid douchen bij. Rustig even, ja, maar de haren feunen.
27: Hoe lang duurt jouw skincare routine?
25: Nou, met inderdaad het wassen en het klaarmaken en echt present zijn. Ja, ik denk dat wel een minuut of 20-30 zou kunnen duren. Ja, met crempjes en.
28: Maar dan heb je nog 30-40 minuten over.
25: Ja, maar dat bedoelde ook de douche tel ik daar dan bij. Hè? Om gewoon lekker helemaal ontspannen aan de dag te beginnen. Ik hou niet zo van haasten. Ik wil altijd een beetje op tijd en dan lekker zo. Ja,
27: ik smeer er gewoon een crèmetje op. Ik ben klaar. Ik vind het al heel wat dat ik überhaupt een dagcrème heb.
25: Ja. Dat zien we. Nee, ook mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel die kunnen vanaf nu over het Pieterpad. De bekende wandelroute van ruim 500 kilometer tussen Groningen en Limburg is nu ook te rollen. Een rolstoelroute is er gemaakt zonder trappen of steile hellingen. En deze man in een rolstoel is daar natuurlijk blij mee, zegt bij de NOS.
29: Ik kan weer lekker de natuur in. Ik kan het bos in en ik kan overal met dan dit voertuig. En dat is wat mijn passie is, de natuur.
25: Ja, hij kan lekker buiten zijn, dus ook dat hele Pieterpad af heen en weer. Het Pieterpad is nu de langste rolstoelvriendelijke wandeltocht van Europa. En met ook kinderwagens. Dat is natuurlijk ook handig als je als ouder misschien die kant op wil.
28: Staat hij midden op de bucketlist?
25: Nee.
28: Nee?
25: Mijn ouders hebben het gedaan. Het schijnt prachtig te zijn, maar dan allerlei losse etappes. Dat je dan in een B&B slaapt een paar nachten. Nou ja, een paar weken later weer verder. Ja, nee. Ik vind de Nijmeegse Vierdaagse heb ik wel gelopen. Vond ik heel leuk. Maar 4 dagen is wel zat.
28: Oh ja, dat lijkt me.
3: Maar jij wel dan?
28: 500 kilometer. Gewoon alle rust, weet je wel. Als je er echt van 2 weken voor uittrekt.
25: Ja, dat is prachtig, hè, waar je doorheen komt.
28: Ja, is heel Nederland. En je hebt ook verschillende gradaties. Je hebt net zoals ski-pistes. Je hebt zeg maar de gele pietenpad, de grooie pietenpad, de zwarte pietenpad. Dus je hebt helemaal hoe moeilijk het is, allemaal gradaties.
25: Dus je begint met groen.
28: Groen, ja.
25: En vandaag gaat een hele oude taart onder de hamer. Geen persoon, maar een stukje bruidstaart. Vol met gedroogd fruit, rozijnen bijvoorbeeld, krenten en een citrusrasp. Het is een 15 jaar oude taart van de Britse prins William en zijn Kate. Althans, een stukje wat daarvan over is. In de originele doos nog met het opschrift William and Catherine, April 29, 2011. Kost €1700 omgerekend, wordt vandaag geveild.
3: Waarom zeg je nou alles in het Engels? Ja, behalve 2011.
25: Omdat ik dacht, moet ik dan 2011 zeggen? Ja. Of 2011? Ja, goed, 2011. Okay. Kost €1700 omgerekend, wordt vandaag geveild. Eten wordt natuurlijk afgeraden, want die taart is inmiddels natuurlijk bedorven. Maar ja, dat moet flink wat opgaan.
3: Ik weet nog wel, het was echt een prachtige taart toen.
25: Het is een fantastische taart.
3: Echt niet normaal.
25: Wat een mooie taart.
28: Heb je ooit iemand horen zeggen, oh lekker, een bruiloftstaart?
25: Ja, ja, ik.
28: Ja.
25: Heerlijk.
28: Ja,
3: ik ben gek op taart.
28: Ja?
25: Ja,
28: dat
25: joh.
28: Toch, dat eet je toch meer symbolisch, één hapje in je.
3: Nee,
25: Sander. Ik ga vaak nog terug.
28: Oh, echt waar?
3: Dat ben jij, Sander, want jij bent geen zoete kou, maar dat geldt niet. Ja. Dat is niet de hele wereld zo.
28: Ik zet liever een pan kipstaart heen neer.
3: Ja. Nou, ik heb het gezien op je bruiloft.
4: De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: Ik denk, waar is die taart? Ja. Oké, daar gaan we met de Singalong. En een uitdaging voor je, ook al schijnt de zon en is het warm buiten. Gisteren hadden we een hele moeilijke. Ik denk dat deze wel te doen is.
28: Ja, en er komen al heel veel antwoorden binnen ook.
3: 3 liedjes op een rij en die 3 nummers die hebben iets overeenkomstigs. Die hebben een overeenkomstig thema. Die hebben iets met elkaar te maken. Wat dat is? Nou ja, luister goed, pluis het uit en zet het even in een appje. Voor het Koen en Sander Show pakket.

0: is dit, ik vind dit zo'n wereldnummer van Tina Turner. GoldenEye.
1: Ja, dat is geschreven, wel leuk om te zeggen, door niemand minder, dat was natuurlijk groot hit uit de jaren 90, midden jaren 90, door Bono en die ads van U2.
0: Ja.
1: Leuk verhaal, want die andere twee, Larry Mullen, de drummer, en Adam Clayton, de bassist, die tekenden toe voor de soundtrack van Mission Impossible.
0: Ja, ja.
1: En toen waren Bono en die ads een beetje jaloers. Die dachten, gaan wij ook een filmliedje schrijven.
0: Heeft Bono ook zelf gezongen?
1: Ja, in een demo-versie. Kan ik je zo laten horen.
2: The golden eye of lace and leather. The golden eye.
0: Is dit Bono?
1: Ja, maar die wist dat hij... Dus hij zong het zoals Tina Turner.
0: Hij hoort het wel. Grappig.
2: It'll take forever to see what I've got.
0: Hij doet het echt op zijn Tina. Geinig, ja. Ja, dat waren twee nummers die iets overeenkomstigs hebben. En dit is dan nummer drie. Ja, deze is wel te doen, hè, mensen. Ja, wat is het overkoepelend thema? Gooi het door in de app van Joe.

0: liedje is het eigenlijk van Aha, The Living Daylights. Goedemorgen, de sing-along van Joe voor de donderdagochtend. En dit waren ze, hè, drie liedjes op een rij. Maar die drie liedjes die hebben iets overeenkomstigs. Ja.
1: Ja, Helene denkt het zeker te weten. Die zit er lekker in vraag. Die zegt, de nummers hebben met de dood te maken.
0: Even een geheugen opfrissen. Dit waren ze, alle drie.

0: Tina Turner en Aha hoor je. En nu hoor je Wim. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Uit het zeer zonnige Zeeland.
1: Klopt.
0: Ja.
2: Ja, was niet heel moeilijk, denk ik, hè?
1: Nee, het was een machtje.
2: Ja, nou, dat mag jij het zeggen.
1: Nou, dat ging over James Bond-films.
2: James Bond-films, natuurlijk legendarisch. Dat de titels van de liedjes ook vaak de naam van de film zijn.
0: Ja. Ja, ik weet dat jij ooit een keer hem uitgevraagd zal de Duran Duran. Ja, dat is van James Bond. Ja, welke film? Ja. Ja, dat was gewoon A View to a Kill.
2: Ja, Colmey was ook natuurlijk de film met Famke Janssen nog... en The Living Daylights uit de jaren 80. Aha, tekenen daarvoor.
0: Ja. Hey Wim, goed bezig. Jij gaat het Koen en Sander Show pakket opgestuurd krijgen... naar het zonnige Colijnsplaat in Zeeland.
1: Dankjewel.
0: Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Ik ben druk aan het werk.
0: Is het leuk of...
1: Oh.

0: oneindig veel blijven daten zonder resultaat. Quit playing with their hearts.
1: En daarbij is het alweer bijna 10 uur. Nou, gisteren hebben we een beetje op onze kop gekregen dat wij niet echt afscheid nemen in dit programma.
0: Oh ja.
1: Dat doen wij niet echt. Dus ik wil iedereen die vandaag naar de ochtendshow heeft geluisterd ontzettend bedanken voor het luisteren. Dat vonden we een waar genoegen. Dank ook iedereen die een appje heeft gestuurd of een voicebericht of een fotootje.
0: Wij bedanken Francine, Bianca, John, Peter, Michael, Diana, Jan, Maurits, Ludy, Ron, Gitte, Selma, nog een keer Gitte, Ad, Mark, Corina, Corona, Else, Bart-Jan, Mark, Paul Beumer niet te vergeten natuurlijk, Arjen Terpstra, Colia Winkler, Wim Bijl, Lies Ploeg.
1: We hoeven niet alle luisteraars
0: Connie
1: te doen.
0: Van der Sman. Ja, nee, we moeten goed afscheid nemen, toch?
1: Nou, we kregen gisteren inderdaad commentaar van de luisteraar. Die zei, ja jongens, ja, jullie zijn altijd zo snel weer weg. Ja. En, maar ja, goed, wij willen natuurlijk ook vooral de shine op Timoer doen. Die is er straks na 10, hè?
0: Ja, maar die koos toch de kant van de luisteraar. Dus bij deze, wij zijn er hier. Je kan nu gewoon iets voor jezelf doen als je er morgen om 6 uur maar weer bent.
1: Nee, zeker niet. Morgen zijn we er met de Koen en Sander Show. Morgen natuurlijk ook nog de filmhit.

0: Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
6: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
5: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
6: Nee, Greenwave. Greenwave.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Schat, je hoeft niet te huilen.
16: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
17: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
16: Ah, dat lucht op.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
18: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
19: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een

0: korting op Tuinhout.
1: Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
3: normaal meer. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie.

0: 10% korting. ANWB en gaan.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Goedemorgen, dit is het nu.nl nieuws van 10 uur met Carné van der Brink.
6: Goedemorgen. Maak schooltoetsen minder belangrijk. Dat adviseert de onderwijsraad aan de politiek. De huidige focus om te presteren zou voor te veel stress bij leerlingen zorgen. Scholen kunnen die toetsen beter inzetten om te kijken waar extra hulp nodig is. Je hoort de onderwijsraad bij de NOS.
7: Wij maken er eigenlijk een punt van dat die verschillende functies vaak door elkaar gehaald worden, waardoor eigenlijk die functie van toetsen als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt.
6: En scholierenclub LAX is het ermee eens en zij zien ook meer stress hierdoor bij leerlingen. Het aantal huurwoningen in ons land krimpt nog steeds. Door strenge regels en hogere belastingen doen veel investeerders hun panden van de hand. Zo blijkt uit cijfers van het kadaster, al lijkt het einde in zicht. Het kabinet werkt aan nieuwe maatregelen om verhuren weer aantrekkelijker te maken. Maar de vastgoedsector is nog kritisch. Dan een waarschuwing van de Consumentenbond. Die wijst op de risico's van een nieuwe winkel op TikTok. Over een paar weken kan je daarmee direct in de app spullen kopen. En de Consumentenbond denkt dat vooral jongeren hierdoor te makkelijk impuls aankopen gaan doen. En vervolgens in de schulden terechtkomen. Je kan straks van alles kopen op TikTok. Van cosmetica tot aan kleding. En gaan we toch een fitte De Paai krijgen op het WK voetbal. De spits is na een dijbeenblessure namelijk weer in de basisstart bij zijn club in Brazilië. Na een eerdere korte invalsbeurt speelde hij nu in hele helft mee. Er is goed nieuws, want daardoor wordt De Paai langzaam steeds fitter. En bondscoach Koeman heeft hem sowieso opgenomen in de selectie. De Paai heeft nog even, want over 2 weken speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Japan. Nog het weer van Weerplaatsen. Opnieuw veel zon weer vandaag. Het is ook warm. Op de Wadden zo'n 20 graden, in Limburg 27.
5: Showverkeer van Flitsmeister. Het blijft stappelen hoor op de A27. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd. Nog steeds vertraging van 30 minuten tussen Gorkum en afrit 26.
8: Morgen de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Timo Perlin.
5: Niet alleen Oranje, maar ook de muziekselectie van Joe is fit. Aretha Franklin loopt al.

Show op woensdag. En wij kijken even naar de actuele raketprijs. Want we gaan richting de 30 graden vandaag. Goedkoopste raketjes op de markt, momenteel. Bij de Jumbo. 1,04 euro. Dat is nog geen 12 cent per raketje.

0: 28 mei.
1: Pak even de scheurkalender erbij, want ik trek er een blaadje af. Oh ja, ik had hem gisteren al gezien. Dat is deze, ja, komt hij aan. Donderdag, ja, niet woensdag, donderdag 28 mei. Het is grappig. Je kunt het eten en kan kunstjes. Wat is het? Het is grappig. Je kunt het eten en het kan kunstjes. Wat is het? Omdraaien. Nassie en Adriaan. Bedankt, scheurkalender. Het is donderdag, klaar!

0: het Thriller-album van Michael Jackson, geproduceerd door de legendarische Quincy Jones. En Quincy zei tegen Michael Jackson: we hebben nog één liedje nodig met een beetje rock'n'roll gevoel. En dat liedje hoor je zo meteen.
1: Hardlopen, high rocks, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
6: Kippie.
7: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
10: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Schat, je hoeft niet te huilen.
14: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
15: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
14: Ah, dat lucht op.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
10: Ja, dus... Aldi.
16: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
19: Dit is niet normaal meer.
20: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

0: deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer? Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
1: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
2: De Steenmeesters.
0: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Dit is Joe met Timo Perlin.
5: Oei, oei, oei, een vrachtwagen met vastgelopen remmen op de A15 bij Gorkum. Brandweer is erbij. En de A4, daar is net een ongeluk gebeurd bij Rijssehout. Vertraging 50 minuten.

0: Deventer. Quizvraag, uit welke film was dit?
1: Ja, dit is The Lion King natuurlijk.
2: De Joe Filmhit Top 100.
0: Morgen vanaf 10 uur alleen maar filmhits bij Joe. Dit komt van het stemlijstje van Jeremy Voortman. Heb je toevallig meer Lion King liedjes op jouw lijstje gezet?
1: Een paar.
0: Kan ik je uit opmaken dat we te maken hebben met een fan?
1: Ik vind het sowieso echt gewoon, het is een geweldige film. En het komt bij mijn geboortejaar, dus ja.
0: Ach, wat leuk. Welk jaar is dat?
1: 1994.
0: En wat weet je nog te herinneren van deze film of van deze liedjes?
1: Ja, nou ja, echt van Hakuna Matata tot Circle of Life inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk. En dan zat je op de achterbank, ging je lekker richting vakantie. Toen nog met cassettebandjes.
0: Ja.
1: En dan draaide je Hakuna Matata. Ja, puur genieten.
0: Dit wordt een leuke dag voor jou morgen. Het is alsof je weer op die achterbank zit, denk ik.
1: Ja, zeker. Als ik het nu zo hoor. Of ik verlang er alweer naar terug.

0: de State of Independence van het nu.nl nieuws met Carné van der Brink zometeen.
1: Ja, en daarin dat in Rotterdam nu wel een hele bijzondere camera hangt. Ik vertel je zo waarvoor die is.
0: Zometeen het nieuws van 11 uur. Meteen daarna. De police komt eraan.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120.

0: RemonWaterontharders.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een liter pak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
14: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
15: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Carné van der Brink.
16: Ja, goedemorgen. Gaan ze eruit komen? Dat is straks de grote vraag. Premier Jette en andere kabinetsleden praten zo met vakbonden en werkgeversorganisaties. Ze gaan het hebben over onze sociale zekerheid. Het kabinet is namelijk van plan om daarop te bezuinigen. Daar is de laatste tijd veel om te doen. Een eerder plan om de AOW-leeftijd te verhogen is na flinke kritiek in ieder geval al van tafel. Steeds meer jonge vrouwen willen iets aan hun uiterlijk laten doen. Uit onderzoek van 1Vandaag blijkt dat 6 op de 10 wel eens nadenkt over een cosmetische ingreep. Ze willen bijvoorbeeld vollere lippen of een andere neus. En deze vrouw koos voor een buikwandcorrectie. Dat was heel bewust.
17: Het was gewoon altijd een onzekerheid die speelde. Dus als ik aan het zwembad zat met mijn kinderen, was ik vooral bezig over hoe ik goed kon zitten, zodat je dat niet heel erg zag. In plaats van dat ik er echt in een moment kon zijn en kon genieten.
16: Ongeveer een kwart van deze jonge vrouwen gaat daadwerkelijk ook echt aan het mes. Hoe kon het zo fout gaan? Dat vragen zich in België nog altijd af na het ongeluk met een schoolbus op een spoorwegovergang. Daarbij kwamen eerder deze week 2 kinderen, een begeleidster en de bestuurder om het leven. De autopsie op het lichaam van de chauffeur heeft vooralsnog niks opgeleverd. Er wordt nog wel onderzocht of de bestuurder van de bus onder invloed was. Rotterdam gaat nu echt verkeers-ASO's aanpakken.

0: Plannen vandaag zet de stad speciale geluidscamera's in. Hiermee wil de gemeente ronkende motoren en knallende uitlaten vastleggen. Maakt een auto of motor meer dan 80 decibel aan geluid, dan slaan deze meters direct beelden op van de herriemaker. En voorlopig worden er nog geen boetes uitgedeeld, maar als de apparatuur betrouwbaar blijkt, kunnen die later wel volgen. Nog het weer van Weerplaats. Ja, veel zon vandaag. Het is ook warm. De Wadden zo'n 20 graden, in Limburg 27.
1: Je zult het vast hebben gezien op je Google Maps. Inmiddels de vertraging voor de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam op de A16 schiet omlaag. De weg is weer vrij na het ongeluk vanmorgen. Van een uur zijn we nu teruggegaan tot 10 minuutjes. Nou, dat gaat allemaal lekker door. Heb je zelf trouwens iets opvallends gezien onderweg naar je bestemming? Stuur met de Joe-app een tekst, spraak of fotoberichtje naar mij hier in de studio.
2: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Timur Perlin.
1: En dit is zometeen Acta en Munich met het regent zonnestralen. Foreigner komt eraan en The Police. Het is me een muziekdagje.

Joe op deze donderdag. Lekker moment om eventjes op een terrasje te zitten. Colaatje te openen of een biertje. Te luisteren naar Acta en de Munich. In augustus staan ze op een Formule 1 circuit in Zandvoort. Kan je ze zien. En als je niet van auto's houdt, dan moet je gewoon in de Ziggo Dome wezen. Dinsdag 8 oktober nog een paar plaatsen te koop. Bam! Daar zijn ze.

de week van het Nederlands bier deze week. En er wordt wat Nederlands bier gebrouwen. Ik had gisteren een biertje van 20 euro. Het was al 20 euro. Maar het was een soort bounty in een bierglas. Kokos, vanille, chocola, koffie. En nou, het was best ontzettend lekker. En ik dacht, ja, hier moet ik over vertellen dat het deze week de week van het Nederlands bier is. Als je het zelf leuk vindt, het duurt nog tot en met zondag. En je kan overal in Nederland terecht voor verschillende activiteiten rondom.

0: nieuwe editie van Papa Appelsap Verkeerd. We staan aan songteksten. Nou, we hadden er gisteren eentje. Dat was voor het eerst, denk ik, in mijn carrière als Papa Appelsap dat ik hem niet hoorde. Maar we kregen heel veel appjes van luisteraars die zeiden, ja, ik hoorde hem wel. Dirk en Snake.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij hoorde gewoon duidelijk.
1: Ja, overduidelijk. De paashaas heeft schaamhaar.
0: Ik weet het ook niet. Paashaas die schaamhaar heeft. Komt ie aan. Hoorde jij hem nou wel?
1: Nee, nu niet.
0: Nee, dat is niet. Zometeen ga je hem echt horen, want we hebben een nieuwe editie van Papa Appelsap in een liedje van Mr. Mr. Curie.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
7: De Steenmeesters.
8: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
10: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
9: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
10: Nee, Greenwave. Greenwave.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Green
14: Wave. Creëer je favoriete buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
22: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it. It's
23: like Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
24: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
27: Sorry, maar het is WK!
28: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
29: Nog een keer! Papa, sneller!
30: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
31: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift. Chef.
0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: We doen er nog eentje. Morgen. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
4: My name is Axel Foley.
3: De 100 allermooiste filmhits uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
5: Nobody puts baby in a corner.
3: Morgen.
6: I'll never let go.
3: Bij Joe. Dit is Joe met Timo Perlin.
7: Half 12, net een kapotte auto gesignaleerd op de A1 tussen afrit Hoevelaken en Barneveld. 5 minuutjes, maar het loopt op.

0: Zometeen de rubriek waar je oren keihard hier in de maling nemen. Over een minuutje of zeven, papa appelsap. De verkeerd staande songtekst is dat. En Hidde, welkom in de show. Wat wil jij zeggen over Tracy Chapman, Fast Car, wat we nu gaan draaien?
1: Ja, ik hoor You Got a Fast Cock in plaats van Fast Car.
0: Je kan niet elk liedje bij Joe aangrijpen om daar maar een mama-appelsap in te horen. Dat is gewoon niet oké.
1: Nee, dat snap ik. Ja. Dat is gewoon mijn. Ik heb gewoon een seksueel gedachte, denk ik.
0: Oh, stomme. Nu moeten we ook gaan luisteren, Prees. Okay, You Got a Fast Cock. Nou, daar gaan we. You got a fast car. I want you in

0: Appelsap, de rubriek met de verkeerd vertaalde songteksten. We gaan naar Limburg toe, naar loodgieter Robin Hermans. Die heeft wat last van zijn hoofd, want die heeft echt net een minuut geleden... een waterpas naar zijn hoofd geslingerd gekregen. Wat is er gebeurd, Robin?
1: Ja, mijn broertje moet ik het werk nog een beetje leren. En ik moest even controleren. En hij had niet in de gaten tot ik achter hem stond. En toen kreeg ik een waterpas naar mijn hoofd.
0: God, gaat het een beetje?
1: Ja, wel een beetje kopijn, maar ik kan de pret niet drukken.
0: Oké, mag ik hopen, want de pret is er. Want welk liedje heb je uitgekozen voor Mama Appelsap? Papa Appelsap,
1: bedoel. Dat is het liedje Kiri van Mr. Mister.
0: Oh! Mooi christelijk nummer is het.
1: Ja.
0: Ik hoop niet dat je een vieze hebt.
1: Nee, het is geen vieze.
0: Gelukkig.
1: Geen vieze.
0: Gelukkig.
1: Nee, nee.
0: Wat hoor je?
1: Ik hoor de hele tijd, kunnen jullie niet lezen?
0: Kunnen jullie niet lezen?
1: Kunnen jullie niet lezen.
0: Waarom zouden ze dat zingen?
1: Ja, geen idee. Misschien heeft het te maken met, het betekent, God ontferm u.
0: Oh.
1: Dus misschien, ja, daar iets mee te maken
0: heeft. Ik hoor hem al op de achtergrond. Kunnen jullie niet lezen?

0: niet lezen. Dat was Mr. Mr. bij Joe. Zometeen hoor je de ethisch lunch met alleen maar vandaag echt hele goede ethisch liedjes. Na het nieuws van 12 uur, Rutger.
1: Hey, goedemorgen. Een wegbezuinigd tv-programma is weer terug.
0: Wat leuk!
1: Vind ik ook.
0: Avro Service Salon?
1: Ik vertel het je zo.
0: Reiziger in muziek?
1: Ik vertel het je zo.
0: 1, 2, 3 show.
2: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Oranje fans opgelet, KPN.

0: deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer? Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
5: Kippie.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hé, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken.

0: eenvoudig in gebruik. Easy, effortless, electrification.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades, heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
8: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Dit is Joe.
13: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Rutger Radstaken.
14: Goedemiddag. Miljoenen euro's weggegooid. Met het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden. Dat werkt niet, zeggen experts tegen onderzoeksprogramma Zembla. De overheid geeft ieder jaar 100 miljoen euro uit aan voorlichting, games en theatervoorstellingen. En het effect van die projecten is vaak niet duidelijk, zegt deze Zembla-verslaggever bij de NOS.
15: De aanbieders van al dit soort programma's, die komen met een heel mooi verhaal bij de gemeente. Ja. Dat zien wij ook, dat staat er overal bij hoe ons programma werkt. En dan denkt die ambtenaar, oh gelukkig, want dan heb ik een oplossing. Dus die gaan daar dan op inzetten.
14: En dus is dat volgens de experts weggegooid geld. Ongeveer 130 asielzoekers hebben vannacht in de tijdelijke opvang in congrescentrum Hanseplaza in Groningen geslapen. Net iets minder dan de nacht ervoor. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, kunnen ze daar niet overnachten. 10 mensen kozen ervoor om op het veld voor de opvang te slapen, omdat mensen moe zijn van het gesleep en bang dat ze hun plekje verliezen. Waakhond ACM legt het bedrijf achter ticketveiling.nl een boete op van €270.000. Gebruikers konden bieden op bijvoorbeeld uitjes, maar deden dat niet altijd tegen mensen, maar tegen een bot. Die dreef de prijs onder verschillende nepnamen stiekem op. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Het vorig jaar wegbezuinigde programma Kids Top 20 maakt een doorstart, en wel op TikTok, met een neppe presentatrice. Ze is namelijk gemaakt met AI. Kim Lian van der Meij was de eerste echte presentatrice en reageerde verbijsterd vanochtend bij Koen en Sander.
16: Toen keek ik naar het filmpje en toen dacht ik, hé, is dit nou echt? Want dit meisje is zo perfect. Het is allemaal te perfect. En wij denken ook dat het AI is. Ik heb er echt met verbazing naar zitten kijken.
14: Volgens de producent gaat het om een test. Die zegt dat mensen ook kritisch waren toen het programma begon, terwijl de jeugd het wel leuk vond. Het weer dan nog van Weerplaza. Vandaag is het zonnig en droog mei weer. Het is 20 graden op de Wadden en 27 graden in Limburg.
13: Dankjewel. Alsjeblieft. Kijk even op de camera's van de A2. Wij zien een flinke opstopping daar bij Vianen, Papendorp, Nieuwegeinen in de buurt bij Den Bosch. wat er aan de hand is. Ja, de

0: onderweg, maar kan die helemaal zien.
1: Ja.
0: Ik zie wel een grote Joe-advertentie. Vind ik ook leuk om te zien. Nee, ik krijg mijn vinger niet achter, maar het loopt daar wel een beetje vast. Ik denk dat je via de afrit eraf wordt geleid, dan weer voor de via de oprit weer erop. En weet je zelf wat er aan de hand is en heb je je handen vrij, dan kun je altijd met de Joe-app een spraakberichtje sturen of een tekst- of fotoberichtje naar mij hier in de studio.
2: Morgen, de Joe filmhit top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
0: Doorpakken met de lekkerste 80's van je pauze. Daar gaan we met Paul Young.

het is officieel. De zomer heeft de groepsapp verlaten en staat gewoon in je achtertuin. 28 graden vandaag, volop zon en de airco draait gegarandeerd overuren. Geen paniek. Ik koel je af zo meteen. Met Boys of Summer van Don Henley.

wordt een leuke Joe-luisterdag. Zet de Toblerone en de gele M&M's maar vast klaar. Want morgen transformeren we je radio in het grootste witte doek van het land. Tussen 10 en 6 hoor je hier de Joe Filmhit Top 100. Alleen maar tracks die een Oscar verdienen. Of in ieder geval een plek in jouw playlist. Morgen bij Joe. Zoals deze, Phil Collins uit de film Buster. Waarin hij zelf nog een rol meespeelde. Dit is Two Hearts.

0: show. Zometeen meer ethisch lunch. Met de Eurythmics.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door. Oranje.

0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
7: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
10: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Attap.
10: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
19: Dan gaan we vieren.
3: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
18: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus...
3: Aldi. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
20: De Joe 80's Lunch met Timo Perling.
21: Het is 12:30, er is een bermbrand gaande op de A28 zojuist. Tussen afrit 3 en 2, dat is bij Utrecht. Even oppassen daar, 10 minuten vertraging nu. Gaan we met de 80's Lunch, Eurythmics.

Yo, het is de ethisch lunch op internationale hamburgerdag vandaag. En dat is goed nieuws als je ervan houdt. Maar bij de Jumbo bijvoorbeeld hebben ze speciale kortingen. De Baker Angus Burger, tweede halve prijs. Bij de Burger King vandaag, 50% korting op alle hamburgers. Ook de veggie burgers. En de McDonald's geeft vandaag een Big Mac voor maar 5 euro. Kijk eens, die dag kom je wel lekker door vandaag. Dan mag een liedje van Fleetwood Mac natuurlijk niet ontbreken. Dit is Everywhere bij Joe.

0: is lunch.
1: En elke ochtend is het wakker worden met een lach met de Koen en Sander Show tussen 6 en 10. Ik weet niet of je al eens luistert naar hun spelletje De Drie Noten. Sander Lantinga is daar normaal abnormaal goed in. Op vrijdag mag je het altijd opnemen tegen hem. Dan kan je heel veel geld winnen. Maar hij is gewoon niet in goede doen. Sander Lantinga is gewoon heel slecht ineens in het raden van liedjes. Maar je luistert wat vanmorgen gebeurde.
2: Noot van een grote hit.
3: Freedom van George W. Wham.
2: Nee.
3: Song of 69.
2: Nee.
3: Hold the Line.
2: Nee.
3: Oh, dit is Genesis. Land of Confusion.
2: Nee.
1: Oh, dit ga je morgen winnen. Spelletje Beat Sander. Doe morgen mee in de Koen en Sander Show. Bij Joe.

0: 80s en 90s na het nieuws van 1 uur. Goedemorgen. Goedemiddag, Rutger.
1: Goedemiddag. Een zwaar bewapend arrestatieteam heeft in Den Haag een man in onderbroek aangehouden.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
12: Lidl. Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.

0: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen.

0: als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop musical En Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: Dit is jou. Goedemiddag, het nu.nl nieuws van 1 uur. Krijg je van Rutger Rastaker.
13: Goedemiddag. Stadhuis Den Haag ontruimd. Een zwaar bewapend arrestatieteam heeft daar een man aangehouden. Hij had alleen een onderbroek aan en is met een zwarte blinddoek om naar buiten gevoerd. Even daarvoor werd bekend dat het stadhuis en de bibliotheek zijn ontruimd vanwege een verdachte situatie. De omgeving was korte tijd afgezet door de politie en trams werden omgeleid. De kwaliteit van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag moet omhoog. En daarom moet er een nieuwe organisatie komen die dat gaat doen volgens de wettelijke kwaliteitseisen. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer tegen de NOS.
14: Heel vaak gaat dat vrij intuïtief. Kennen we iemand? Kennen we een bureau? Of hebben we toevallig een advocatenkantoor? Dus er wordt eigenlijk te weinig over nagedacht. Welk bureau heb ik nu precies nodig?
13: En daarom gaat het nog te vaak mis en kan de schade groot zijn. Bijvoorbeeld als iemand wordt beschuldigd, maar het niet duidelijk is wat er echt is gebeurd. Temu heeft van Europa een boete van €200 miljoen gekregen. De Chinese webshop blijft maar illegale spullen verkopen, zoals onveilige opladers en babyspeeltjes met gevaarlijke kleine onderdelen. Ondanks Europese wetten doet Temu er niks tegen. Naast de boete moet het bedrijf ook laten weten hoe het de boel veiliger wil maken. Op TikTok kun je binnenkort met één druk op de knop producten kopen. Een influencer laat bijvoorbeeld producten zien en dan verschijnt er een knop om dat meteen te kopen. Het zou het leven makkelijker moeten maken, maar er kleven ook risico's aan, zegt de Consumentenbond tegen de NOS.
15: Achteraf betalen zijn ook beschikbaar en daar zitten wat ons betreft grote zorgen, zeker voor jongeren, want op die manier raak je kwijt het overzicht over al je betalingen en liggen schulden op de loer.
13: Dan nog het weer van Weerplaza. Vandaag is het zonnig en droog meiweer. Het is 20 graden op de Wadden en 27 graden in Limburg.
12: Dankjewel. Dan Joe Verkeer door Flitsmeister. 14 verdragingen. De meeste files zijn onder het kwartier. 2 zijn er net een tikkie langer. Dat zijn deze. De A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Sint-Joost en Echt door een botsing. 19 minuutjes. En de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen het Gaag-Aquaduct en Schipluiden. 2 kilometer aansluiten daar. En de vertragingstijd is 16 minuten.
16: Morgen de Joe Filmhit Top 100.

0: honderd keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Yes, geniet van je donderdag en de hits uit de 70s, 80s en 90s van Joe. ABBA, zometeen na Bob Marley.

zit natuurlijk in de film Mamma Mia deze uit 2008. Dus niet uit de 70s, 80s of 90s. Maar ja, die film zit bomvol muziek van ABBA uit die tijd. Dus ik vind dat hij eigenlijk wel kan. Maar oordeel zelf zou ik zeggen. Want morgen de hele dag de allergrootste filmhits uit de jaren 70, 80 en 90. En stemmen, dat kan alleen vandaag nog tot middernacht via de app van Joe of joe.nl. En morgen dan tussen 10 en 7 de filmhit top 100. Even terugspoelen naar vorig jaar. Toen was Celine Dion de nummer 1 met My Heart Will Go On uit Titanic natuurlijk. Nou, heeft ze die nummer 1 positie weten te behouden? Dat weten we dus morgen iets voor zevenen. Maar jij hebt het helemaal in de hand. Laat je stem zeker gelden via de Joe-app. Zometeen UB40 en hier is eerst Mr. Big.

Martin en Jolien. Op deze tropische donderdag al. Nou ja, tropisch morgen wordt het pas echt tropisch eigenlijk. Hè. Dan gaan we weer de 30 graden in. Maar helaas, zoals het al vaker is in Nederland, aan het einde van de middag code geel. Ja, in Limburg, Brabant en Gelderland is dat. Stevige onweersbuien en regen en zware windstoten en zo. Maar goed, daar gaan we nog even niet over nadenken. Eerst een lekkere dag natuurlijk. En daar hoort deze zomerhit bij van DJ Jesse Jeff.

F.R. David en Words. Dit is Joost, zo meteen weer een nieuwe editie van de Hit Quiz. Ik heb drie muziekfragmenten voor je. En aan jou om ze in het juiste decennium te plaatsen. Zijn het de jaren 70, 80 of 90 die je hoort? Wil je meespelen? Dan kun je jezelf nu opgeven. Pak de Joe-app er eventjes bij. En vertel me alvast uit welk decennium deze komt. She's crazy like a fool. Ja, is dat jaren 70, 80 of 90? Je antwoord is welkom in de Joe-app. Kun je zo meteen meespelen met de Joe Hitquiz. Uiteraard ga ik deze helemaal draaien, net als Nena.

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
15: Kippie.
16: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
19: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
20: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
23: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
22: En met extra korting.
23: Zullen we?
22: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
21: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
24: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
15: Het is 1 minuut over 1:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. De A2, daar is een ongeluk gebeurd bij Echt. Daarom van Eindhoven tot aan Maastricht-Noord. Op dat traject tussen Wessem en Echt 37 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen het Linnen en het Vonderen. Daar is een ongeluk gebeurd ook. En de vertragingstijd daar is 31 minuten. Er zijn nog 9 andere files. Sta je daarin, dan verlies je maximaal een kwartiertje.
25: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
15: Net over een paar minuten weer een nieuwe Joe Hitquiz. Hopelijk gaat het lukken vandaag. Boni ook. Eerst Nena. Noordenoontje, geloofd bij ons. Goodbye.

0: met Bodiem en Daddy Cool.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Uit de jaren 70 natuurlijk. En als je dat net geappt hebt in de Joe App, maak je er kans op om mee te spelen met de Hit Quiz. En onder andere Sandra heeft dat gestuurd uit Nijmegen. Hey Sandra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, je bent onderweg naar je werk. Je hoeft vast laat te beginnen vandaag.
2: Ja, ik hoef eens om 2 uur te beginnen.
0: Ah, maar dan moet je vast ook tot laat door.
2: Tot 9:30.
0: Dat bedoel ik. Ja, wat doe je voor werken, Sandra?
2: Beveiliging.
0: Oké, en wat moet je gaan beveiligen vandaag?
2: Een school.
0: Wat zeg je, een school?
2: Ja, een hele leuke school.
0: Een hele leuke school. Maar is die ook vanavond nog open dan, zeg maar?
2: Ja, die is 9:00 open. Ah. En dan doe ik de brand- en sluitronde en dan is het naar huis toe.
0: Dan is het hier in de band naar huis. Ik snap het helemaal. Nou, Sandra, vlak voordat je aan het werk moet dan nog even kijken of jij de Joe Verrassing in de wacht kan slepen. We gaan de hitquiz samen spelen. Vandaag even een editie met thema film, een klein beetje. Want morgen doen we natuurlijk de film top 100 hier de hele dag op Joe. Met de 100 allerbeste filmhits uit de 70s, 80s en 90s. Niet per se dat alle drie filmliedjes zijn, maar bijvoorbeeld film of movie zit dan in de titel van het liedje bijvoorbeeld, wat we vandaag in de hitquiz gaan horen. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Mooi zo. Je hebt steeds 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. En ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Eerste opgave. Wat zei je?
2: Ik denk de ethisch.
0: De ethisch?
2: Ja.
0: Ben je heel zeker?
2: Nee.
0: Nee. Ja, dat is ook helemaal niet goed.
2: Helaas.
0: We hebben wel echt, een rare week met de Joe Hitquiz. Het gaat de hele tijd mis. Nee, Celine Dion, My Heart Will Go On, komt uit 1996 uit Titanic.
2: Ah,
0: ja.
2: Nou ja,
0: ik had nog leuk toontje lager en Harpo en zo ook klaarstaan voor de hitquiz. Maar daar komen we niet eens aan toe, want je bent gewoon al af. Ja,
2: ja, jammer.
0: Sandra, dankjewel voor meedoen en werkstudies en groetjes op de school daar.
2: Dankjewel.

0: Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Zometeen Rutger met het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. En dan het antwoord op de vraag waarom in Den Haag een man in onderbroek is opgepakt.
0: En verder hoor je Bicycle Race van Queen en ook Eric Clapton. Tears in Heaven komt eraan.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Obeling, alles voor kampeergeluk.
11: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
10: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: Allianz Direct.
15: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
18: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proef.

0: Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

0: Ontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is jou. Het is bijna 2 uur. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Rutger Radstaken.
3: Goedemiddag. Geen explosieven zijn er aangetroffen in het stadhuis van Den Haag. Het stadhuis en de omliggende panden werden vanmorgen kort ontruimd. Een man had zich daarbij de beveiliging gemeld en gezegd dat hij een bom bij zich had, zegt de politie bij Den Haag FM.
4: Het gaat om een 28-jarige man uit Den Haag. Die man is bij ons bekend met mogelijk verward gedrag.
3: De man werd aangehouden en in zijn onderbroek met een blinddoek om meegenomen. Het stadhuis en de omgeving is inmiddels weer vrijgegeven. Telefoons en laptops van asielzoekers die in Nederland binnenkomen mogen niet zomaar meer worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Er wordt soms gezocht naar foto's van extreem geweld of wapens. Maar volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet te worden toegelaten. De verzameling van koloniale objecten van het Koninklijk Huis is onderzocht en een klein deel daarvan is onrechtmatig verkregen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wapens en een schild uit voormalig Nederlands-Indië die bij de militaire acties zijn buitgemaakt en vervolgens aan het Koninklijk Huis zijn gegeven. Nog voor het einde van dit jaar wil de onderzoeker van de spullen in gesprek met het land van herkomst. Een Franse toerist heeft op Sardinië geprobeerd 40 kilo strandzand te jatten. De douane ontdekte het zand samen met schelpen en witte kiezels tijdens een controle op de veerboot naar Frankrijk. De vrouw riskeert nu een boete van duizenden euro's. Op Sardinië is het al jaren verboden om zand van stranden mee te nemen. Een paar jaar geleden zijn er nog 41 zandrovers opgepakt die het zand illegaal probeerden te verkopen. En daar verdienden ze duizenden euro's mee. Dan nog het weer van Weerplaza. Vandaag is het zonnig en droog meiweer. Het is 20 graden op de Wadden, 27 graden in Limburg.
2: Het verkeer dan door Flitsmeister. 12 vertragingen, de meeste files zijn onder het kwartier. Er is er één langer dan deze, de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam, daar 19 minuten.
5: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: Nou, spring op je fiets en zing mee met Bicycle Race van Queen. Zometeen ook Wham! Freedom ga je horen na Heaven. Dit is Brian Adams. Yeah.

Clean, een Bicycle Rave. Bij jou, het is donderdag 28 mei. Het is vandaag, ja, ik vind het heerlijk, de internationale dag van de hamburger. Ja, dan kan je vanavond de barbecue aansteken, of je kunt gewoon lekker een hamburger gaan halen bij een restaurant. Hè, mocht je daar verder geen energie voor hebben om het zelf te maken. Als ik aan hamburgers denk, dan denk ik ook direct aan de grote gele M. Sinds 1971 zit de Mac in Nederland. Maar weet je eigenlijk in welke plaats de allereerste McDonald's van Nederland zat? Beetje een bijzondere plek vind ik eigenlijk namelijk. Is het A. Zoetermeer? Is het B. Zeist? Of is het C. Zaandam? Sowieso een plaats met een Z dus. Maar is het Zoetermeer, Zeist of Zaandam? Het antwoord krijg je naar Eric Clapton, Katrina and the Waves en Wham!

Flavor Hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joe met Eric Clapton, You're the Tears in Heaven. Het is vandaag op 28 mei de internationale dag van de hamburger. Dus ik ben even de geschiedenis van de McDonald's ingedoken. Sinds 1971 hebben we er eentje in Nederland. En de vraag aan jou was, in welke plaats was die gevestigd, die eerste Mac van Nederland? Was dat A, Zoetermeer, B, Zeist of C, Zaandam? Nou, het goede antwoord. Zaandam. En onder andere Esther, Bart, Topanga en Pascal hadden dat goed. En het was echt een Nederlands feestje om naartoe te gaan ook. Want naast de hamburger hadden ze er ook al de Mac Croquet. Ze hadden ook een kip superbout, wel nieuwsgierig naar. En ze verkochten ook erwtensoep toen bij de McDonald's. Ja, ja. Chicle Freak Show, na Katrina and the Waves.

0: Chic en Le Freak bij Joe. Zometeen Elfenville en ook Eternal en Doe Maar komen eraan.
1: We doen er nog eentje. Morgen. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
2: My name is Axel Foley.
1: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
3: Nobody puts baby in a corner.
4: Jack.
1: Morgen.
4: I'll never let go.
1: Bij Joe.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten.
4: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Tech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
9: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
10: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
9: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Onze record international.
17: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos. De andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
18: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Hey, Remon!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
22: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
23: Attap.
22: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
27: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Langs de file voor nu op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer door een botsing 13 minuutjes. Zometeen Eternal en Doe Maar. En hier is Alphaville.

Eternal en B.B. Winans, I Wanna Be The Only One, hoorde je bij Joe. Met nu Doe Maar en Pa, nog steeds te zien in het AFAS Theater in Leusden. De musical met alle hits van Doe Maar. En volgende week donderdag is het daar extra groot feest. Dan mag je namelijk de hele voorstelling meezingen. Ja, blijkbaar mag dat normaal gesproken niet. Maar dan een speciale sing-along voorstelling van die musical. En ik heb gekeken, er zijn nog wat kaartjes voor. En bij Joe houden we wel van meezingen. Iedere ochtend, hè, van 9 tot 10, de Joe sing-along bij Koen en Sander. En nu

Hopelijk heb je een lekkere donderdag met de hits van Joe, Toto en Hold the Line. De 3 na 3. Ik heb een cryptische zin voor je. Daar zitten de 3 hits verstopt die je zometeen na het nieuws van 3 krijgt. En weet je welke liedjes het zijn? Leuk als je even een appje stuurt dan in de Joe-app uiteraard. Welke liedjes zitten in deze zin? Onder een blauwe hemel werd hij geboren tussen gouden velden in het land van sterren en strepen. Zal ik hem nog maar even een keertje doen? Het ging snel, hè? Onder een blauwe hemel werd hij geboren tussen gouden velden in het land van de sterren en strepen. Welke 70s, 80s en 90s hits zitten in deze zin? Als je het weet, stuur een appje in de app van Joe. Ultravox komt eraan naar Michael Jackson. Do you

0: Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. De drie liedjes die je zo meteen na het nieuws van drieën krijgt, omschreven in een kritische zin, dat is deze. Onder een blauwe hemel werd hij geboren tussen gouden velden in het land van de sterren en strepen. Welke drie liedjes weet je hier uit te halen? Laat maar weten, de Joe heeft het voor je open. Hier is hij nog een keer. Onder een blauwe hemel werd hij geboren tussen gouden velden in het land van sterren en strepen. Drie hits in deze zin uit de 70s, 80s en 90s hoor je zo meteen na het nieuws met Rutger. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Grote stakingen zijn nog steeds niet van de baan.
2: Voordat ik hier manager werd,

0: full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro.

0: verwarmingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
4: normaal meer. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
5: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Dit is jouw. Het is 3 uur. Goedemiddag. Het nu.nl nieuws met Rutger Radstaken.
9: Goedemiddag. Het is voorbij. De gesprekken tussen de vakbonden en het kabinet over sociale zekerheid zijn klaar voor vandaag. Er is niemand boos geworden, maar de conclusie is dat er niet aan het ultimatum van de vakbonden voldaan kon worden, zei de voorzitter van CNV na afloop in het katshuis. En daarom gaat het OV plat op 24 juni in de ochtendspits. Bij een steekincident in de buurt van een AZC in Groningen is iemand gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is en waarom er is gestoken, weet de politie niet. De hulpdiensten waren er snel bij, kort na de steekpartij is er een verdachte aangehouden. Koningin Maxima is dankbaar voor het onderzoek naar de herkomst van objecten in de koninklijke verzamelingen. Een klein deel daarvan is onrechtmatig verkregen. Bijvoorbeeld doordat ze tijdens militaire acties in voormalig Nederlands-Indië werden buitgemaakt en daarna aan de koninklijke familie werden geschonken. Maxima zegt dat transparantie belangrijk is voor een open gesprek met de landen van herkomst. Een Amerikaan zegt dat hij in recordtijd de top van de Mount Everest heeft bereikt. Hij zegt dat hij dat in slechts 9 uur en 55 minuten heeft gedaan. En die top is bijna 9 kilometer hoog. Ook naar beneden zou die sneller zijn dan anderen. Het vorige record stond op naam van een Nepalees en deed er een uur langer over. De Nepalese autoriteiten moeten het nieuwe record nog verifiëren. Het weer van Weerplaza. Het is zonnig en droog en tussen de 20 en 27 graden. Morgen zonnig en 32 graden.
8: Dan jouw verkeer door Flitsmeister. Langs de file voor nu die staat op de A73. Maar ze bracht Nijmegen tussen Venray Noord en Boxmeer. Door een botsing daar 20 minuten extra. En sta je in een van de andere 20 files die er nu zijn, dan heb je maximaal een kwartier extra reistijd.
10: Morgen de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Edwin Noorland.

0: Yes, ik heb je net weer een kritische zin gegeven natuurlijk. En Rens, jij denkt ze te weten. Wat ben je aan het doen?
1: Grasmaaien.
0: En ja, voor je werk?
1: Professioneel groots grasmaaien, zeg maar.
0: Professioneel groots grasmaaien?
1: Ja.
0: Nou, lekker man. En ondertussen heb je lekker ons aanstaan.
1: Ja, altijd.
0: Heel goed. De 3-3, zullen we hem even doornemen?
1: Ja.
0: Onder een blauwe hemel werd hij geboren tussen gouden velden in het land van de sterren en streven. Jij hebt hier drie liedjes uitgehaald. Nou, vertel het maar.
1: Mr. Blue Sky, Fields of Gold en Born in the USA.
0: Tuurlijk, dat zijn ze inderdaad alle drie. Lekker gedaan, jongen.
1: Ja.
0: En nou ja, jij bent het gras aan het maaien in een heel groot Field of Green dan eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Best een beetje toepasselijk. Ik ga ze alle drie draaien. Mooie dag vandaag.
1: Ja, hetzelfde. Dank je.

Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky, de finale van de 3x3 voor vandaag. Even checken, heb jij je vakantiegeld al binnen? Ja, dan kan je dat goed gaan gebruiken natuurlijk voor de zomervakantie. Maar met die prijzen voor brandstof en kerosine is de vakantie steeds duurder aan het worden. Steeds meer Nederlanders gaan dan ook deze zomer binnen Europa blijven en pakken de auto in plaats van het vliegtuig. Maar wat is nou eigenlijk het goedkoopst? Ja, dat heeft de Quest onderzocht. Zij hebben voor 3 bestemmingen binnen Europa de prijs voor zowel 4 personen met de trein als met de auto als met het vliegtuig uitgerekend. En wat blijkt nou? De auto is ondanks die hoge benzineprijzen nog steeds het goedkoopst. Ja, en als je elektrisch rijdt, dan ben je helemaal spekkoper. Dat kost je alleen wat meer tijd, hè, want dan moet je af en toe wachten bij zo'n laadpaal. Maar hey, tijd zat. Wat is vakantie, toch? Kan je onder andere naar Frankrijk, de ideale plek voor een roadtrip. Voyage, voyage. Dit is Desireless en zo. Earth, Wind & Fire.

0: Disco Donderdag met Boogie Wonderland, Earth, Wind en Fire bij Joe. Ja, en onze Sander van de Koen en Sander Show, die is normaal heel erg goed in het spelletje De Drie Noten. Het raden van de Joe-hits. Daarom neemt hij het ook iedere vrijdagmorgen tijdens de Piet Sander-editie op tegen misschien wel jou een keertje hier in de studio. En weet je Sander dan te verslaan, dan ga je er vandoor met de jackpot en een matras van Beter Bed. En ja, vanmorgen bleek dat hij niet heel erg goed in de wedstrijd zit deze week. Dus ja, als ik jou was, zou ik proberen morgen de kandidaat te worden. Want vanmorgen ging het niet helemaal lekker bij een oefenrondje. Noot van een grote hit.
1: Freedom van George W. Wham.
2: Nee.
1: Star of 69.
2: Nee.
1: Hold the Line.
2: Nee.
1: Oh, dat is Genesis. Land of Confusion.
2: Nee.
1: Invisible Touchy.
2: Nee.
0: Kom op, Mart. Gooi hem eruit.
3: Something happened on the way to heaven.
0: Ja! Ja, je hoort, het is niet de week van Sander dus. Dus morgen ben jij misschien wel degene die je eindelijk weer een keer verslaat in Beat Sander. Jackpot staat nu op 1900 euro. En je krijgt er dus ook een matras bij. Aanmelden kan in de app van Jove. En dit is Anouk, Sacrifice.

0: Nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. Joe met Anouk, you're the sacrifice. Leuk om te horen waar jij aan het luisteren bent naar Joe. Marco is dat terwijl hij onderweg is om een pakketje af te leveren. En hij rijdt nu door Spanje. Nou, zich, qua temperatuur en zonneschijn doen we er zeker niet voor onder hier in Nederland op dit moment. Zometeen zomerse muziek van Jimmy Cliff. Reggae Night komt eraan. En verder hoor je Patti Smith met Because the Night.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. Easytoys.nl.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. Easytoys.nl.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
16: Kippie.
17: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten.
5: Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
21: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: 10 minuten over 3:30. Joe verkeer door Flitsmeister. De donderdagmiddagspits die is al behoorlijk begonnen. 44 vertragingen zijn er inmiddels. De meeste files gelukkig wel onder het kwartier. Eentje is er langer, dat is de A73. Maasbracht naar Nijmegen tussen Venray Noord en Boksmeer. Daar 8 kilometer aansluiten. En plus 28 minuten. Goeie reis, hè?
24: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En we zijn ook onderweg naar een nieuwe middagshow met Kai. Zometeen vanaf 4:00. Teddy Smith ook en ABC naar Reggae Night. Hier is Jimmy Cliff.

Hey, Kai hier. Ik heb weer een onderzoek voor je. Uit onderzoek blijkt dat 10% van de ouders met naar school gaande kinderen deze angst heeft. Aan welk antwoord denk jij? Luister tussen 4 en 7 naar de

ABC, When Smokey Sings. Madonna zo, Like a Prayer. Eerste man die gisteren 68 kaarsjes uit mocht blazen. Maar hij gaat nog lang niet met pensioen. Neil Finn. Hij is druk aan het toeren met een van zijn bands, Split Ends. En vanochtend maakten ze nog bekend dat zij gaan optreden tijdens de Formule 1 in Singapore. Je hoort hem nu, met die andere band, Crowded House. Dit is The Weather With You bij Joe.

0: Madonna en Like a Prayer bij Joe. Het nieuws van 4 uur zometeen. Goedemiddag, Jeroen.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen vertel ik onder andere waarom alle 100 het liefst in Barendrecht zouden willen wonen.
0: Oké. Okay. En uiteraard de finale van de Alphabattle. De bloedstollende finale. Want de highscore deze week staat op 10 goede antwoorden. Ga jij daar misschien wel overheen? 16:45 is het moment. Maak je kans op 1000 euro bij Joe in de middagshow. Dus bij Kai. En zometeen ook Whitney Houston. Veel plezier.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
12: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
16: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
15: En met extra korting.
16: Zullen we?
15: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Schat, je hoeft niet te huilen.
18: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
19: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
18: Ah, dat lucht op.
20: Een easy laadpaal laadt elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oranje

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: De 4 uur middagboost. Na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
9: Goedemiddag. De staking in het openbaar vervoer gaat door. Nu de bonden er niet uit zijn gekomen met het kabinet. Er waren op het Catshuis gesprekken over de sociale zekerheid, maar die gesprekken zijn afgebroken. Volgens de vakbonden raken de bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA ook OV-medewerkers. En daarom gaat het OV plat. Op 24 juni aanstaande in de ochtendspits. Het wordt een stuk duurder om via PostNL rouwpost binnen 1 dag te laten bezorgen. Dat kostte €1,40 per rouwkaart. Dat wordt €3,25 per kaart. 24 uur rouwpost wordt vanaf half juli bezorgd door pakketbezorgers en dat maakt het duurder. Het kan allemaal niet anders, zegt PostNL.
10: En die verhoging is nodig om dat kostendekkend te blijven doen en daarom houden we ook het alternatief. Dus als mensen zeggen het hoeft niet binnen 24 uur, dan kan die nog steeds met de postbezorger mee en dan blijft het tarief €1,40.
9: Ja, dan wordt de rouwkaart binnen 2 dagen bezorgd. In Duitsland wordt gezocht naar 6 rhesusapen. Die zijn ontsnapt uit een dierenopvang in Witte, vlakbij de grens van Nederland. Tot nu toe zou er 1 aap zijn gevangen. Het is onduidelijk waar de rest uit hangt. 1 van die dieren zou gespot zijn op een nabijgelegen begraafplaats. En de meest hondvriendelijke gemeente van Nederland is Barendrecht. Onder andere dankzij speciale losloopgebieden met speeltoestellen voor de hond, door gratis poepzakjes en extra bankjes voor de baasjes. En ook is er een speciale boa die controleert of baasjes de regels naleven. En die boa is gekomen op verzoek van hondenbezitters die zich ergeren aan andere hondenbezitters.
11: Krijg je nou?
9: Dit was een leeglopende fietspad.
11: Nou zijn heel wat honden wakker geworden nu in ieder geval.
9: Sorry daarvoor. Ik heb nog het weer van Weerplaza. Het is zonnig bij 22 tot 27 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. Af en toe een wolkje en zeer warm. 25 tot 33 graden.
11: Oeh, maar...
9: Natuurlijk zit er een maar aan. Aan het eind van de middag is er in het zuidoosten kans op fikse onweersbuien.
11: Het is voor dit tijdstip al aardig druk op de weg, dus je kunt nu al beter vertrekken. Dat zou ik je zeker aanraden. Langste file op dit moment is de A27 naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. 5 kilometer file en 23 minuten vertraging.
12: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Kai Merckx.
11: En we zijn weer van de kant! Mensen zijn vrolijk. Tijdens de 4 uur middagboost ga ik je nog meer energie geven met allemaal lekkere muziek. En er is nog genoeg ruimte.

0: oude nummers waar je zelf ook blij van wordt. Dus laat via de app van Joe zeker even weten wat je wil horen en waarom. Ralf is alvast lekker onderweg.
1: De 4 uur middagboost.
2: Goedemiddag Kai, ik ben met de meiden op weg naar Aquamundo en we willen graag horen Whitney Houston met

0: Goedemiddag Boost and I wanna dance with somebody. Hallo Sander.
1: Hey, goedemiddag.
0: Welk nummer gaan we horen als het aan jou ligt?
1: Als het aan mij ligt, gaan we horen The Wanderer van Status Quo.
0: En waarom krijg je daar zoveel energie van? Of waarom ben je eraan toe op dit moment?
1: Nou, ik ben eraan toe op dit moment omdat ik nog samen met mijn collega een beetje bestrating af zit te maken in deze hitte. Dus een klein beetje extra boost is al licht op zijn plek.
0: En is er genoeg verkoeling?
1: Nee. Er staat wind, maar nee.
0: Dat is een beetje het lot van een stratenmaker op dat moment dan, of niet?
1: Helaas.
0: Ja, daar staat tegenover dat het ook wel eens moet gebeuren als het natuurlijk wat minder weer is en kouder.
1: Klopt.
0: Ja. Dus wat heb je dan liever? Heb je het dan liever wat kouder of heb je het liever echt bloedheet?
1: Nee, dan heb ik het liever wat kouder. Ik zou dit liever in de vorst te doen, eerlijk gezegd, dan met dit weer.
0: Maar ja, dat, precies. Ja, want dan werk je...
1: mogen we niet klagen. Hè. Het is eindelijk eens een keer lekker weer.
0: Ja, precies. Maar dan werk je warm, natuurlijk.
1: Ja,
0: maar.
1: Precies.
0: Ja, oké. Ik ga de Wanderer draaien. Succes nog daar.
1: Super, dankjewel.

0: and Wanderer. Tamara staat in de keuken. Pasta die Tamara aan het maken met Joe. Ik hoop dat het lekker is. Groeten uit Leidse Rijn en Utrecht. Groeten terug, uiteraard. Je bezoek inspreken voor de Vierenmiddagboost levert natuurlijk altijd bonuspunten op. Maar als je daar echt een schepje bovenop wilt doen, dan kun je ook de tactiek van Jochem toepassen.
1: Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, purperen, kom maar gauw. Het regent niet, maar kom op nou.
0: Ja, kijk, mooi toch? Helemaal op rijm. Helemaal op rijm gezet.
2: Het werkt,
0: hè, want hier is Purple Rain, jazeker. Als je zelf ook nog een nummer wil horen waar je energie van krijgt, laat het dan even weten via de app van Joe wat je wil horen en waarom je er energie van krijgt. Dat komt hier misschien wel na Purple Rain van Prince.
3: I never meant to

0: 70s, 80s en 90s, ook tijdens de 4 uur middagboost. Prince en Purple Rain. Morgen is het hier toch weer een klein beetje feest. Want we hebben elke vrijdag van mei hebben we hier een top 100. Elke week op vrijdag met een bepaald thema. Vanaf morgenochtend 10 uur hoor je hier de filmhit top 100. Dan is het nog echt de laatste van de topmaand van Joe. Dus zorg dat je nog snel even stemt op je favoriete filmklassiekers. Als het daarom gaat. Of althans de muziek daaruit natuurlijk. Nanda doet ook even haar duit in het zakje voor morgen alvast.
1: Ik wil graag het liedje horen van Kokomo van de Beach Boys. En vooruitlopend op de film top 100. Is natuurlijk van de film Cocktail volgens mij.

0: Dat ik eerder naar huis kan, zegt Hein. Lekker met mijn vrienden het park in en biertjes drinken. Ja, dat is fantastisch. Daar is het weer ook naar. Morgen nog een beetje warmer, toch Jeroen?
1: Schep je er bovenop. Extra biertjes erbij. Het wordt 33 graden.
0: Ja, en daarna oppassen, want daarna kan de bliksem wel eens losbarsten.
1: In het zuidoosten van het land is er meerdere onweersbuien met hagel en bliksem en alles erbij. Goh. In het zuidoosten.
0: Dan krijgen we weer even van alles wat, hè?
1: Van alles wat.
0: Van alles wat om elkaar weer. Ja, nou even van genieten tot de tijd dat het niet zo is. Michael heeft een verzoek ingestuurd dat volgens hem helemaal past bij deze dag.
2: Hey Kai, kan je toevallig Jossam Brown, Somebody Else's Guy draaien? Heerlijk nummer. Even een extra boost op deze dag.

0: je in de finale staat om 16:45... dan moet je 10 goede antwoorden zien te verslaan. Dus dan moet je er eigenlijk 11 geven. Dan ben je zeker natuurlijk. Als je een beetje bekend bent met de alfabet, dan weet je dat het best een pittige uitdaging is. Maar zeker niet te doen is. Dus weet je binnen 30 seconden meer dan 10 goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet, dan ga je met 1000 euro extra het weekend in. Aanmelden kan na het nieuws van 16:30. Dus pak de app van Joe alvast bij. En China in your hand, hoor je ook zo.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting. Zullen we?
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Een nieuwe grill, op ons terras.
19: Sorry, het is WK.
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
22: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

0: graden en later kans op een onweersbui. Dit is Jam. En China in Your Hand hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. Ik begin met Matthijs van Nieuwkerk. Die maakt een comeback. Hij komt terug op tv bij SBS6. Binnenkort vertrekt hij met zangeres Shima Rouse naar de VS... voor een muzikale roadtrip over het leven van Aretha Franklin. De programma's aan het eind van het jaar te zien. Het is een beginnetje voor Matthijs bij SBS. Of de samenwerking een vervolg krijgt, wordt later bekeken, zegt Talpa.
2: Oh, oké, okay, zeg, bij SBS. Ja, oké, okay, maar voor nu, voor dit programma dus.
1: Ja, het management van Matthijs zegt het net iets anders. Hè. Talpa zegt dus, of het een vervolg krijgt, gaan we later bekijken. Ja. Management van Matthijs zegt, programma met Shima Rouse is voorlopig eenmalig. Volgens haar was het iets wat voorbij kwam, waar Matthijs van Nieuwkerk geen nee tegen kon zeggen.
2: Want hij heeft natuurlijk een kloppend hart voor de muziek.
1: Ja.
2: Het is een muzikaal mannetje. Of dat nou in een hal is met een enorme stelling en iemand achter een orgel en kom maar binnen met je knecht en zing het allemaal maar. En of het nou op een begraafplaats is met Rob Kemps in Frankrijk, het maakt hem eigenlijk niet uit. En nu is het in Amerika met Shima Rouse. Ja, hij gaat alle kanten op, hè, als het maar om muziek gaat. Mooi. Ben benieuwd.
1: Ik ook. Ik ga
2: als
1: door
2: maar
1: met
2: niet zo hard gaat roepen tegen Shima Rouse, dat is niet leuk.
1: Ja, weet ik niet. Oh ja. Ik ga door met een daverende verrassing op Roland Garros, het tennistoernooi in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, ligt er namelijk uit in de tweede ronde al. Hij werd zojuist uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo, de nummer 56 van de wereld. Sinner kwam nog gemakkelijk met 2 sets voor, uiteindelijk werd hij toch ingemaakt.
2: Wil je voor mijn plezier even de standen voorlezen?
1: Nou, het gaat vooral om die laatste 2 standen. Dus Sinner kwam voor met 6-3, 6-2. En daarna kwam die Argentijn 5-7, 1-6... 1-6, nou dan word je af.
2: Fantastisch, fantastisch.
1: Van tennis naar voetbal, tot slot. Vorige week, misschien weet je het nog, ging heel Brazilië compleet uit hun dak na het horen van deze woorden.
3: Neymar Junior Santos.
1: De zaal werd gek, Brazilië werd gek. En het was feest. Sterspeler Neymar was namelijk na 2 jaar afwezigheid weer geselecteerd voor het Braziliaanse elftal en gaat mee naar het WK. Maar inmiddels zit heel Brazilië in onzekerheid. Want deze Neymar ontbrak gisteren op de eerste training vanwege een kuitblessure.
2: Ai.
1: Daardoor lijkt het WK voor Neymar weer onzeker. De Braziliaanse voetbalbond wil er nog niets over zeggen. Wij zitten daar bovenop, ja, zul je begrijpen.
2: We willen eerst even afwachten wat er dan echt daadwerkelijk aan de hand is. Waarschijnlijk voor ze iets zeggen. Maar het zal wel, er zal minder getrommeld worden op dit moment.
1: Niet,
2: denk ik. Nee.
1: Meer een roosstoet volgens mij.
2: Nee, helemaal niet. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Zo, dat is wat.
1: Ja.
2: De finale van de Alphabattle begint zo om 4:45. Dus heb je geen blessure en kun je meespelen. Je bent van harte uitgenodigd.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
2: Pak alvast even de app van Joe bij de hand, want alleen daarmee kun je je aanmelden over 6 minuten naar muziek van Dire Straits. En dit is China in Your

0: met Joe Kajiers. Muziek van Dire Straits hoorde je Sultans of Swing. En volgende week is de alfabettel even anders dan anders, maar op een leuke manier. We spelen namelijk dan, let op, daar komt ie, de Duo Alfabettel. Ja, gisteren zat iedereen nog een beetje stom verbaasd voor zich heen te kijken toen dit aangekondigd werd. Maar inmiddels zijn we er allemaal aan gewend. De Duo Alfabettel. Want ik hoor dus heel veel mensen zeggen dat ze samen met een collega of familielid meespelen. En volgende week kan het dus echt. Dus je kan je als duo opgeven. Je speelt allebei apart een ronde. Die scores worden bij elkaar opgeteld. En het duo dat aan het einde van de week de hoogste score heeft, wint 2 keer €1000. Dat is voor volgende week, maar kies alvast een goede duelpartner uit, zou ik zeggen. Eerst belangrijkere zaken, want Rick staat op dit moment met 10 goede antwoorden bovenaan bij de alfabettel. De vraag is, kun je die score verbeteren voor €1000? Dat kan, je moet van hele goede huizen komen, maar het is zeker niet onmogelijk. Wil je meespelen en een poging wagen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Want we spelen de finale ronde over 4 minuten.
1: We doen er nog eentje. Morgen. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
2: My name is Axel Foley.
1: De 100 allermooiste filmhits uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
3: Nobody puts baby in a corner.
1: Morgen.

0: uur de filmhit top 100 hier bij Joe. De 100 grootste filmhits volgens jou uit de 70s, 80s en 90s. Maar misschien wel deze uit Love Actually. Pointer Sisters en Jump for My Love. Bryan Adams, Mel C, When You're Gone over een paar minuten.
1: De Alpha Battle.
0: Eerste finale van de Alpha Battle spelen we met Dominique.
2: Hi.
0: Hey, Dominique. Hallo.
2: Hallo.
0: 1000 euro, dat komt jou natuurlijk ook goed van pas.
2: Ja, zeker.
0: Ja, want wat ben je van plan?
2: Ik ga aankomende maandag op vakantie naar Kreta. Dus een beetje standaard antwoord, maar het zou goed van pas komen met vakantie.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, we gaan vaak twee scenario's op inderdaad bij de alfabet. Want het is of bouwen of vakantie. En jij hebt de vakantietak te pakken in dit geval. Maar het is last minute zakgeld, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, of voor een volgende vakantie. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, je kunt er nog ook opzij zitten natuurlijk. Maar ja, goed, je kunt ook even lekker gaan genieten daar op Kreta.
2: Ja,
0: toch?
2: Zeker.
0: Ja, dat
2: zeker.
0: Is, met wie ga je en hoe lang?
2: Ik ga met mijn vriend en we gaan een weekje.
0: Nou, dat is gezellig. Dat is gezellig.
2: Ja,
0: ja, want Rick heeft het tot nu toe erg goed gedaan bij de Alpha Battle. Hij gaf gisteren 10 goede antwoorden. Hallo, Rick.
2: Ja.
3: Hallo.
0: Hallo. Jij wil jouw motorrijbewijs gaan halen. En daarbij natuurlijk ook een motor en een pak en een helm. Want anders zit je daar met je rijbewijs op de bank. Heb je er nog niks aan natuurlijk. Dus dat het is voor jou ook natuurlijk welkom, 1000 euro.
3: Ja, dat is nooit een keer natuurlijk.
0: Dat bedoel ik. Heb je nog leuke woorden voor Dominique voor ze aan de ronde begint?
3: Ja, je duim is geen vinger.
0: Dankjewel. Ja, je weet nooit waar het van pas komt.
2: Precies.
0: Ja, je duim is geen vinger.
2: Ja.
0: Beste Dominique, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Gaat de jury in beraad en dan maak je bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
2: Yes, nou toch?
0: Heel mooi. En je mag gaan spelen met de letter L van LOL.
2: Oké.
0: Okay. Klaar voor?
2: Ja.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een voorwerp.
2: Lepel.
0: Iets dat geluid maakt.
2: Luipaard.
0: Een dier.
2: Luipaard.
0: Een merk.
2: Letland.
0: Iets in je badkamer.
2: Een lamp.
0: Een woonplaats.
2: Lelystad.
0: Een meisjesnaam.
2: Linda.
0: Een bloem.
2: Lely.
0: Een drankje.
2: Likeur.
0: Iets dat je kunt huren.
2: Huurauto.
0: Een acteur.
2: Leslie Chow.
0: Een hulpmiddel. Ja, en dat was hem. Dat was hem. Ja, jij dacht natuurlijk...
2: Ja, dat was niet genoeg.
0: Nou ja, we gaan bij elkaar optellen. Maar ik begrijp ook dat jij de hele tijd dacht... je duim is geen vinger, natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Ja. Als merk had je bijvoorbeeld kunnen zeggen... Levi's, om maar iets te noemen.
2: Ja.
0: Of Lay's van de chips. Had ook nog gekund. Iets dat je kan huren, zei een huurauto. Ja, je had een limousine, kunnen zeggen. Limousine bijvoorbeeld. Kun je wel huren.
2: Ja.
0: En als acteur Leonardo DiCaprio bijvoorbeeld... Ik zie hier een score opdoemen uit de puntentelling. En de winnaar van 1000 euro van Joe Staatsloterij is geworden... met 10 goede antwoorden, Rick!
3: Yes.
0: Ja!
3: Rick,
0: het is zover, het is zover. We leggen een flinke lap bij voor dat motorrijbewijs en alle toebehorenden.
3: Zo, die is wel even welkom.
0: Ja, het is wel even welkom, ja. Ik wens je van harte en Rick, onthoud één ding.
3: Je duim is geen vinger.

0: TLC bij Joe. Baby, and when you're gone. Whoa, whoa, whoa. NBA Dog Show met Guy. Normaal was ik altijd mijn auto zelf met de hand. En gisteren dacht ik kies even voor gemak en ik ga naar de wasstraat een keer. En dan viel me iets op, namelijk dat ik voorheen altijd een soort van plastic hoesje over mijn achteruitwisser kreeg. Maar de laatste tijd krijg ik dat niet meer. Al een hele tijd niet meer. En daarom vroeg ik me gisteren al af, waarom is dit? En vooral, waarom is het er nu ineens niet meer? Had het dan geen nut? Want er is ook geen vervanger voor gekomen. Dus ik gooide dat gisteren zo in de groep. Floris had daar wel zijn antwoord op.
1: Zover ik weet is het plastic hoesje om je ruitenwissel te beschermen. Want het zou kunnen zijn dat de worstel vastgrijpt aan de ruitenwissel, waardoor die hem eraf trekt. Wat bij verschillende is gebeurd.
0: Ja, maar goed, nu dus niet meer. Of hoe zit dat dan precies? Waarom gebeurt het dan niet meer? Nou, oké. Toch zag ik ook berichten binnenkomen van luisteraars die zeggen, ja, maar bij mij in de wasstraat doen ze het nog wel. En nu heb ik denk ik iemand gevonden die mij en ons en jou eindelijk een antwoord kan voorzien. Ik bel hem zo na het nieuws van 5 uur even. En muziek van Billy Joel. Hoi ook zo.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
6: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
5: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
6: Nee, Greenwave. Greenwave.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
7: Green Wave.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
4: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
13: Kippie.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
15: Oranje fans opgeven.

0: nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Ik begin met slecht nieuws. Voor mensen die zich verheugden op een tentoonstelling over zeer kostbare zilveren topstukken in het Fries Museum in Leeuwarden. Die tentoonstelling wordt een paar maanden uitgesteld. Er zijn namelijk signalen dat het zilver niet veilig is daar. De directeur van het Fries Museum wil er verder geen details over geven. Een deel van Zandvoort is vanaf vanmiddag veiligheidsrisicogebied na overlast in het Pinksterweekend. Daar waren toen opstootjes en sommige strandtenthouders gingen eerder dicht omdat ze zich niet meer veilig voelden. Op het strand en in het stationsgebied heeft de politie nu extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat het rustig blijft. Slecht nieuws voor Braziliaanse voetbalfans, want sterspeler Neymar heeft inderdaad een vervelende kuitblessure opgelopen. Een deel van de spier blijft gescheurd. Het herstel duurt zeker 2 tot 3 weken en daardoor mist Neymar zeer waarschijnlijk de eerste WK-wedstrijd van Brazilië. En in Rotterdam zijn vandaag de veelbesproken geluidscamera's geplaatst om herrie in het verkeer aan te pakken. Zoals hard optrekkende auto's, knallende uitlaten en veel getoeter. Met andere woorden...
2: Scheid hebben aan anderen. En,
3: zo hard mogelijk rijden, pochen met auto's.
2: Ja.
3: Rotterdammers pochen eigenlijk niet.
1: Maar toeteren wel, heel duidelijk. Mensen die gepakt worden, die krijgen een waarschuwing. Ze krijgen nog geen boete, het gaat nog om een proef. Maar met de geluidscamera's heeft Rotterdam wel een primeur te pakken. Het weer van Weerplaats, het is zonnig met enkele sluierwolken. Het is 22 tot 27 graden. Morgen, dan wordt het allemaal een maatje meer. Zeer warm, veel zon, af en toe een wolkje en 25 tot 33 graden. Maar... aan het eind van de middag is er in het zuidoosten van het land kans op, jawel, fikse onweersbuien.

0: staat bijna 800 kilometer file op dit moment. Dus dat betekent dat het echt wel druk is op de weg. De langste file is de A9 naar Alkmaar tussen Velzen en Uitgeest. 8 kilometer file en 42 minuten vertraging.
1: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Kai Merks.
0: Ja, we zitten met een grote vraag en een groot mysterie omtrent de was

0: Player bij Joe. En Baby Come Back. Middagshow bij Joe, Kai hier. Net in het nieuws van 5 uur, dat vond ik toch interessant. Er is iets aan de hand in het Fries Museum in Leeuwarden.
1: Ja, ja, dat is toch een beetje een navolging waarschijnlijk van het Dres Museum.
0: Daar nou, ik moest daar meteen aan denken.
1: Ja, ja. Het is niet gezegd, wat is er aan de hand in het Fries Museum in Leeuwarden? Daar zou binnenkort een pracht van de tentoonstelling zijn over kostbare zilveren topstukken. Ja. En nu zijn daar signalen binnengekomen dat het zilver daar niet veilig is. Dus wordt die tentoonstelling een paar maanden uitgesteld.
0: Ja.
1: Directeur is gesproken door Omroep Friesland en door de Leeuwarden Courant. Die wil er verder geen details over geven. Dus dan ben ik altijd benieuwd, wat zijn die signalen? Is het extra voorzichtigheid? Heeft het misschien te maken met een extra verzekering?
0: Ja.
1: Die misschien onbetaalbaar is, want die dingen worden natuurlijk ook verzekerd.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ik heb nog veel vragen. Ja, nog veel vragen. Ja. Ik heb begrepen, het gaat bijvoorbeeld over onder andere 2 kandelaren, een kaars, een snuiter. Zo'n soort van schaar schijnt dat te zijn. Een lampetstel bestaande uit een grote kan met een schotel en een kleinere schotel. Kortom, ja, daar zijn ze natuurlijk ontzettend zuinig op. Maar ik moest inderdaad meteen denken aan Drents Museum. Want sindsdien zitten de musea natuurlijk echt, wat betreft beveiliging en veiligheid, dat willen musea niet meemaken.
1: Nee,
0: dat wil je niet terechtkomen.
1: Al is het wat minder waard, het zal misschien wel, dat weet ik niet precies hoe de waarde is van wat er tentoon wordt gesteld. Maar als het al minder waard is dan de kunstgroot van het Drents Museum, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan nog wil je niet op je geweten hebben,
0: absoluut,
1: dat dit gestolen wordt. Jouw museum, ja, dat moet zo veilig zijn als wat.
0: Ja, ja, ja. En waarschijnlijk als ze de details overgeven, dan weten ze wat voor soort signalen het zijn en waar dus een lek in de beveiliging zit. Dus dat zal, maar dat krijgen we misschien later wel allemaal te weten.
1: We gaan er wel even achteraan, maar misschien dat ik om 5:30 meer nieuws heb.
0: Ja, weer een spannend verhaal had je daar, zeg. Dus ik dacht, nou, toch nog eens even naar vragen hoe dat precies zit. Ja. Normaal gesproken, als ik bij de wasstraat kwam, dan deden ze aan de achterkant van mijn auto bij de ruitenwisser een soort van, ja, plastic hoesje om de ruitenwisser heen. Dus niet aan de voorkant, alleen aan de achterkant. Waarom gebeurt dit bij mij niet meer, dacht ik ineens. Of is dit een algemeen ding? Of was het dan überhaupt onnodig? He, want er is ook geen vervanger voor gekomen. Wat is precies het nut daarvan? Ik heb het nu al een paar keer opgegooid. Het verlossende antwoord zat er nog niet tussen. Want we liepen steeds maar spaak, vooral op het stuk dat er bij de ene wasstraat wel gebeurt en bij de andere wasstraat niet gebeurt. Harold heeft zich gemeld en die zegt er alles van te weten. Hallo Harold.
2: Hey Kai.
0: Hey, hallo. Allereerst wil ik jou heel even deskundig neerzetten. Of even kijken wat we zo meteen aan jouw antwoord gaan hebben. Hè, voor een gedegen onderzoek. Wat is jouw connectie met de wasstraat?
2: Ik ben 22 jaar bedrijfsleider geweest in een autowasstraat. En ik ben nu technisch adviseur voor een chemiebedrijf die chemie levert aan autowasstraten.
0: Dan moet jij het antwoord hebben.
2: Ja, het lijkt me wel, ja.
0: Blijf heel even hangen, Harold. Ik ga dit even goed voorbereiden. Ik spreek je over een paar minuutjes.
2: Ja, helemaal goed.

0: dus. Het zit als volgt in elkaar. Ik was gisteren bij de wasstraat en er wordt al een tijdje geen plastic hoesje meer om mijn ruitenwisser aan de achterkant gedaan, kwam ik achter. En dat werd eerst wel gedaan. Dus ik vraag me nog steeds af waarom. We komen er niet uit. Maar Harold heeft het antwoord. Hallo Harold.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. 22 jaar in de wasstraat gewerkt en nu technisch adviseur bij een chemiebedrijf.
1: Ja, chemiebedrijf die chemie voor autowasstraten levert.
0: Meteen met de deur in huis. Waar dient dat plastic hoesje op de ruitenwisser van je achteruit voor?
1: Ja, dat is inderdaad, zoals al eerder genoemd, bescherming om je ruitenwisserarm te beschermen voor het aftrekken van de borst, door de borstel.
0: En waarom zit het specifiek dan op de achteruit en niet op de vooruit bijvoorbeeld?
1: Nou, vooruit, als je oplet, dan kun je zien dat die borstel een bepaalde richting opdraait. Hij draait altijd naar achteren toe.
0: Ja.
1: Dus de ronddraaiende beweging gaat naar achteren. En voor bij de motorkap, zeg maar, daar heeft hij ook de mogelijkheid niet om je ruitenwissers op te tillen, omdat je ruitenwissers in een paravaan liggen. Dus die zijn hij al min of meer beschermd.
0: Maar, en zo'n plastic hoesje, dat alleen zorgt ervoor dat het dan niet gebeurt met de achterwissers?
1: Ja, kijk, 9 van de 10 wasstraten tegenwoordig hebben allemaal textiel. En die textiele stroopjes die eraan zitten, daar vormt een risico als de wasstraat, zeg maar, de tempo van de kettingbaan langzamer is en hij komt heel snel achter de auto naar beneden. Dan vormt dat een risico voor je ruitenwisser. Die kan die dan, zeg maar, grijpen en daardoor aftrekken.
0: Okay.
1: En zo'n zakje, die doe je dus over het knikgedeelte en de arm van de ruitenwisser heen. Uh-huh. En dan is het zo glad dat er geen enkel textiele strook meer tussen kan komen om die ruitenwisser eraf te trekken.
0: Aha, maar dan is natuurlijk de hamvraag: waarom doen ze bij de ene carwash wel en bij de andere niet?
1: Ja, dat is echt een technisch verhaal, Kai. Dat heeft te maken met de bandsnelheid. Als we de bandsnelheid, zeg maar, iets hoger zetten, dan is die auto eerder weg bij die borstel, zeg maar. Dus die krijgt de mogelijkheid sowieso niet, als die naar beneden komt op de achterkant, dan krijgt die sowieso niet de mogelijkheid om die ruitenwisser te raken.
0: Oké. Dus zou ik kunnen concluderen, want bij de wasstraat waar ik een hele tijd geleden ook al ging, dat is namelijk dezelfde wasstraat, hebben ze de ketting hoger gezet of de snelheid daarvan?
1: Ja, dat is heel goed mogelijk. Ze hadden een nieuw textiel wat, zeg maar, heel stug was. En dat vormt ook een risico. En dat is inmiddels, doordat ze zoveel auto's gewassen hebben, is het textiel wat slapper geworden, waardoor dat risico ook vermindert. Dus het zijn een aantal factoren wat maakt of je nou wel of geen ruitenwisselhoesje gebruikt.
0: En slap textiel heeft geen invloed op hoe goed mijn auto wordt gewassen. Dus dat mag eventueel wat ouder zijn, dat maakt niet uit.
1: Dat is vaak juist beter.
0: Sowieso belangrijk, hè? Goed textiel. Dat is, dat geldt ook voor de mensen natuurlijk. Dus waarschijnlijk hebben ze daar dan die kettingsnelheid hoger gezet, waardoor ze misschien ook dachten, dan jassen we er meer auto's doorheen en dan gaat het nog sneller.
1: Ja, normaal gesproken zou het zo zijn, ja.
0: Ja, precies. Wow. Dus, conclusie, als je geen hoesje om de ruitenwisser krijgt, dan gaat je band wat sneller, of ze hebben gewoon een nieuwe of een hele oude borstel. Dat zou het kunnen
1: precies
0: zijn. Hoe vaak ga je zelf nog met je auto door de wasstraat, Harold?
1: Ja, dat is niet te tellen, want bij elke klant waar ik kom moet ik een test doen. Dus
0: zit er nog wel lak op je auto, Harold?
1: Ja, zeker. Okay. Er zit goede chemie op, dus...
0: Ja, heel goed.

0: Breakfast bij Joe. Land of Confusion. Nieuws van 6 komt eraan, Jeroen.
1: Er komt een nieuw WK-lied aan uit onverwachte hoek.
0: En Starship Rebuild the City hoor je ook zo.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
6: Kippie.
4: Hey Remon. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals...

0: stem. Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
1: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
0: Ah, dat lucht op.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
11: Komt vanavond af naar 11 tot 18 graden. Morgen tropisch warm met 32 graden en later kans op een onweersbui. Dit is Starship, we built the city, naar het nieuws van 5:30. Jeroen.
12: Goedemiddag. Ik begin met het Fries Museum in Leeuwarden. Dat stelt een tentoonstelling uit omdat er signalen zijn dat de kostbare stukken niet veilig zijn. Het gaat om een collectie zeldzame Friese zilveren kunstschatten uit de 17e eeuw die miljoenen waard zijn. Volgens het museum zijn extra beveiligingsmaatregelen nodig. Omroep Friesland zegt te weten dat er geen directe relatie is met recente kunstroven in Assen en Doesburg, waar werden zilveren en gouden voorwerpen gestolen. Jongeren worden minder vaak blootgesteld aan sigarettenrook van anderen. Blijkt uit nieuwe cijfers van de CBS. Vooral thuis en in de auto wordt minder gerookt waar kinderen bij zijn. Goed nieuws, zeggen gezondheidsorganisaties. Meeroken kan namelijk grote gevolgen hebben voor de gezondheid van jongeren. En we hebben er lang op moeten wachten. Maar Orgeljoker komt met een eigen WK-lied.
13: Eindelijk.
12: Een lied. Dus ja. Joker speelt op een orgel en musicalacteur Martijn Fischer gaat zingen.
13: Oh.
12: Orgeljoker is tevreden over het resultaat.
14: Het is best een heel vlot nummer geworden. Dat is voor mij juist het lastige. Dat ik moet inspelen en ook stukken die ik niet speel. Ja, dan, en dan daarna weer invallen. Want ja, ik ben natuurlijk geen 20 meer.
12: Nee, klopt. Orgeljoker is 76. Maar dus wel een WK-lied met videoclip. En voor die videoclip zoekt Joker nog figuranten.
15: Vrijdag 29 mei ga ik een WK-videoclip opnemen. Met een nummer die samen met Martijn Fischer heb gemaakt. We nemen de clip op in Eindhoven. En jij kunt erbij zijn. We gaan er een feestje van maken.
12: Nou, heerlijk. Hebben we alles gehad? Dat is morgen. Ja, je kunt er nog heen. Moet je wel even aanmelden, geloof ik? Dan krijg je een soort
13: aanmelding. Ja, ik check zo eerst even mijn agenda. Maar goed dat je het zegt.
12: Ja. Nog één ding.
13: Ja?
12: Hoe klinkt het?
13: Dat had ik nou eigenlijk verwacht. Even een stukje van nummers.
12: Nou, we hebben echt stad, land afgezocht, internet afgegaan. We hebben gebeld, we hebben alles gedaan. Zelfs nog gefaxt.
13: Ja. Ja, Joker is nog nergens 76 natuurlijk. Ja, het is niet
12: Het is nog nergens te vinden. Oh. Maar morgen maakt Orgeljoker bekend wat de titel is. En we hebben enige hoop dat dan ook het nummer erbij komt.
2: Ja, oké, dus daar moeten we nog even op wachten. Ja. Ah, je maakt ons wel lekker, hoor. Het is wel allemaal morgen, hè. Dus en die opnames en dan het hele nummer ook nog. Maar dat is inderdaad lastig voor Ogel Joke. Die moet nu iets gaan spelen wat ze helemaal niet kent.
12: Nee.
2: Dat zegt ze, dat is natuurlijk ook lastig. Ze heeft natuurlijk een vast repertoire. Maar ze gaat blind zitten en ze speelt het natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je moet er maar een douw geven en ze begint te spelen, Ogel Joke. Maar in dit geval, dit is wel even iets nieuws. Ik ben heel erg benieuwd wat dit wordt.
12: Ja, ik ook.
2: Erg benieuwd. Ja. We naderen het einde van de maand. En zoals je weet neem ik altijd op gepaste manier afscheid van die maand. Namelijk door een wat dramatische laag erbij te gooien. Dat doen we met muziek van de Titanic. Als je de muziek van Titanic onder fragmenten zet, dan wordt het dramatischer. Even een klein voorbeeld van april, de vorige maand. Titanic van Joey Veerman, de aanvoerder van PSV. Want een dag voor hun kampioenswedstrijd scheurde zijn teamgenoot Schouten zijn kruisband. En Joey was aangeslagen. Dat wordt dramatischer met muziek van de Titanic.
5: Allemaal aan hem, ook aan het WK. Het is een menselijk drama. Wat moet je nou?
16: Ja, ik heb al gezegd. Desnoods til ik hem op de platte kar. Dus hij gaat mee. Op wat voor manier ook. Dus ja, hij zit huilend in de kleedkamer. Dus ik kan wel mee huilen met hem. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja,
2: verschrikkelijk. Zo een terugblik op de afgelopen maand.
17: Dit is Joe met Kai Merks. Over

0: Killers, Is This Love bij Joe. Dit is de middagshow, Kai hier. Moeten we nog eventjes even het onderzoek even meenemen nog? Want elke middag nemen we een onderzoek mee dat over van alles nog wat kan gaan. Het geweten van de show, Jesse, jij neemt het onderzoek mee, maar het is nog niet volledig. We zijn nog op zoek naar dat laatste restje informatie.
1: Ja, klopt inderdaad. En het zit vandaag in de schoolhoek. Want uit onderzoek blijkt dat 10% van de ouders die kinderen op school hebben, die hebben deze angst.
0: En wat is die angst? Het antwoord in ieder geval om 6:10. Bijna het einde van de maand, daarom pakken we traditiegetrouw wat hoogte- of dieptepunten uit die maand. En maken we ze eventueel nog wat dramatischer. Want de theorie is dat alles dramatischer wordt met muziek van Titanic. Met zo een fragment uit Married at First Sight. Het datingprogramma waar mensen meteen trouwen en dan kijken waar het schip strandt. Maar we beginnen met bulterig Timmy. Natuurlijk, bulterig Timmy. Timmy was een jonge bulterig die eind maart op de Duitse Oostzeekust verdwaalde. Meerdere keren vast kwam te zitten op zandbank in ondiep water. Vrijwilligers zijn bezig geweest, reddingsoperaties, noem het maar op. Uiteindelijk spoelde hij helaas dood aan bij een Deens eiland. Ik hoef het je eigenlijk niet te vertellen, want je weet precies hoe dit verlopen is natuurlijk. Maar vooral omstanders en fans die waren wekenlang bezig met Timmy. En ook deze Duitse mevrouw en deze Duitse mevrouw wordt het allemaal eventjes wat te veel.
2: Hij is gefesseld, er kan zich en konnte met aller kracht zichzelf niet bevrijden. En dat is dat wat ons ook in Duitsland en wereldwijd op die palmen gebracht heeft.
3: Een

0: Het was op entertainmentgebied een maand waarin veel gebeurde. Waaronder de Musical Awards. Dus ik geloof dat dat vorige week is gebeurd. Zijn die uitgereikt. De prijs voor populairste musical werd gewonnen door 4045. En dat moment wordt dramatischer met muziek van de Titanic erbij.
1: Goedenavond allemaal. Hallo. Wat een prachtige avond is dit geweest. Met 44% van de stemmen is de winnaar 4045.
0: En het was ook de maand waarin de laatste aflevering van Married at First Sight te zien was. Het was me weer een ontzettend seizoen. Het was ongelooflijk wat je weer te zien kreeg. Met vooral ook matches waarvan je dacht, hoe kan dit nou bij elkaar gekoppeld zijn? En een daarvan was Kyle en Danique, die vrijwel bij ieder gesprek elkaar totaal niet begrepen. Er werden twee woorden gezegd en ze zaten al bij elkaar in de allergiezone of ze vlogen elkaar in de haren. Dat ging echt dat ging niet goed. Want ja, zo gaat het nou eenmaal. Je doet een deur open in je trouwjurk. Daar staat iemand aan het altaar, die ken je niet. Daar trouw je mee en dan ga je uitzoeken. Ja, is dit de man of vrouw van mijn dromen? Nou, en dat elkaar totaal niet begrijpen, dat zorgde bij vooral Kyle ook vaak voor enorme frustratie.
2: Ik vind wel, zeg maar, het stukje aanval op karakter, dat vind ik weer heel heftig, snap je?
3: En ja, maar het valt nu wel eens niet een spelletje, dat gaan we echt niet doen.
2: Of dan moet teruggenomen worden, of iets, maar ik vind dat niet op zijn plek.
3: Denken we daar dan wel zo van?
2: Ik ben er echt helemaal fucking klaar mee. What the fuck? Fucking spreek toch geen Russisch, of wel?
0: Ja! Ja, zo gaat het dan. Nou goed. Ik hoef de vraag, zijn deze twee nog getrouwd? Hoef ik niet te beantwoorden, denk ik. Dat denk ik niet.
4: Ik het wel, toch?
0: Nee.
4: Oh.
0: Kom je in juni een moment tegen waarvan je denkt, nou, hier moet muziek van de Titanic bij, waardoor het nog dramatischer wordt.

0: middag een onderzoekje mee. In de middagshow, dat kan allemaal van alles nog wat gaan. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 10% van de ouders met kinderen op school deze angst heeft.
0: Ja, wat kan het zijn? De middagshow met Kai. 10% van de ouders met kinderen, dat is niet gek veel ook, 10%, zou je kunnen zeggen.
1: Nee, dus inderdaad, van alle ouders met kinderen op school is het 10% daarvan.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Een antwoord dat veel binnen is gekomen, bijvoorbeeld door Reinette, die zegt, is het pesten?
1: Het is niet pesten.
0: Zit het in een luchtigere hoek, om het zo te omschrijven?
1: Ja, het is okay. Dus inderdaad niet heftige dingen die met kinderen kunnen gebeuren. Nee, het is echt een luchtige hoek.
0: Ik denk dat je bang bent dat je kind slimmer wordt dan jijzelf. Dat dat kind thuis komt en die begint allemaal te raaskallen en formules en woorden en begrippen en noem het allemaal op. Dat je denkt van, wat gaat er in vredesnaam? Wat hebben wij nou voor Einstein gecreëerd hier?
2: Herkenbaar voor jezelf, kan je het niet?
0: Nee.
2: Guus is 4.
0: Dus. Nog niet. Het begint wel hoor.
2: Ja.
0: Die gaat net, het is groep 1, hè? Dus dat wordt al lastig.
2: Ja, gaan we.
0: Is het zo?
1: Het is niet goed.
0: Oh.
1: Maar je zit wel in de goede hoek.
0: Zit wel in de goede hoek? Kijk eens. Zo dicht ben ik nog nooit bij het antwoord geweest. Dus 10% van de ouders met kinderen op school heeft deze angst. Wat kan het zijn? Antwoord om 6:10 en Cool in the Gang, hoor je ook zo.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
9: Kippie.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring, videodeur. Ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
9: De Steenmeesters.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Dit is Jumbo. Cool and the Gang. Na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedenavond. Het is warm in ons land. En het wordt morgen nog warmer, tot 32 graden... maar dat valt nog mee vergeleken met andere Europese landen. In Frankrijk code oranje, met in Parijs zo'n 35 graden. En in andere delen van Frankrijk wordt het 40 graden. Ook in Italië tikken ze al bijna de 40 graden aan... en ook in Rome geldt code rood. En ook in Engeland en Ierland worden hitterecords gebroken. Door met nieuws uit eigen land. Nieuws over Matthijs van Nieuwkerk. Die komt terug op tv bij SBS6. Binnenkort vertrekt hij met zangeres Shirma Rouse naar de VS... voor een muzikale roadtrip over het leven van Aretha Franklin. Dit programma is aan het eind van het jaar te zien. Het is een beginnetje voor Matthijs bij SBS... of de samenwerking een vervolg krijgt... wordt later bekeken, zegt SBS. En sportvoetbal, de Spaanse trainer Mitchell... gaat weg bij zijn Spaanse club Girona, meldt het AD. En dat zou goed nieuws kunnen zijn voor Ajax. Want de naam van Mitchell gaat al een tijdje rond in Amsterdam. En volgens Spaanse media is de komst van Mitchell na Ajax... nu echt serieus een stuk dichterbij gekomen. Nog een keer het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig en aangenaam. En morgen wordt het dus echt anders. Het wordt dan ook zonnig, maar zeer, zeer warm. 25 tot 32 graden. En aan het eind van de middag is er in het zuidoosten van het land... kans op fikse onweersbuien.
11: Het is nog steeds erg druk op de weg voor dit tijdstip. Gelukkig staan op de meeste plekken niet langer dan 20 minuten vast. De langste file is de A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer file, vertraging daar 25 minuutjes.
13: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
11: Ja!
13: Dit is Joe met Kai Merks.
14: Beste mensen, het is bijna 1 juni.
11: Oh, dat, nou, daar zeg je wat inderdaad. Ja. Maar goed, doet niet ter zake nu. Dit is cool en

0: Als een Eddie Badger, Would I Lie to You? In de middagshow, Guy hier, fijn dat je er bent. De hele dag door hier bij Joe, de allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met hot chocolate over een paar minuutjes, You Sexy Thing. Maar eerst willen we wel eens weten, wat is nou dat volledige onderzoek dat gehouden is? Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt namelijk dat 10% van de ouders met kinderen op school deze angst heeft.
0: Maar wat is die angst? We hebben al gezegd pesten en bang dat je kind te slim wordt. Slimmer dan jezelf in het geval van het antwoord. Dat is allemaal niet goed. Jeroen, jouw antwoord.
2: Ja, die ouders zijn bang dat hun kind niet de hoofdrol krijgt bij de eindmusical.
0: Ja, vind ik een leuk antwoord. Ja. Dat is natuurlijk gaande op dit moment. Al een hele tijd in groep 8 natuurlijk. De hoofdrol in de schoolmusical.
1: Nee, is niet waar.
0: Nee, is niet waar. Maar misschien wel hoor, denk ik. Daisy zegt het volgende.
3: Nou, dat is 100% luizen.
0: Luizen krijgen?
1: Nee, dat is niet goed.
0: Floris, dat er een mooie lerares is en papa moet naar de bespreking.
1: Nee, ook niet goed.
0: Ja, dat kan een enorme angst zijn natuurlijk. Ja. Claudia zegt bang dat ze niet kunnen helpen met huiswerk.
1: Ja. Dat is goed.
0: Hè? Is dat het goede antwoord?
1: Dat is het goede antwoord, echt waar? Inderdaad.
0: Daar was ik nog helemaal niet op berekend. Ja. Wat goed. Okay.
1: Ja, inderdaad. Ja, 10% van de ouders met kinderen op school die zijn bang dat ze niet meer kunnen helpen met het huiswerk. Dat ze niet snappen wat er gebeurt. Oh. En het is ergens ook wel gegrond, want vaak komt het ook wel voor. En dat komt omdat gewoon de manier van lesgeven veranderd is. Dus de methodes zijn anders dan je zelf op school hebt gehad. Bepaalde bijvoorbeeld wiskundige regels die je hebt geleerd, die zijn dan bijvoorbeeld aangepast of met de kennis van nu bijgeschreven. Het is natuurlijk een aantal tiental jaar geleden natuurlijk. Dus het is vaak ook aangepast. En dat ouders vinden dat dan toch spannend. Helemaal als het kind wat ouder wordt, dat hij dan komt en zegt, wil je me helpen? En dat je denkt, ja, maar ik snap er niks van.
0: Ja. Maar ik denk dat ja, ik begrijp dat ook wel. Ik begrijp het wel. Want je bent al zelf zo lang van school weg. In die tussentijd gebeuren er zoveel andere dingen. En zijn er zoveel andere, inderdaad, lesmaterialen. Ik bedoel, toen we overgingen van het krijtbord naar digibord, moeten ook veel ouders hebben gedacht van, oh, mijn hemel, daar gaan we. Want daar kunnen natuurlijk alles op tevoorschijn zien komen. Claudia die zegt via de app van Joe, yes, ik heb het goed. Claudia, gefeliciteerd. De boekenbon komt je kant op. Oh. Is niet waar hoor, staat helemaal geen prijs op.

0: alvast even het onderzoekje van maandag. Heb je even lekker 3 dagen de tijd om dat te laten chambreren in het hoofdje en vanavond misschien wel mee te nemen naar de eettafel. Dat je zegt, jongens, even de koppen bij elkaar. Ik hoor op de radio een onderzoekje van maandag. Laten we eens even een goed antwoord bedenken. Let goed op, daar komt het.
1: Uit onderzoek blijkt dat dit dier zorgt voor de meeste ongelukken met dierentuinverzorgers.
0: Wat een lang onderzoek, zeg.
1: Nou, dit dier zorgt gewoon voor de meeste troubles in de dierentuin.
0: Nou, zo kan het toch ook?
1: En dat blijkt uit onderzoek.
0: En maandag om 6:50 hoor je het antwoord. S'avonds, hè.

0: doen er nog eentje. Morgen. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
1: My name is Axel Foley.
0: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
2: Nobody puts baby in a corner.
0: Jack! Morgen.
3: I'll never let go.
0: Bij Joe.

0: Lionel Richie bij Joe en Hello.
1: Sorry.
0: Ja, dit moeten we heel even uitleggen. Maar ik ga het jou niet laten doen, want jij ligt met je neus. Je bent de vloer aan het dweilen met je neus. Maar misschien kan Jess het geweten van de show even uitleggen. We hebben hier een scherm en daar kunnen we allemaal in werken. En dan ziet iedereen in de studio ziet dat scherm, zeg maar. En daar kun je dan wat inzetten of weet ik wat. In dit geval is er een plaatje ingezet. En dat is jouw favoriete plaatje. En dat heeft te maken met Lionel Richie en Hello.
2: Ja, klopt. Op de foto zie je Lionel Richie. En die kijkt een beetje verbaasd, een beetje vragend. En dan staat er bij de tekst... Hello, is it? En dan heeft hij een pak Kony Max Me vast. You're looking for. Dus hello, is it me you're looking for?
0: Ja.
1: Met die ogen van Lionel, die zijn ook zo hoopvol.
2: Ja, dit is helemaal Jeroens humor.
0: Ja, dit is drie pijlende roos, dit.
1: Je zou misschien moeten zien, maar dit is zo grappig.
0: Ja, je kunt hem eventjes opzoeken op Google. En we printen hem voor jou uit, dan kun je hem thuis laten zien.
1: Ja,
0: dan komt dat helemaal goed. Ik wilde eigenlijk aan jou vragen dat het nog morgen natuurlijk schitterend weer gaat worden. Dat de temperatuur... Ja, maar goed, dat ben je echt... Nee,
1: stel maar, ik probeer het gewoon te beantwoorden.
0: Morgen wordt schitterend weer?
1: Ik heb ook mij. Morgen wordt mooi weer. Ja, waanzinnig. Vooral heel erg warm.
0: Ja, 33 graden.
1: Tot mogelijk 33 graden. Maar woon je in het zuidoosten van het land, dan eind van de middag komen er plensbuien. Echt van alles komt er naar beneden. Is dat wat you're looking for?
0: Dat is zeker wat I'm looking for. Want dat doet me denken, ik kan misschien als nummer met blazers. Want we zitten elke middag hier om 6:30 een nummer met blazers in de etalage.
1: Ja.
0: Ik kan daar een lekker zomersliedje van maken. Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Met goede blazers erin, dat je echt denkt van... Oh, fantastisch.
1: Heel
0: dat goed. Het is niet Knowing Me, Knowing You van ABBA. Oh, dan in ieder geval.
1: Hier staat die foto van Lelewits. Ja. Als ik naar jou kijk.
0: Welke het wel is. Hij heeft niet door dat ik zei Knowing Me, Knowing You. Geef verder niet. Supertramp hoor je wel. Nu wel. Supertramp hoor je ook na het nieuws van 6:30. Tenminste, als we Jeroen bij elkaar geveegd krijgen. De Logical Song komt er ook aan.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga sneller.

0: euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Vega broodbeleg, nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Koelt vanavond af naar 11 tot 18 graden. Morgen tropisch warm met 32 graden en later kans op een onweersbui.
8: Dit is
9: en Supertramp hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
10: Goedenavond. Ja, mooi weer dus morgen. De afgelopen tijd was het ook al mooi weer. En de afgelopen tijd hebben jongeren op meerdere stranden problemen veroorzaakt. Veel overlast veroorzaakt. Daarom komen er nu extra controles in Zandvoort. Daar ging het mis met Pinksteren bij strandpaviljoens. En ook in Rotterdam zijn er maatregelen genomen om overlast te voorkomen. Delen van beide plaatsen zijn nu veiligheidsrisicogebied en blijven dat zolang het nodig is, zeggen de burgemeesters. Het gaat maar door de kritiek op de allereerste elektrische Ferrari. Fans haten het design en het nep brullende motorgeluid. En ook journalisten vinden er wat van die elektrische Ferrari. Zoals deze journalist van Autoweek.
11: Ja, ik schrok toch eigenlijk wel een beetje wat ik ook verwacht had. Dit niet. Ik heb nog geen collega's daar gehoord die zeiden van wow, wat een prachtige auto. Of wat heeft Ferrari dit magnifiek gedaan.
10: En dat kan nog sterker, want ook een voormalig directeur van Ferrari vindt de elektrische Ferrari helemaal niets.
12: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
10: Ja, hij zegt ik hoop in elk geval dat ze het paardje van het Ferrari logo eraf halen. En dit is nou typisch een auto, zegt hij verder, die de Chinezen zeker niet zullen namaken.
13: Zo, hier is veel om te doen, hè. Maar dit is natuurlijk voor autoliefhebbers is dit echt. Er is vloek in de kerk natuurlijk.
10: Ja.
13: Een elektrische Ferrari. En zeker, je hebt dat geluid ook eerder deze week laten horen. Kun je ook overal vinden. Het geluid van die nieuwe elektrische. Ja, dat is een totaal andere beleving natuurlijk voor de autoliefhebbers. Ja. En als zelfs de oud Ferrari baas het zegt, haal het logo er maar af. Zo, dat is meer dan niet tevreden natuurlijk.
10: Maar goed, dan kan al deze mensen die zo ontevreden zijn, zeg maar, over die nieuwe Ferrari ontzettend blij maken.
13: Oh, is er iets anders leuks?
10: Ja, ik heb namelijk goed nieuws. Heel goed nieuws. Want...
14: Ladies and gentlemen, we got him.
10: We hebben hem.
13: Is het eindelijk zover? Wat heb je?
10: Nou, een uurtje geleden hadden wij het over Orgel Joke. Die heeft een WK-lied gemaakt.
13: Ach.
10: Joke speelt op een orgel. Musicalacteur Martijn Fischer die zingt. Een uur geleden konden we alles vertellen. Echt alles over
13: alles.
10: Het liedje.
13: Maar
10: we konden het niet laten horen. We konden het gewoon simpelweg nergens vinden. Maar het is nu een uurtje later. We hebben gezocht. En we kunnen nu dus zeggen...
14: Ladies and gentlemen, we got him.
10: En we kunnen het laten horen. Orgel Joke.
13: Daar komt ze hoor.

0: zo zonde van dat uur zoeken. Je had zoveel in die tijd kunnen doen.
1: Dit wordt en dan, een hit. Dit wordt en dan de WK-hit.
0: Dit is het resultaat van het uur zoeken.
1: Zeker.
0: Dit wordt de WK-hit.
1: Ja, dat zeg ik nu en dat heb je als eerste bij ons gehoord.
0: Is bij deze opgeschreven 28.05.2026, 18:35, 15. Jeroen Latijnhouders, Joke Orgel heeft een WK-hit te pakken.
2: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Over WK-nummers gesproken, voetbalnummers gesproken. Ik heb er zo eentje in de pocket. Daar

0: Cyndi Lauper bij Joel en True Colors. Ik ben gek op muziek met blazers in. Ze nemen je meteen mee naar de sfeer van dat moment. Wat dat moment ook is. Je zit er meteen helemaal in. En naar zo'n moment wil ik alvast even vooruitblikken. Want over 2 weken is het al zover. Dan begint de poolfase van het WK. Wat dit jaar het nummer van het WK gaat worden. Ja, dat is nog niet helemaal bekend. Al begreep ik net uit zeer betrouwbare bron van Jeroen dat Orgel Joke er met die eer vandoor gaat.
1: De kans is vrij groot.
0: De kans is vrij groot, ja. Hoe ver we dit WK gaan komen, gaan we dus binnenkort allemaal meemaken. Maar ik zet nu in ieder geval even een nummer met blazers in het zonnetje. Dat in 1998 het lied was van het WK in Frankrijk. We halen daar op een haar na de finale. La Copa de la Vida van Ricky Martin bij Joe.

0: Copa de la Vida. Ja, hier komen veel werelden samen. Het is en een lekker nummer met blazers. Het is een WK-nummer in die sferen komen. En het is ook nog eens een lekker zomersnummer. Ook nog eens... Ach, wat wil je nog meer? Het is een mes dat zij dan zoveel kant. Het is bijna geen mes. Morgenochtend vanaf 10 uur hoor je hier de filmhit Top 100 bij Joe. En Brin is groot filmliefhebber. Dus haar lijstje kan absoluut niet ontbreken. Ze heeft haar lijstje ook ingeleverd via de app van Joe. Hallo Brin.
1: Hallo Kai.
0: Hi, welkom in de show.
1: Yes.
0: Waar komt de liefde van films vandaan?
1: Ja, ik weet niet. Het is gewoon, al sinds af jongens van aan heb ik al veel films gekeken. En
0: ja.
1: Ik denk ook gewoon dat er zoveel verschillende genres en stijlen van films zijn. Dat het gewoon heel aantrekkelijk maakt, omdat wel voor ja, iedereen er iets tussen zit.
0: Dat kan ik onmogelijk ontkennen. Je bent zelfs zo groot filmfanaat dat je 2 jaar geleden naar New York bent gegaan om verschillende filmsets te gaan bekijken.
1: Zeker, ja.
0: Welke sets heb je gezien?
1: Ik ben bij het hoofdkantoor van de Ghostbusters geweest.
0: Oh?
1: Ik ben ook in Central Park bij het bruggetje geweest van Home Alone van het duifvrouwtje.
0: Oh ja, oké, okay, wat leuk.
1: Ook bij het museum wat Night at the Museum heeft geïnspireerd.
0: Oh ja, dus wel echt de echte locaties. Niet zo dat je naar sets bent gegaan, want dan sta je natuurlijk voor een bord kartonnen muur te concurreren.
1: Ja, sowieso gewoon heel New York voelt net alsof je in een film bent. Dus.
0: Ja, dat is absoluut waar, dat klopt, ja. Nou, dan is de Filmhit Top 100 morgen helemaal wat van jou. Dus wat voor jou.
1: Zeker.
0: Ja, dus mis dat zeker niet. Ik ga een nummer uit jouw lijstje draaien, namelijk Iris van Goo Goo Dolls. Heb je onder andere op je lijstje
1: gezet. Mooi nummer.
0: Ja, ja, ja. Uit de film City of Angels met Nicolas Cage, onder andere.

0: 10 uur misschien wel ergens te beluisteren in de Filmhit Top 100 hier bij Joe, Goopy Dolls en Iris. Jos Hegging.
1: Hallo.
0: We spelen om 10:10. Minute to win it.
1: Zin in.
0: Ja. Hoe gaat het?
1: Nou, simpel. 1 minuut. 5 begrippen. Wij omschrijven. Een van ons. En win je ze alle. Pak je ze alle 5, dan win je. Prijspakket van Joe.
0: Kijk. Ja, inderdaad. En dan als je de woorden in de goede volgorde zet, dan weet je wat er gezegd is.
1: Ja.
0: Dat is zo handig. Dat is leuk, interactief, nieuw is dat. Hallo Thomas.
2: Hallo.
0: Hallo, welkom in de show. Fijn dat je er bent, Thomas. Het belangrijke moment gaat komen, namelijk het keuzemoment. Hier valt of staat misschien alles wel mee. Met wie wil jij zo spelen?
2: Doen met jou, Kai.
0: Met mij? Oké, heel goed. Gaan we zeker proberen om dat Joe prijzenpakket binnen te slepen. We spelen dus om 10:10 na het nieuws en muziek van Michael Jackson. Hoor je ook zo.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
10: Kippie!
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
11: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
18: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Ook voordelig bij Trekpleister,
8: alles van Thermen 1 plus 1 gratis.
10: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
20: Lekker zoet.
10: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
24: Dat is

0: tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
3: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
4: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
3: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
5: Het is 1 minuut over 7. Het nu.nl nieuws. Nathalie van Zuiderkom.
6: Goedenavond. Er is tot 2,5 jaar cel geëist tegen de ouders die hun eigen kinderen ontvoerden. Dat gebeurde vorig jaar in Dalfsen in Overijssel. De jongen en het meisje woonden al een paar jaar ergens anders. De ouders namen ze mee. Een dag later werden ze gevonden in België. Zandvoort en Rotterdam hebben het gehad met overlastgevende jongeren. Al dagen is er gedoe. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. In Rotterdam was gisteravond een steekpartij met twee gewonden op het strand in Nesselanden. De politie krijgt nu extra bevoegdheden. Zo mogen ze in die gebieden nu preventief fouilleren. Het is warm in ons land, maar dat valt nog mee vergeleken met andere Europese landen. In Frankrijk code oranje met in Parijs zo'n 35 graden. En in andere delen van Frankrijk wordt het 40 graden. Ook in Italië tikken ze de 40 al bijna aan. In Rome geldt bijvoorbeeld code rood. Ook in Engeland en Ierland breken ze hitterecords. En een grote verrassing op tennistoernooi Roland Garros in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, ligt eruit. Hij is uitgeschakeld door een Argentijn. Sinner stond 2-0 voor, maar kakte op een gegeven moment in door de hitte. Het is namelijk bloedheet in Parijs, zei ik net al, met ruim 35 graden. Daar had ook de Fransman Kouame last van. Hij wist na bijna 5 uur wel te winnen en zocht na de wedstrijd heel snel verkoeling. Dat deed hij door zijn hoofd in een koelbox te steken die naast de baan stond.
7: You thought that he couldn't turn it around. He's cooling down. He's got his head in the fridge. Well, let's get this guy to an ice bath as well.
6: Ja, dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig en aangenaam. Morgen kan het anders zijn. Het wordt dan ook zonnig, maar zeer warm. 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag is er in het zuidoosten kans op fikse onweersbuien.
5: Dan Joe Verkeer van Flitsmeister. Nog 3 files in Nederland. Langer dan 10 minuten op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Lingenburg en Waardenburg. Daar 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar 11 minuten. En de laatste op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar een kwartier vertraging.
8: Morgen de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Jos Egging.
5: Ja, pakt Thomas de eerste winst van de week in Minute to Win It. Je hoort het zometeen na Dan McLean en Michael Jackson.

0: Robert Joe met de best uit de 70s, 80s en 90s. American Pie, Don McLean.
1: Minute to win it.
0: Hey Kai.
2: Hi Jos.
0: Hallo Thomas.
3: Hallo.
0: Hallo. Je werkt als vrijwilliger op een zorgboerderij. Vertel eens.
3: Ja, door heel veel hoofdoperatie ben ik alles ongeschikt geraakt. En nu lig je 3 dagen op een zorgboerderij.
2: Wat leuk, wat doe je daar?
3: Ik doe daar veel en rechts mee in de keuken. Dingen bakken, broodjes maken.
2: Oh,
3: drankjes verzorgen.
2: Beetje van alles wat?
3: Ja, precies.
2: Leuk.
0: Thomasje, van alles hoor ik al.
3: Ja,
0: precies. Ja. Hey, wat staat er op plan voor vanavond?
3: Weinig.
0: Na de winst van Minute to Win it natuurlijk.
2: Oh, laten we het hopen. Hey?
3: Ja, een beetje tv kijken, nog een beetje van avondzonnetje genieten.
0: Nou, laten we hopen dat met het Joe prijzenpakket in de pocket kan.
2: Ja.
0: Je gaat spelen met Kai, hè?
3: Ja, klopt. Ja,
0: oké. Nou, even heel kort. Je hebt zo 1 minuut de tijd. Daarin krijg je 5 begrippen. Die worden door Kai omschreven. En jij raadt ze. Zo simpel is het. Heb je ze alle 5? Pak je het prijzenpakket.
3: Oké, nou.
2: Ja, let's go.
0: Gaan we ervoor?
2: Kijk, ja,
0: daar komt hij, Thomas. Voor, ja. Here we go.
3: Oké.
2: Thomas, dit eerste. Ja, hier kun je aan likken. Het is snoepgoed.
3: IJsje.
2: Nee, meer snoepgoed. Dus je hebt een aardbei.
3: Nee.
2: Ja, dat is goed. Ja. Als je een envelop dichtmaakt, dan kun je dit ervoor gebruiken. Het zit op een rolletje.
3: Een plakband.
2: Ja, dit is een vervoersmiddel. En daar hangt een mandje. Wacht even, Thomas. Daar hangt een mandje onderaan. En het kan vliegen.
3: Oh, een loopband.
2: Zeker. Dit is een edeldier. Dus het heeft benen in plaats van poten.
3: Een hek.
2: Nee, en je kunt erop rijden. Het staat in een wei.
3: Aap.
2: Nee, geen aap. Of wat zeg je?
3: Paard.
2: Huh? Oh, ja, paard. Wel, ja, sorry. Ja, dat is wel goed.
0: Een bonus seconde.
2: Dit vind je bijvoorbeeld. Met blokken hout. En die maak je dan aan. En dan kun je eromheen zitten. Hoe heet dat? Nee, hoe heet dat?
3: Een paard.
2: Nee, in de buitenlucht.
3: Kampvuur.
2: Ja!
0: Ja hoor!
2: Dit was nog net.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, en hij zei al 2 keer paard. Dus volgens mij had hij nog 5 seconden extra gekregen.
2: Toch? Ja. Wat erg dat hij ook 4 keer paard doet. Ja. En dan vraag ik nog aap.
0: Nee,
2: tuurlijk niet.
0: Thomas.
2: Paard, Thomas.
0: Je was luid en duidelijk en je hebt het gewonnen.
3: Hoor. Nou, dat is mooi.
2: Ja, gefeliciteerd.
0: Het Joe prijzenpakket komt jouw kant op.
2: Ja.
3: Helemaal goed.
0: Dankjewel voor het meespelen.
3: Graag gedaan, en dankjewel.
0: Heb een mooie avond.
3: Komt goed.
0: Doei.
3: Doei.
0: En kan je ook een fijne avond, hè?
2: Ja, dankjewel. Tot later. Fijn hoor.
0: Backstreet Boys nu.

0: Baker. Bij Joe. Hey, en ik denk dat we allemaal wel zo'n social media fuik hebben, toch? Weet je wel, dat je de hele dag bepaalde filmpjes van één ding krijgt. Nou, oké. Ik ga me over mijn schaamte heen zetten. Ik ga je zo meteen die van mij vertellen. Oké? Ook Foreigner en Elton John, hoor je zo.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. It's like
5: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

0: deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer? Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: Je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Dit is Joe met Jos en Gink.
6: Goed nieuws voor het verkeer op donderdagavond. Als je in de file staat, dan duurt hij korter dan 5 minuten. Verder lekker doorrijden met de muziek van Joe.

Sir Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart bij Joe. Goedenavond. Hey, en ik zit nu toch in een fuik, joh. Ja, ja, de een die krijgt dus de hele dag allemaal van die katten met pakjes aan en de ander alleen maar toetjes. Nou, die van mij, Ibiza. Op social media. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik krijg dus de hele tijd alleen maar feestjes tot diep in de nacht met allemaal knappe mensen, lurkend aan een cocktail. Dus ja, nu wil ik ook. Dus ik heb even gezocht op Hotel Ibiza Party. Kwam ik dus bij Pikes Ibiza. Dat schijnt een legendarisch hotel te zijn. Waar Elton John, je hoorde hem net, vaste gast is. En ook het hotel waar Freddie Mercury ooit zijn 40ste verjaardag vierde. Zo, hey, daar had ik even graag tussen gelopen, hé. Alles wat je voorstelt bij rock'n'roll. Tijgers, slangen, vuur, mojito-fonteinen. Oké, okay. Nou, wacht even, ik ben overtuigd. Even kijken, hoor. Ja, even zoeken. 8 tot 10 juni, eerste optie. €1100. Oké, okay, misschien dan toch maar die filmpjes op social, denk ik. Hey, en de muziek van Joe, want zometeen hier het liedje waarvan de clip is opgenomen in dit hotel. Club Tropicana. Nou, Whitney Houston. Bij Joe.

0: daar lig je dan. In Club Tropicana. Wham, bij Joe. Hey, goedenavond, donderdagavond. We moeten het even hebben over de film van regisseur Quentin Tarantino, Reservoir Dogs.
1: De Joe Filmhit Top 100.
0: Anke, lastige film, hè, is het?
2: Ja, klopt. En dat is meestal niet helemaal mijn ding.
0: Jij kijkt liever een romcom.
2: Ja, nou, dat je tussendoor wel af en toe even nog iets anders kan doen. Een detail kan missen, zonder dat je gewoon helemaal niet meer snapt waar het over gaat.
0: Dat is bij Tarantino best moeilijk.
2: Ja, klopt.
0: Dat ben ik gewoon ook helemaal met je eens. Eigenlijk is het zo'n film waarvan je dan achteraf denkt, wat heb ik nou eigenlijk gezien?
2: Toch? Ja, waar ging het nou over?
0: Ja. Maar toch blijft het hangen.
2: Het feit dat een Quentin Tarantino gebruik maakt van muziek van een Nederlandse artiest.
0: Natuurlijk.
2: Dat vind ik gewoon heel bijzonder.
0: Ja.
2: En dat is heel erg blijven hangen.
0: Onze George Baker.
2: Ja, onze George Baker.
0: Had je daarvoor al wat met het nummer of komt het door de film?
2: Nou, ik vond het altijd een heel erg leuk nummer. En toen ik in mijn studententijd in de horeca werkte, draaiden we ook regelmatig gewoon in de kroeg.
0: Ja.
2: En vervolgens kwam ik er echt veel later pas achter dat het dus gebruikt was in Reservoir Dogs.
0: En daarom dus op jouw stemlijst. Toch een beetje die herinnering aan de kroeg ook nog.
2: Ja, maar gewoon voornamelijk eigenlijk het bijzondere dat zo'n grote regisseur muziek uit Nederland gebruikt.
0: Nou, bij deze, jouw Nederlands trots op jouw lijstje voor de Filmhit Top 100 morgen bij Joe. Bedankt voor het stemmen, hè?
2: Graag gedaan.

0: 90's daarin moeten namens jou. Dan hoor je morgen de hele lijst hier bij Joe. Zometeen muziek onderweg van U2. Ook Earth, Wind & Fire komen eraan. En Nathalie, wat zit er in het nieuws zo?
1: Goedenavond. De overheid gaf afgelopen jaren heel veel geld uit aan privévluchten voor ministers. Meer over zometeen.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
8: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Kijk op Budget Home.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
4: Kippie.
5: Slide de zomer in met de Van Halen topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2, plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof. Voor Almof.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
12: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Ruim 3 minuten na 8. Goedenavond, het nu.nl nieuws.
15: Goedenavond. De overheid gaf afgelopen jaren bijna 2 miljoen euro uit aan privévluchten voor ministers. Blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Eerder was er kritiek op een privévlucht van defensieminister Jessukus naar Cyprus. Die trip kostte bijna een ton. Maar oud-defensieminister Brekelman spant de kroon. Zijn reis naar Canada en Irak was het duurst, meer dan €180.000. Justitie heeft 18 jaar cel geëist tegen een man van 24 jaar. Hij zou bijna een jaar geleden een man van 21 hebben doodgeschoten in Coevorde. Mogelijk wilde hij voor de dodelijke schietpartij een vriend van de verdachte ontvoeren. Waarom is niet bekend. Er komen binnenkort even geen Filipijnse au pairs meer naar ons land. Nieuwsuur meldt dat ze vanaf 1 juli geen visum meer krijgen, na signalen dat de au pairs slecht worden behandeld. Er zijn klachten dat ze slecht betaald krijgen en soms ook zwaar schoonmaakwerk moeten doen. Die misstanden zijn er al jaren. En in Rotterdam zijn vandaag de veelbesproken geluidscamera's geplaatst om herrie in het verkeer aan te pakken. Zoals hard optrekkende auto's, knallende uitlaten en veel getoeter. Met andere woorden...
16: Scheid hebben aan anderen. En,
17: zo hard mogelijk rijden, pochen met de auto's.
16: Ja.
17: Rotterdammers pochen eigenlijk niet.
15: Was bij Rijnmond. Mensen die worden gepakt krijgen een waarschuwing, nog geen boete. Het gaat om een proef, maar met de geluidscamera's heeft Rotterdam wel een primeur. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangenaam. Morgen kan dat anders zijn. Het wordt dan ook zonnig, maar heel warm. 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag is er kans op fikse onweersbuien.
18: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Jos Egging.
0: Ja, en ik heb je nodig zometeen. En ook de app van Joe, dus pak hem er vast bij. Dan vertel ik je zo hoe. Earth, Wind & Fire zometeen naar YouTube.

0: Hi Joe. Hey, goedenavond. Elke avond, zo rond 10:50, krijg je de keuze uit 2 liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar. En vandaag zijn er 2 liedjes uit de top 40 van vandaag in 1987. Nou, zometeen laat ik je even horen uit welke 2 liedjes je kunt kiezen. Eerst even het nieuws van vandaag, 28 mei 2026. Het was de dag waarop de tv-comeback van Matthijs van Nieuwkerk werd aangekondigd. Alweer. Maar dit keer bij SBS6. Binnenkort vertrekt hij met Sherma Ruis naar de VS voor een muzikale roadtrip over het leven van Aretha Franklin. Leuk. Het programma is eind dit jaar te zien. Het is een beginnetje voor Matthijs. En of hij meer voor SBS gaat doen, wordt later bekeken. En als je een hondenliefhebber bent, dan zou jij je helemaal thuis voelen in Barendrecht. Dat is namelijk de meest hondvriendelijke gemeente van Nederland. Onder andere dankzij speciale losloopgebieden met speeltoestellen voor de hond, gratis poepzakjes en extra bankjes voor de baasjes. En ook is er een speciale hondenboa die controleert of baasjes de regels wel naleven. Ja. Zijn wij natuurlijk benieuwd of die boa dan ook met een soort van politiehond rondloopt.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: De top 40 van vandaag, 28 mei, maar dan in 1987. In deze editie van de top 40, deze 2 nummers. Fleetwood Mac en Big Love. En ook The Breakfast Club. Right on track. Welk van deze 2 nummers wil jij zo horen? Stemmen, dat doe je in de poll van de app van Joe. Kijk even helemaal bovenaan, daar staat hij. Kies voor The Breakfast Club of Fleetwood Mac. En welk het woord hoor je zo meteen. En dit is Eros Ramazzotti.

0: En Tell It To My Heart bij Joe. Nou, deze hit bewijst echt dat 1987 een hele goede muzikale hoogstad, hoor.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ja, want over 1987 gesproken. Laten we even de sfeer proeven van dat jaar. Wat gebeurde er? Waar keken we naar? Nou, PSV werd kampioen van Nederland. Ze vloegen toen Excelsior en wonnen de 31ste Eredivisie. Wat verdienden we? Nou, het modaal inkomen was ongeveer 16.000 gulden per jaar. Omgerekend een dikke 8.000 euro. Kun je niks meer bij voorstellen nu, hè? Nee. En op televisie keken we naar programma's als...
3: Op goed geluk!
0: En in de top 40 stonden toen op deze datum 28 mei onder andere...

0: en ook The Breakfast Club. Right on track. En de vraag was, welke van deze twee wil je helemaal horen hier bij Joe? Nou, dankjewel weer voor het stemmen. Donderdagavond, massale stemavond, want... Ja, een heleboel stemmen. Maar de absolute winnaar, en wederom met een redelijke overhand... 83% van de stemmen, Fleetwood Mac.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: De absolute winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Fleetwood Mac en Big Love. Maandag weer een nieuwe editie. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit 1995. Hey, vraagje. Denk alvast heel even aan degene die naast je woont. En hou dat vast. Ook Bluff en Michael Cimbello. Zometeen.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
4: normaal meer. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus Aldi.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Voordat ik hier manager werd,

0: soep.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Dit is Joe met Jos en Gink.
4: Ja, wat is bij jou eigenlijk het geval? Een verre vriend of een goede buur? Het laatste is belangrijk. Waarom? Vertel ik je zo.

0: kust. Kust, de Zeeuwse kust.
1: Goede reminder. Daar ga ik heen over een paar weken. Wacht even hoor. Ja.
2: Met Ivo.
1: Hey, Ivo, met Jos.
2: Hey Jos.
1: Hey. Even een vraagje. Wil jij over 2 weken de prullenbak even doen?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ah, top. Nou, dankjewel. En fijne Europese Burendag morgen, hè?
2: Ja, jij ook. Dank je. Heb je
1: even gedacht? Ja, tuurlijk. Je krijgt nog wat van me.
2: Ja, top man. Hey, perfecte
1: buur. Dag! Ja. Even een reminder van Joe. Morgen is het Europese Dag van de Buren. Tegen eenzaamheid en om saamhorigheid samen te vieren. Dus bedenk je even wat jij jouw buur zou toewensen. Misschien wel een kop koffie, een bed dat niet kraakt, of misschien wel een hele hoge schutting. Je bent bij Joe. We don't have to take our clothes off. Zometeen. Naar Kate Bush.

Alanis Morissette en Ironic by Joe. Morgen is het de Europese Dag van de Buren. Ik zei het net. En op de vraag wat jij je buur zou toewensen kwamen echt heel wat antwoorden binnen in de app van Joe. Martin die zegt, ik wens mijn buur een iets grotere barbecue toe. Dan kunnen we nog meer samen eten. En Sandra die zegt, mijn buren wens ik een grotere parkeerplaats toe. Dan staan ze niet steeds bij ons. Nou, dat klinkt als een gezellige streetlife daar, zeg.

0: Crusaders, Randy Crawford, Street Life hier met Joe. Het is donderdagavond, op weg naar je weekend. Met de muziek van Joe, zometeen ook Robbie Williams en The Golden Earring hoor je. En het nieuws van 9 uur. Nathalie, wat zit erin zo?
1: Nou, goedenavond, het is opletten geblazen, want verkeersboetes gaan mogelijk volgend jaar weer omhoog.
2: Oeh. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
4: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
5: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
4: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
5: Nee, Greenwave. Greenwave.
6: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze

0: 1 minuut over 9, het nu.nl nieuws. Nathalie van Zuidekom, goedenavond.
1: Goedenavond. Verkeersboetes worden volgend jaar nog duurder, dan melden bronnen aan de Telegraaf. Ondanks dat de Tweede Kamer dat niet wil. Het kabinet verhoogt de boetes opnieuw omdat ze meestijgen met de inflatie. Daardoor gaan de bedragen bijna 3% omhoog. Rijd je door rood of geef je geen voorrang, dan kost je dat straks ruim €328. In het dorp Warfum in Groningen maken ze zich op voor de komst van 150 asielzoekers, waar in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is. Komende nacht kunnen ze slapen in een sportcentrum in het dorp. Warfum doet dit na een oproep van asielminister Van den Brink, zegt de burgemeester tegen RTL.
2: Daar moet je even over nadenken. Je moet ook even goed in gesprek. Dus we zijn van tevoren ook met mensen in het dorp in gesprek gegaan.
1: De opvang duurt tot maandagochtend. Dan is het afwachten welke gemeente zich daarna beschikbaar stelt. Dan naar België. Daar houdt het openbaar vervoer morgen een minuut stilte. Het is voor de slachtoffers van het ongeluk in Buggenhout deze week. Toen botsten een schoolbusje en een trein op elkaar. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En als je op vakantie gaat, vraag je dan de buren om een oogje in het zeil te houden. Nou, dat doet bijna 70% van de 55-plussers, blijkt het onderzoek. Daarbovenop zorgt deze groep ook voor andere maatregelen, zoals alarmsystemen, bewegingsgevoelige verlichting en tijdschakelaars. 55-minners gebruiken minder beveiligingsmaatregelen en schakelen ook minder vaak de buren in. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangenaam. Morgen zonnig, maar wel heel warm. 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag is er kans op fikse onweersbuien.
3: Morgen de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Jos Egging.
0: Ja, zometeen hier Robbie Williams. Angels komt eraan. Golden Earring na toepasselijk donderdagavond. Red Wine.

en Radar Love bij Joe. En soms bedenk je een hele leuke naam ergens voor, ja, en dan is die naam dus al bezet, hè. Bands, die lopen hier ook wel eens tegenaan. Dan blijkt in één keer een blad of een boek of een tijdschrift dezelfde naam te hebben. Depeche Mode bijvoorbeeld, die naam werd in Frankrijk ook gebruikt voor een modeblad dat Depeche Mode heette. Genesis was natuurlijk, ja, het welbekende Book of Genesis. Maar goed, de Bijbel is nou niet echt een blad te noemen. En ook Blondie had het probleem. Ja, ze hadden geen Bijbel met dezelfde naam, maar wel een strip. Nou, Blondie hoor je zo hier bij Joe. Robbie Williams heeft het nog iets moeilijker. We hebben even onderzoek voor je gedaan. Er zijn naar schatting ruim 2000 mensen die Robbie Williams heten. Maar hey, the one and only, het origineel en de beste, die hoor je nu bij Joe. Robbie Williams.

Hey, ben jij een beetje een gamer? Dan heb je misschien al gemerkt dat het een steeds duurdere hobby wordt. Want veel spelcomputers worden steeds duurder. De PlayStation en de Nintendo Switch 2. Maar vandaag is ook de Steam Deck in één klap €200 duurder geworden. Maar oké, ik ben de beroerdste niet. Ik heb even een zakcentje voor je hier, voor alle gamers. En ook trouwens voor alle niet-gamers die wel van een spelletje houden. In de nieuwe ronde van de 10 voor 10 vandaag weer maximaal €100 te verdienen. Aanmelden doe je met een antwoord op de vraag die ik stel na TLC. Dit is Waterfalls bij Joe.

0: TLC en Waterfalls met Joe. Ja, het zou toch lekker zijn, hè? Nog even 100 euro pakken aan het einde van de avond. Zo op deze donderdag richting het weekend. Om morgen dat terras lekker op te kunnen, als je vrij bent tenminste. Zometeen in de 10 voor 10, een tientje per goed antwoord. Jezelf opgeven, dat kun je nu doen. Via een berichtje in de app van Joe. En daarin zet je antwoord op de volgende vraag. Na hoeveel uur spreken we van een etmaal? Dus na hoeveel uur spreken we van een etmaal? Laat dat achter in een bericht via de Joe-app. En wie weet speel jij zometeen voor 100 euro in de 10 voor 10. Ook Chicago hoor je zo en 10cc.
1: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
4: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
10: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
9: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Dit is Joe met Jos en Gink.
0: Ja, de vraag voor de 10 voor 10 zometeen. Na hoeveel uur spreken we van een etmaal? Jouw antwoord, geef hem via de app van Joe. En wie weet win jij zometeen maximaal €100 bij Joe.

0: NCC Dreadlock Holiday bij Joe. Ja, morgen nog even één dag keihard genieten van die voorzomer. Want ja, daarna kan het meer zo even over zijn en een tijdje duren. Dus doe het zeker.
1: De 10 voor 10.
0: Harold, ben je aan het flappen tappen?
2: Bijna wel, ja. Net anders.
0: Ja, als je wint. Nee, ja, ik zie hier staan flappentakken. Ik denk dat, ja, dat ja, wat is dit, joh? Flappentakken?
2: Dat is een wandelende takkensoort. Ze heten voluit Australische flappentakken.
0: Flappentakken?
2: Ja.
0: En beschrijf deze flappentakken eens even.
2: Nou, het zijn kleine monstertjes die dus in de familie van de wandelende takken behoren. Ze hangen voornamelijk zeg maar, aan de takjes die ze ook opeten in een terrarium. En voor de rest, ja, eten ze heel veel.
0: Okay.
2: En wel eens een keer of 5, 6 in hun leven. En ja, anderhalf jaar zijn ze dood.
0: Nou, dat leven is kort. En jij zit duidelijk in de flappentakken, dat is duidelijk.
2: Ja, ik vind het wel grappige beestjes.
0: Wat doe jij voor de kost?
2: Ik zit in de sales. Ik ben accountmanager.
0: Van de flappentakken naar de flappentakken. Tappen, dus.
2: Tappen, ja.
0: Ja. Hey, en wat zou je met die 100 euro doen?
2: Nou, ik heb net een nieuw terrarium gekocht voor de flappentakken.
0: Ja.
2: Dus dat zou daaraan besteed kunnen worden. En voor de rest spaar ik vinyl, LP's. Ah. Ik draai heel veel platen en op de... En dus daar is altijd weer een nieuw exemplaar wat de moeite waard is om te kopen.
0: Dan gun ik je een mooie score zo meteen.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, we spreken elkaar zo meteen voor de 10 voor 10, 10 vragen. En wie weet pak jij die 100 euro. Ja.

0: to me.
1: Joshua Caddison met Joe.
2: En Jesse.
1: Donderdagavond. Het is zover.
3: De 10 voor 10.
1: Harold.
4: Hallo.
1: Ja, je speelt zo meteen om jouw terrarium terug te verdienen, hè? Voor die de flappentakken waar we het net over hadden.
4: Ja, dat klopt helemaal.
1: Ik ben echt gefascineerd. Ja, ik zou ze wel willen zien. Flappentak. Ik zoek ze straks op.
4: Ja, zoek maar op.
1: We gaan de 10 voor 10 doen zometeen. Je krijgt 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. En zo is het dus maximaal 100 euro te verdienen. Let op, je kunt dus niet passen of niks zeggen. Dan ben je al je geld dat je dat dan toe hebt verdiend, ben je kwijt.
4: Ja.
1: Geef je wel een antwoord dat een beetje in het straatje zit of ja, een beetje in de richting is. Dan hou je wat je had, maar krijg je er geen 10 euro bij.
4: Oké.
1: Okay. Is dat helder?
4: Ja, duidelijk.
1: Goed. Let dus goed op. Als ik zeg, ik zoek een naam, dan zoek ik ook een naam. Zeg dan ook een naam, zoek ik een sport. Noem dan ook een sport, oké?
4: Okay? Ja, helemaal goed.
1: All right. Daar gaan we dan. Vraag 1. Na hoeveel uur spreken we van een etmaal?
4: De 24.
1: De 24, jazeker. Dat is 10 euro. Vraag 2. Van welk bekend Disney-figuur zijn Kwik, Kwek en Kwak de neefjes?
4: Donald Duck.
1: Jazeker, 20 euro. Vraag 3. Maak de titel van de Joe-hit van Pat Benatar af. Love is a...
4: Battlefield.
1: Yep, 30 euro. Vraag 4. Welke lichaamsdeel hoor je naast je hoofd, schouders, knie en teen, je oren en je ogen? En dan nog meer in het refrein van het liedje... Hoofd, schouders, knie en teen.
4: Een arm.
1: Nee, wel een lichaamsdeel. Het was natuurlijk het puntje van je neus. Dus 30 euro nog steeds op de klok. Dan vraag 5. Wat is de hoofdstad van België?
4: Brussel.
1: Jazeker, dat is 40 euro. Vraag 6. Welke presentator die je kent van De Wereld Draait Door... gaat weer een tv-programma maken, nu voor SBS6?
4: Nieuwkoop.
1: Nee. Ik zocht natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk. 40 euro nog steeds. Dan vraag 7. Uit hoeveel leden bestaat de Spice Girls?
4: 5.
1: Jazeker. Maakt ook 50 euro. Dan vraag 8. Welk fruit valt spreekwoordelijk niet ver van de boom?
4: De appel.
1: Ja hoor. Dat is 6. 60 euro. Vraag 9. Vandaag werd bekend dat de opnames zijn gestart... van een bekend tv-programma waarin bekende Nederlanders moeten overleven op een onbewoond eiland. Hoe heet dat programma?
4: Studio Sport.
1: Nee, dat is niet goed. Dat is natuurlijk Expeditie Robinson. 60 euro. En de laatste vraag voor 70 euro. In welk bordspel kun je zowel een kansspelkaart als een algemeen fondskaart trekken?
4: Monopoly.
1: Ja hoor, zeker. Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
1: Je wint 70 euro.
4: Helemaal goed.
1: Hartstikke netjes. Wat kost zo'n terrarium?
4: Deze was 40 euro.
1: Nou, hoppatee. 30 euro over. Kan nergens anders naartoe.
4: Het terrasje morgen nog,
1: ja,
4: hè?
1: Nou, helemaal lekker, joh. Bitterbal erbij. Ik zeg, ga lekker je weekend in.
4: Helemaal goed. Dankjewel.
1: Harold, dankjewel, hè.
4: Goedjes. Doei. Bye.
1: Je bent met Joe, de beste uit de 70s, 80s en 90s op donderdagavond... met Pat Benatar. Love is a battlefield.

0: 10 aanstaande maandag om 10 voor 10. Weer een nieuwe kans op maximaal 100 euro hier bij Joe. De muziek uit de 70s, 80s en 90s. Alleen de allerbeste hoor je zo meteen nog meer. Lionel Richie komt eraan. Prince ook. John Travolta. Olivia Newton-John. En Jermaine Jackson.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Cooling alarm! Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
6: Hey Remo!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting. Zullen we?
13: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Oh nee, een take.
0: Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
0: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Dit is jou.
23: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
24: Goedenavond. In Uithoorn zijn honderden mensen op de been. Voor- en tegenstanders demonstreren vanwege de komst van een AZC. De gemeente besloot vandaag dat er plek komt voor 250 mensen. PVV-leider Wilders is ook naar de demonstratie gekomen.
25: AZC, weg ermee! AZC, weg ermee! Fijne avond en heel veel succes!
24: De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoorn liepen uit de hand. De overheid gaf afgelopen jaren bijna 2 miljoen euro uit aan privévluchten voor ministers, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Eerder was er kritiek op de reis van defensieminister Yazoukas naar Cyprus. Die trip met een privéjet kostte bijna een ton. Maar oud-defensieminister Brekelmans spant de kroon. Zijn reis naar Canada en Irak was het duurst, ruim 180.000 euro. De politie had het eerder vandaag druk in Amsterdam. Een man van 58 bedreigde in een woning een vrouw met een vuurwapen. De omgeving werd tijdelijk afgezet. En zwaar bewapende agenten drongen het huis binnen om de man op te pakken. De twee kenden elkaar en er zou ruzie zijn geweest. En slecht nieuws voor mensen die zich verheugden op een tentoonstelling over zeer kostbare zilveren topstukken in het Fries Museum in Leeuwarden. Die tentoonstelling wordt een paar maanden uitgesteld. Er zijn namelijk signalen dat het zilver niet veilig is. De directeur van het Fries Museum wil er verder geen details over geven. En dan nog het weer van Weerplaza. Morgen zonnig, heel erg warm, 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag is er kans op fikse onweersbuien.
23: Morgen, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is de avond.

We doen er nog eentje. Morgen. De Joe Filmhit.

0: Joe. Filmhit top 100.
1: Nobody puts baby in a corner.
2: Jack.
0: Morgen.
2: I'll never let go.
0: Bij Joe.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
0: Obeling, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
0: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. It's like
16: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
22: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
1: stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Joujou.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself.
4: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Mindship. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindship.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Schat, je hoeft niet te huilen.
13: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
14: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
13: Ah, dat lucht op.
11: Nu bij Dirk. Vivera. 1,49. Heel lekker en super voordelig.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
19: Lekker zoet.
18: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
19: Dat is nog eens voordeel.
18: Ja, dus... Aldi.
20: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
21: Dit is
22: het nu.nl nieuws van 11 uur.
23: Goedenavond.
0: In Uithoorn waren vanavond honderden mensen op de been. Voor- en tegenstanders demonstreerden vanwege de komst van een AZC. Ook PVV-leider Wilders was bij de demonstratie. De gemeente besloot vandaag dat er plek komt voor 250 mensen. Het werd even onrustig toen tegenstanders voorstanders bekogelden met eieren en flesjes. De ME is aanwezig en inmiddels is het weer rustiger. Verkeersboetes worden volgend jaar nog duurder, dat melden bronnen aan de Telegraaf, ondanks kritiek van de Tweede Kamer. Het kabinet verhoogt de boetes opnieuw omdat ze meestijgen met de inflatie. Daardoor betaal je voor de meeste overtredingen een paar euro tot zo'n tientje meer. Dan naar België. Daar houdt het openbaar vervoer morgen een minuut stilte. Het is voor de slachtoffers van het ongeluk in Buggenhout deze week. Toen botste een schoolbusje en een trein op elkaar. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En het gaat maar door, de kritiek op de allereerste elektrische Ferrari. Fans haten design en het nep brullende motorgeluid. Ook journalisten vinden er wat van, zoals deze journalist van Autoweek.
1: Ja, ik schrok toch eigenlijk wel een beetje, wat ik ook verwacht had, dit niet. Ik heb nog geen collega's daar gehoord die zeiden van wow, wat een prachtige auto, of wat heeft Ferrari dit magnifiek gedaan.
0: Nou, ook een voormalig directeur van Ferrari vindt de elektrische Ferrari helemaal niets.
2: Spero che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Jo en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal hetzelfde roepen?
2: Iets dat je meeneemt op vakantie?
3: Sportas.
2: Een koekje?
3: Sportas.
2: Een elektronisch apparaat?
3: Sportas.
1: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabettle. Maandag tot en met donderdag om 16:15 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
6: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
7: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy effortless electrification.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus: alle Magnum ijs 1+1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8 packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
11: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Switch en score ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
20: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
19: En met extra korting.
20: Zullen we?
19: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
3: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
4: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
5: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
4: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
5: Nee, Greenwave. Greenwave.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Odido. Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Green Wave.
7: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry. Maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Dit is Jan. Het nieuws van 12 uur.
15: Goeienacht. Asielminister Van der Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze mensen worden vervangen en pleitte voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024...

0: aan zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voor de zomer zijn opgelost. Dat zei asielminister Bart van den Brink tijdens een onverwachts bezoek aan het centrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de drone-regels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren een boete tot $100.000. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De minister noemt de situatie daar Nederland onwaardig. Daarom vindt Van den Brink dat er voor de zomer een oplossing moet komen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredome gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt de uitspraken verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. De Nederlander Michael van Gerwen won het darts toernooi 7 keer, een record. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.